0: hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dichterbij 89.3 FM.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl en dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En dan werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ah, ik maak me een stuk minder druk om die dingen waar ik me vroeger druk om maakte.
4: Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor de dingen.
1: Ja.
4: En voor wat andere mensen bewegen. Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
2: Incendio!

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepbestadverteren.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
7: Straks om even naar Westerwold wakker luisteren of ik er ook echt ben. Want dat heb ik gehoord, ik schijn het te zijn, maar ik kan het me niet voorstellen. Nu eerst het nieuws met Reinoud Roemer. Het nieuws van 6 uur.
8: Jawel, goedemorgen. Een van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam van Jade Kops. Aan het begin van het nieuwe stormseizoen maakt Weerinstituut KNMI de nieuwe stormnamen altijd bekend. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker. De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn deze eeuw verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven, meldde het Prinses Maxima Centrum, KIKA en het Integraal Kankercentrum Nederland juist vandaag. En studenten moesten dit jaar niet in Leiden zijn voor de opening van het nieuwe academisch jaar, maar in Den Haag. En dat is voor het eerst in de 451-jarige geschiedenis van de Universiteit Leiden. Vanaf de universiteitscampus Wijnhaven trok een stoet met medewerkers naar Cultuurpaleis Amare. Meer regionieuws, 6:30, nu het andere nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dag juf, je was de liefste invaller ooit.
11: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
12: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
13: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
14: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
13: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
14: Al 100 jaar.
13: Van der Geest.
14: Dat is verhuizen en meer.
2: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
15: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen, voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.
18: Goedemorgen, Tjeerd.
19: Lieve Tjeerd.
18: Goedemorgen, lieve ochtendvriend. Wat heerlijk om je stem weer te horen.
19: Je bent er eindelijk weer.
20: Ik vind het leuk dat je er weer bent.
21: Ja, daar is hij weer. Is het lang geleden? Is het lang geleden, de grond?
22: 3 maanden dik.
21: De grond, waar heb je het over?
22: Tjeerd is weer terug.
21: Tjeerd weer terug? Is die ooit weg?

0: Dus speciaal voor me klaargezet, dan denk ik, ja, het is toch wel weer heel fijn om er te zijn. Ja,
1: je klinkt gewoon wel weer als van oud.
0: Ja, ik zelf in mijn oren niet natuurlijk, want ik heb dit gewoon 3 maanden lang zo niet gehoord.
1: Ja, klinkt je nu gek voor jezelf?
0: Klinkt heel raar.
1: Alsof je voor het eerst radio maakt
0: weer. Ja, maar er zullen wel veel meer mensen zeggen, wat klinkt dit raar. Daar is niks aan veranderd, denk ik.

0: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Maar wel ontzettend heel veel dank aan Meer en al die anderen. En aan Pieter en aan... Ja, wie hebben je allemaal...
1: Tess Merlo zelfs. Moeten we echt wat mis zijn.
0: Als Tess Merlo hier 's ochtends komt zitten, dan weet je dat er echt iets, aan de hand is. Ja. Toch?
1: Hoe zit je hier weer voor het eerst? Want ik heb het idee dat het lijkt alsof je hier alles voor het eerst doet.
0: Ja, nou, dat had ik nooit gedacht.
1: Waar haal ik die jingle ook weer vandaan? Hoe werkt de computer? Kan jij alsjeblieft inloggen wat was mijn wachtwoord ook alweer? Heb je dat niet ergens opgeslagen?
0: We hebben Windows 11.
1: Ja, ook ja. We hebben een nieuwe computer ook, überhaupt.
0: Ik moet dus eerst weggaan om dat allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: Ja, ik zit hier echt met het kippenvel op mijn armen bijna en ook het klamme zweet in mijn handen.
1: Oh ja?
0: Dit is heel raar. Ik heb wel altijd gehoord dat je radio maken nooit verleert. Dat het net zoiets is als fietsen wat andere mensen doen. Maar daar vertrouw ik me op.
1: Ja, maar dat gevoel heb je nog niet.
0: Helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar aan de andere kant, het is tot nu toe allemaal wel goed gegaan.
1: Ja, er hangen letters op de muur.
0: Welkom terug. Hoe lang is diegene daarmee bezig geweest om al deze letters op te pompen?
1: Nou ja, ik weet het wel ongeveer.
0: Ja, dat is zelf.
1: Samen met Reinoud gisteravond zijn we toch wel een klein uurtje wel bezig geweest hier, denk ik.
0: Jeetje, en ze gaan allemaal in de goede volgorde ook.
1: Dat
0: klopt. Ja, en Gwen is er.
1: Gwen is er, ja.
2: Ik ben er ook.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was even de beste nieuwsberichten die ik kreeg de afgelopen 3 maanden over dit programma. Dat Gwen gewoon veel meer voor Westerwoord wakker gaat doen.
1: Ja.
0: Dat is fijn. Dan overweeg ik wel om terug te komen.
2: Nou, daar ben ik heel erg blij mee.
0: Ja, dus dat is ook hartstikke fijn.
1: Dat is zeker fijn, inderdaad. Ja. Ook achter de schermen doe je natuurlijk veel.
0: Ja.
1: Maar ook heel veel op de radio inmiddels.
0: Zeker. Ja, ja, we gaan het maar gewoon proberen. Want Meer, die zei niet meer.
1: Nee.
0: Het is klaar, het is over, het is uit. Die sprak dreigende woorden.
1: Ja, die wilde weer per se na die zaterdagochtend. Dus dan moest je maar weer terugkomen.
0: Ja, maar hoe is het voor jou ook?
1: Nou, ik zit dus op een andere plek.
0: Je zit weer op een oude plekje.
1: Zeg maar, ik ben uit de cockpit verdreven.
0: Uit de cockpit, ja.
1: ik ben heel snel de kranten aan het doorspitten. Want het krantenoverzicht moet ik voorbereiden. Dat ben ik ook eigenlijk verleerd. Ik vond het wel lekker dat Meer dat deed allemaal.
0: Ja, heerlijk, hè? Maar niet meer.
1: Maar niet meer. Nee. Ik moet ook een beetje wennen. Maar ik vind het vooral heel fijn dat als ik vooruit kijk... Dat ik jou dan zie.
0: Ja, ik zie jou ook. Ik
1: dat zie we Gwen. Met elkaar kunnen kletsen op dit tijdstip ook.
0: En ik zie ergens in de verte, en zo is het altijd geweest, heel vaag Reinoud Roemer staan.
1: Ja,
0: en
1: maar dat
0: heeft niets met mijn zicht te maken.
1: Dat is ook niet veranderd hoor,
0: daar
1: de afgelopen 3 maanden.
0: Dus hopelijk zijn jullie daar ook allemaal een beetje blij. Dank voor de mooie wensen al die er net waren. Daar knapte ik al helemaal van op. En er komt nu ook al een muzikaal verzoek binnen, geloof ik. En rustig nou maar, zou ik daarover willen zeggen.

0: mag eindelijk weer zeggen wat ik wil. Zeg. Ik heb 3 maanden mijn mond gehouden. Texas, 6:55.
1: Mag ik nog even een verzoek doen?
0: Ja.
1: Ja, mag de tafel iets omlaag?
0: Ja, maar natuurlijk.
1: Ja, dat zijn wel van die opstartdingen, maar... Hij staat, ja, zo is het goed. Oh, man.
0: Ja, oh, sorry.
1: Is dit te laag voor jou?
2: Nee hoor.
1: Nee? Kan je er nog met je beentjes onder?
0: Niets is te laag voor mij. Dan heb je het goed gedaan de afgelopen maanden, jij ook. Want je zat hier maar op deze stoel. Je hebt ineens al die schuiven bediend. Je zat op mijn plek na al die jaren. En ik heb echt van. Ik heb natuurlijk niks van gehoord, want het mocht niet.
1: Nou, het was ook te vroeg, denk ik.
0: Maar
1: voor
0: je. Ja, ik mocht ook niet luisteren. Maar ik van alle kanten echt. Ja, ik heb wel iets gehoord. Maar van alle kanten echt. Nou, die Jorin.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, dus dat is ook. En nu zit je toch weer gewoon daar.
1: Ja, nou, ik ben ooit radio dus gaan maken. Omdat ik die knopjes zo leuk vond. Ik mocht eindelijk 3 maanden aan de knopjes zitten.
0: Ja, maar we hebben er wel een oplossing voor gevonden. Daar komen we ook later vanmorgen nog wel op terug. Zodat toch we op sommige dagen de boel toch nog naar de knoppen kunnen laten gaan.
1: Ja, dat mijn knopjes fetish gewoon nog tot uiting kan komen. Ja,
0: en Reinoud, die heeft het volgehouden.
1: Ook?
3: Ja, had je daar een specifieke vraag naar? Hoe ik dat voor elkaar gekregen heb? Totaal. Met al die vrouwen?
0: Totaal niet.
4: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Ik heb het AD erbij gepakt. Het mocht geen kabinetscrisis heten, schrijft de krant. Maar pas na dagen van bakkeleien tussen D66, VVD en CDA... zijn ze het eens geworden over de Prinsjesdagbegroting. En dat is maar de vraag of dat dan voldoende is voor de oppositie. Dat moet nog blijken. Volgens de Telegraaf heeft het minderheidsexperiment... een deuk in het aanzien opgelopen. Deadlines werden gemist, onderlinge wrijvels zuipelden naar boven... Maar het kabinet Jette heeft gisteren alsnog het eerste conceptbegroting opgesteld. In een gespannen sfeer en net op tijd dus. Want vannacht was de deadline om het naar de Raad van State te sturen voor advies. Premier Rob Jette die erkende wel gisteravond dat hij liever wat eerder was geweest. Maar volgens hem, wrijvel geeft meer glans aan zo'n begroting.
0: Ja,
1: vind ik wel een mooi uitspraak.
0: Zeker. We gaan dus nu eigenlijk toch tegen het advies bijna van alle oppositiepartijen in iedereen iets geven. Hè? Dat is het een beetje. We proberen voor iedereen wat te doen. Dus dan bijvoorbeeld niet de bezuinigingen op de sociale zekerheid waarschijnlijk helemaal weg, maar een stukje.
1: Ja.
0: Zodat dan pro zegt, nou, we zijn pro. En dan ook weer wat voor jaar 21 met de belastingen. En dan hopen ze toch op die manier dat ze een meerderheid krijgen. Maar het is best een gewaagde oplossing die ze hebben gevonden.
1: Ja, en wat ik ook gewaagd vind, is wat het AD schrijft, is dat die onderhandelingen, of het resultaat van die onderhandelingen vooralsnog geheim blijven.
0: Ja.
1: Ook voor de oppositie. Je zou toch zeggen, voor Prinsjesdag wil je dat eigenlijk al helemaal in kan en kruiken ze hebben. Zodat de plannen die je daar presenteert ook door de Eerste en Tweede Kamer heen gaan. Nou, daar heb je gewoon een andere partij voor nodig als minderheidskabinet. Maar ook net zoals dat wij verrast gaan worden, als het niet eerder uitlekt natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Ja, dat Prinsjesdag. Ja, nee, dat is waar. Frits Wester, die zit er al achteraan, denk ik.
0: Ja.
1: Maar het wordt niet in ieder geval doelbewust gedeeld met de andere partij.
0: Vond ik
1: raar.
0: Dat vond ik ook wel opvallend. Nou, ja. Veel om over te praten deze ochtend, denk ik.
1: Ja, Chanel komt nog aan de beurt vandaag.
0: Ja, die is er ook nog steeds.
1: Ja, zeker.
3: Sony Music Publishing en Warner Chappell Music klagen het bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal trainen van hun AI-chatbox Claude. Volgens de platenmaatschappij heeft het bedrijf tienduizenden nummers gedownload van onder meer Taylor Swift, Mariah Carey en Bon Jovi. En die claim kan in de miljarden dollars lopen, schrijft de Telegraaf vandaag. Volgens Sony en Warner krijg je vrijwel letterlijk een bekende songtekst terug als je een opdracht geeft aan de chatbox. Zeer schadelijk, luidt de aanklacht. Het schrijven van liedjes is geen gemakkelijke opgave. Het vergt talent, creativiteit, emotie, een beetje zoals bij radio maken. Zonder auteursrecht verliezen muziekuitgevers en songwriters de controle over hun eigen artistieke expressie en mogelijk ook over veel inkomsten. De muziekuitgevers eisen een schadevergoeding. Ze vragen $150.000 per inbreuk.
0: Maar eigenlijk dus zit John Bon Jovi, zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft, zit dus eigenlijk zo'n AI-machine te trainen. Daar komt het
1: eigenlijk wel.
3: Zonder dat hij dat wil ook.
0: Zonder dat hij dat wil ook.
1: Ja, dat betekent dus wel dat wij nu net zo'n grote hit kunnen schrijven als dat een Taylor Swift of een Bon Jovi doet.
0: Maar dat betekent dus dat je Living on a Prayer nog een keer voor je kiezen zodat ik gaat krijgen in een andere vorm.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Nou, daar zou ik ook schadevergoeding voor eisen. In oktober en november gaat waarschijnlijk zeer veel regen vallen als gevolg van uitzonderlijk warm zeewater. En dat effect zien we nu al. Er is in 2 weken tijd ineens 100 mm water gevallen. Ja. Gisteren reed de nieuwe Tina-tram, die reed voor het eerst zonder passagiers echt ritten.
1: Oh.
0: Want volgende week gaat hij echt met reizigers rijden.
1: Ja.
0: Dus dat was ik op film aan het vastleggen met onze Westwoord Wakker fotograaf Chris. Nou, we hebben echt een regen over ons heen gekregen.
1: Het was
0: echt
1: niet normaal gisteren.
0: Niet normaal. Echt moezel.
1: Ja, Ja, ik was best wel laat, omdat ik nog even een boodschapje moest doen na Westerd Wakker. En toen ben ik gewoon in de auto gaan blijven zitten, voordat ik Casper zou gaan uitlaten. Maar dat duurde dus heel lang. Hij is nog nooit zo lang naar buiten gegaan.
0: We hebben ook een paar keer waren we helemaal keurig op tijd daar waar die Tina moest verschijnen. En dan zijn we in de auto blijven zitten en hebben we vanuit de autonaam gezwaaid. Ja, dat was niet te doen.
1: Lastig.
3: Maar is de Tina-tram niet waterdicht? Dat is de grote vraag.
0: Nou, de Tina-tram wel, maar ik niet.
3: De
0: auto ook niet. Maar en het bleef maar, dan was het op die buienradar was het al droog. Ja. Maar dat ding bleef maar hangen gewoon, die bui.
1: Dat klopt, ja. Heeft de Tina ook doorgezwaaid, ook teruggezwaaid?
0: Ja, met de ruitenwisser ging zo heen. Dat was heel lief. Nou ja, voorlopig dus krijgen we nog veel meer van dit soort weer. De weerexperts verwachten dat deze herfst zachter en natter wordt dan normaal. Valt het in september waarschijnlijk nog mee. In oktober en november is de kans groot dat de regen regelmatig met bakken uit de hemel komt vallen. Heeft natuurlijk alles te maken met het extreem warme zeewater bij Nederland. Ja. Daardoor verdampt er meer. Dat draagt bij aan grote hoeveelheden regenwater. En het westen heeft eigenlijk veel meer last van dan het oosten.
1: Ja, dat is, waarom?
0: Ja, je kijkt heel boos. Ja, maar
1: waarom dat dan weer?
0: Nou, wat zou dat nou zijn?
1: Nou, ik heb geen idee. Is hier meer water?
0: Ja, wij liggen bij de zee in het oosten niet. Hè?
3: Echt, ja. En jij zegt verdampte, dat moet je niet doen. Want er zijn nog steeds Duitsers hier als toeristen in bezoek.
0: Nou, ik kwam gisteren ook een aantal tegen. Die zeiden verdampt. Wat een weer. Dus dat is echt heel naar. Waarom ik eigenlijk terug ben? Ja, voor dit. Ja, als ik heel eerlijk ben, voor jullie allemaal. En voor dit soort plaatjes. Oh.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Jeetje, het is precies 6:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
8: Ja, cheert. Goedemorgen en goedemorgen, Jorinda.
9: Goedemorgen.
8: De gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadhuis wordt deze maand en ook volgende maand vervangen. De huidige apparatuur in de raadzaal en de commissiezaal van het stadhuis is verouderd en moet vervangen. De eerste commissievergaderingen in het gemeentehuis van Gouda zijn op 17 september. De gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda nog gewoon mogelijk is. Een van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam Jade Kops. Aan het begin van het nieuwe stormseizoen maakt Weerinstituut KNMI de nieuwe stormnamen altijd bekend. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker. Haar naam werd door 550 Nederlanders genoemd als naam voor een nieuwe storm, als eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op haar Instagram-account Mijn Leven met Kanker openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn deze eeuw verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven, meldde het Prinses Maxima Centrum, KIKA en het Integraal Kankercentrum Nederland juist vandaag. De drie organisaties spreken van een enorme verbetering. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 600 kinderen jonger dan 18 de diagnose kanker. Dat de overlevingskansen zijn toegenomen is grotendeels te danken aan betere diagnostiek en steeds effectievere behandelingen. September is de internationale maand van kinderkanker, waarin aandacht voor de ziekte wordt gevraagd.
7: Margot Ribbering, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Tjeerd.
7: Ja, jeetje, wat een bak water hebben we over ons heen gekregen. Zeg gisteren, ik af en toe echt letterlijk.
10: Ja, nee, het kwam weer goed vanaf de Noordzee binnen. Maar het kan altijd erger, hè? Want ik heb bij Peter Visser in Kijkduin 8 mm gezien. Dat was de hoogste. Langs de kust zit er ook altijd wat meer in het vat. Maar in Noord-Holland, ja, daar viel op sommige plaatsen meer dan 40 mm.
7: Hè?
10: Dus wat dat betreft kan het altijd nog meer. Maar ja, ja, wij hebben onze portie natuurlijk ook gehad dit afgelopen weekend. 23 mm op zaterdag en 28 op zondag. Dus in totaal, deze laatste zomermaand augustus, 123 mm in Kijkduin aan de kust, maakt dat augustus een natte maand is aan de kust.
9: Ja, en het kan heel snel omslaan, want gisteren zat ik dus in de auto te schuilen totdat die enorme bui weer zou vertrekken. En 2 minuten later had ik mijn jas niet meer nodig omdat het gewoon weer zomer was.
10: Ja. En vandaag is het weer een beetje zomer, Jorinda.
9: Oh, lekker.
10: Want we krijgen heerlijk weer vandaag. Geen buien op het menu. Het is ook wat rustiger wat betreft de wind. Die komt uit het westen. Die is zwak en vanmiddag matig op de meeste plaatsen. Ook langs de kust. En de zon die komt erbij. Het is nu nog bewolkt, maar vanaf 9 uur gaat het opklaren vanaf de Noordzee. En het wordt gewoon een mooie dag met temperaturen die helemaal thuis horen op 1 september 20 of 21 graden.
7: Nou, kijk, daar is helemaal niks mis mee. Dank je wel. Okay.
10: Graag gedaan.
7: Ja, en ik denk dat hij er zit. Dat is ons vage vermoeden. Erwin de Hart bij de ANWB.
11: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
11: Moet ik hier spreken?
7: Jazeker.
11: Ja. Hallo, is dit Tjeerd Spoor?
7: Ja, ik heb net gehoord van wel.
11: Ja, nou, leuk dat je er weer bent.
7: Ja, dank je.
11: Wat mij betreft dan, even kijken. Er staat een file al door een ongeluk op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe. 8 kilometer, er was een ongeluk gebeurd met 1 auto tegen de vangrail. Die auto is alweer weg, maar de vangrail is nog caduc. En de linker rijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn. Daar staat een file omdat de Algra-brug dicht is. Tot 11 september 4 kilometer file. En nu een kwartier vertraging.
7: Dankjewel.
11: Daar.
8: Ja, dat heeft hij toch weer mooi gedaan, die Erwin. Ja, wat mij betreft hoor. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West wordt wakker.

0: Ik wil allerlei toepasselijke dingen in plaatjes. Ik ben weer onder rood again, bijvoorbeeld. Ja, maar ja, je kan ook alles naar jezelf toetrekken natuurlijk. Ja,
1: de hele playlist is voor jou samengesteld,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, we wel fijne plaatjes hoor, vanmorgen. 6:11 is het geworden bij Radio West in West wordt wakker. Het gaat bijna als vanzelf. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. Ja, ik ben het zelf. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, het was misschien blij na 3 maanden dat je dacht, nou, die komt echt niet meer terug. Maar goed, het nieuws van deze ochtend. Het minderheidskabinet heeft gisteren rond 6 uur een akkoord gesloten over de begroting. CDA-leider Henry Bontebal zei gisteravond in Pauw en de Wit dat het niet altijd even makkelijk is om in een minderheidscoalitie te werken.
2: Het lastige is van zo'n minderheidskabinet is dat je 2 stoplichten elke keer, of verkeerslichten, op groen moet hebben. 1 is, kom je er zelf uit. 2 is het een goed aanbod naar de oppositie. Dus het maakt het werk 2 keer zo lastig. En dat is wat je ook in die onderhandelingen ziet.
0: Desondanks heeft Bontebal toch hoop dat minderheidscoalities een cultuurverandering teweeg kunnen brengen in de politiek.
2: De bak zetels waarmee je coalities kan vormen wordt kleiner. En als je niet wil dat het elke keer dezelfde partijen zijn die samen klonteren en meer kleurverschillen wil laten zien, dan zou je ook vaker minderheidscoalities zien. En ik hoop, sommigen mogen mij naïef noemen, maar ik hoop dat die minderheidskabinetten, dat zo'n minderheidscoalitie ook een andere cultuur in de Kamer teweeg kan brengen. Een cultuur van samenwerking. Want je zult veel meer gewoon je oor te luisteren moeten leggen bij al die anderen.
1: Ja, ik vind het wel opvallend omdat de 3 partijen in het minderheidskabinet het dus zelf ook moeilijk vinden om samen te werken. En dat zijn dus al de 3 partijen die samen klonteren, om in de woorden van Bontebal te spreken.
0: Ja, en waarbij je ook wel hoort dat Henry Bontebal nu toch een keer met zijn vuist op tafel heeft geslagen. Hè? Die was nog niet zo gewend om te onderhandelen bij dit soort dingen.
1: Nee.
0: En die nu toch wel bijvoorbeeld richting de VVD is gegaan samen met D66 en gezegd het heeft hallo, wij moeten pro ook wat meer tegemoet komen. Dus dat daarom ook wel. En ook eigenlijk de minister van Financiën, die geloof ik een week geleden al zei, we zijn eruit.
1: Ja, dat klopt
0: inderdaad. Niks meer aan doen. Ja. En hem toch even een beetje in een hoek gezet heeft. Dus het is voor iedereen wennen. Maar ik heb nog niet het idee dat dat al helemaal voor elkaar is. Maar hij zelf ook niet.
1: Dus nee, dat scheelt inderdaad. Ja. Maar dus niet alleen in de Kamer, maar ook niet in het kabinet zelf.
0: Nee.
1: 30 jaar na de moord op de Amerikaanse rapper Tupac is er iemand veroordeeld voor zijn dood. Bendelid Dwayne Davis is door de jury in Las Vegas schuldig bevonden.
3: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
4: Yes.
1: Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Hij vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet te weten wie er daarna schoot. Over 6 weken hoort Dwayne Davis welke straf hij krijgt. Het is toch opvallend na zoveel tijd dat daar toch nog iemand wordt veroordeeld. Ja.
0: Nou, Messi is de GOAT, vinden amateurvoetballers van groot tot klein. Dat staat voor de greatest of all time. Gisteren hakte Messi dan toch definitief de knoop door om te stoppen met zijn indrukwekkende carrière. Hij scoorde 125 jaar, of nee, hij scoorde 125, dat zou heel lang zijn. Hij scoorde 125 keer voor Argentinië en werd 4 jaar geleden wereldkampioen. RTL hoorde teleurgestelde reacties bij de Amsterdamse voetbalclub Zeeburgia, waar de jeugd droomt van zo'n carrière.
5: Hij is mijn GOAT. Ja, ik vind het heel jammer. Ja.
6: Hij is echt een hele goede dribbelaar. Hij heeft heel veel techniek. Ik heb heel veel van hem geleerd.
5: Ik vind het jammer. Hij was toch wel een van de topspelers en leuk om naar te kijken.
7: Snel dribbelen en zo.
8: En nu doe jij dat na op het veld?
7: Probeer het.
8: Wie wordt de nieuwe Messi?
0: Ja, eensgezind.
1: Ja, heel eensgezind inderdaad. Hij stopt dus nog niet helemaal met voetballen, alleen voor Argentinië. Tennister Anouk Koevermans is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ze verloor in 2 sets van haar Amerikaanse tegenstander Katie McNally, zag deze commentator van Eurosport.
9: Als gezegd, Koevermans had een positieve start aan de wedstrijd, maar in de tweede set liep het snel bij haar vandaan. Al met al toch positief toernooi wat ze hier gespeeld heeft. Want voor het eerst heeft ze het hoofdtoernooi gehaald van een Grand Slam. En laten we hopen dat ze daarop kan voortbouwen in de rest van dit kalenderjaar.
1: Anouk Koevermans is de dochter van oud-tennisser Mark Koevermans, die onder meer in 1993 furore maakte in de Nederlandse Davis Cup-team. En later ook nog directeur van Feyenoord werd.
0: Ja, zo zie je maar. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb begrepen dat gisteren de producers van dit liedje hun geschiedenis hebben geschreven, hebben herschreven op televisie.
1: Is dat zo?
0: In de eerste aflevering van Renze, Erik van Tijn en Jochem Fluitsma Mega hits, 15 miljoen mensen. Dat schijnen ze gisteren gezongen te hebben. Ik weet niet of iemand het gezien heeft, hoe het was.
1: Nee, ik weet het ook niet. Ja, ik denk dat we het nog wel even terug kunnen zien, denk ik.
0: Dus dat is wel,
1: en laten horen.
0: Dat is wel speciaal.
1: Is dat dan history?
0: Ja.

0: En de dames schreven hiermee zelf natuurlijk ook geschiedenis. History van Mai Tai. Een hit in Engeland. In Amerika waren ze op een gegeven moment ook zelfs groot. Doe het ze maar eens na. 6:55 op Radio West in West wordt wakker. De afgelopen maanden waren allemaal hele rare woorden. Althans, misschien geen rare woorden, maar allemaal woorden te horen die je niet elke ochtend hoort in dit programma.
1: Nee, verstond je het niet meer? Nee, wat er gebeurde eigenlijk?
0: Ik had het idee dat ik op een of andere... dat hij naast de zender stond soms zelfs.
1: Ja, dat is zeker. Ja, nee, ja. We hebben hele rare woorden laten horen. Ja. Maar een deel kende je wel hoor, want het was ook Haags bijvoorbeeld.
0: Ja, dat ken ik wel.
1: Maar ook bijvoorbeeld Katwijks.
0: Ja.
1: Ja, of wat dacht je van Leids?
0: Wel leuk.
1: Ja, Westlands.
0: Toch?
1: Ja, heel leuk.
0: Een heleboel woorden erbij.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu eigenlijk, ik mag dat nog net meemaken, een soort...
1: Nou, je hebt nog beloofd dat je een liedje zou draaien, omdat ik ben er nog niet
0: klaar. Nee, dus dat gaan we straks doen.
1: Ja, dat precies.
0: Maar dan gaan we daar een beetje een eind aan breien.
1: Ja.
0: Rustig aan mensen, geen paniek. Want eerst gaan we nog eventjes helemaal naar...

0: Les Humphries Singers, 7 voor 7 op Radio West.
1: De Buitenpost.
0: Ja, we hebben dus de afgelopen maanden zijn we heel erg met woorden bezig geweest, hè, Jorien. Woorden eigenlijk gewoon uit allerlei plaatsen in onze regio.
2: Ja, dat, je verwacht het eigenlijk niet zo in onze regio dat er ook heel veel dialecten zijn. Ik denk meer dat ze ergens in de Achterhoek of Twente of zo. Maar ook hier hebben we allemaal verschillende soorten taaltjes. En die hebben we een beetje ontdekt eigenlijk in West Word Wakker. Je kon je favoriete woord uit jouw eigen dialect of uit een ander dialect kon je aanmelden bij ons voor het mooiste woord van de regio. Nou, dat hebben heel veel mensen gedaan. Uiteindelijk waren er 5 finalisten. En gisteren hebben we de winnaar bekendgemaakt. Daar kon je een week lang opstemmen. En met 44% van de stemmen, dus echt wel een grote meerderheid, heeft het Noordwijks gewonnen met het woord keun.
0: Keun?
2: Ja, keun. Wat betekent het, denk je?
0: Ik heb geen idee.
2: Ja, dat betekent...
0: Keunen? Dat is met schaatsen? Dat je...
2: Nee, dat is klunen.
0: Oh. Keunen, zeggen ze dan in Noordwijk.
2: Ja, nee, het is leuk. Leuk.
0: Ja. Oh, maar dat is ook...
2: Ze vinden het dus hartstikke keun dat ze hebben gewonnen.
0: Maar was jij verrast over de enorme hoeveelheid woorden die er zijn? Ja, hoe had je dat ooit gedacht?
2: Nou, je weet het natuurlijk stiekem wel, maar ik heb echt wel heel veel woorden gehoord die ik echt niet kende. Bijvoorbeeld, je kon ook stemmen op Schevenings. Dat is natuurlijk echt iets anders dan Haags.
0: Ja.
2: Op kokenbak. Nou, ik hou heel erg van kokenbak.
0: Kokenbak?
2: Ja, ik ben er dol op. Ik ken het woord niet, maar ik blijk er wel dol op te zijn. Dat is namelijk een pannenkoek.
0: Oh ja? Doe mij een kokenbak.
2: Ja. En jij bent Haags.
0: Ja.
2: Deze uitspraak in het Haags kende ik ook niet. Gaat even in je eigen sterfbed leggen.
0: Dat even je eigen sterfbed, dan bemoei je met je eigen zaken.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, oh, die ken jij wel. Het Westland had je nog, plukkie al. Ja, dat werd ons doorgegeven als in wil je verkering. Maar het schijnt ook wel wat stouters te zijn. Zeg maar, er is al iets meer gebeurd dan de verkering.
0: Al wat bij bewogen wordt.
2: Ja, en Gwendy was natuurlijk heel erg voor het Katwijks, waar ze zelf vandaan komt.
0: Die wist hij ook niet, hoor.
2: Nee, en daar was het woord kietekaaien.
0: Kietekaaien?
2: En dat is ook heel grappig, want bij oudere mensen is dat heimelijk knuffelen. Gwen...
0: Hè? Ben je een beetje gekietekaaid, Gwen?
2: Ja, tegenwoordig is het ook wel wat meer, hè, dan dat.
3: Ja, moet ik dat nu weer gaan uitleggen op de radio?
2: Ja, vertel het maar, Gwen.
3: In mijn generatie is dat toch wel iets meer dan knuffelen.
2: Ja,
3: dus dat is wel heel erg grappig, dat het op generaties is veranderd eigenlijk, die betekenis daarvan.
2: Ja, precies. Ja, het is steeds een beetje stouter geworden.
0: Dat het ook wel blijft.
2: Ja. Maar Gwen, je hebt wel een mooie taak, want jij bent dus bij degene die dat prachtige woord dat heeft gewonnen, keun uit het Noordwijks, wat dus leuk betekent. Degene die dat heeft ingezonden, daar ben jij nu thuis.
3: Ja, wij zouden het team van West Word Wakker natuurlijk niet zijn als we niet iets van een oorkonde of een prijs uitdelen daarvoor. Ik heb in mijn hand een zwarte lijst met daarin een poster met het mooiste woord van de regio, want zo heet natuurlijk het hele gebeuren dat we afgelopen weken hebben gedaan. En daaronder staat het mooiste woord van de regio, keun, Noordwijks voor leuk, trui.
4: Dat klopt.
3: Ja, ik heb veel over je gehoord en van je gehoord op de radio de afgelopen weken, maar het was allemaal keun.
4: Ja, het was allemaal keun.
3: Hoe is het om deze oorkonde in ontvangst te mogen nemen?
4: Ik vind dat hartstikke leuk. Dat is dus keun. Ja, het is bijzonder.
3: Ja, en wat ook bijzonder is, dat is de plek waar we staan. Want ik dacht, sta ik nou wel voor de goede deur? Want we vinden op dit moment onszelf in een pedicurepraktijk.
4: Dat klopt. Ik ben pedicure. Ja.
3: Dus ik zie aan de muren hier allemaal posters hangen en certificaten. Deze kan daarbij.
4: Nou ja, dat kan wel, ja. Ik heb nog wel een plek hier.
3: Ja, misschien kunnen we eventjes een beetje passen en meten. Wat is nou een mooi geschikt plekje? Als je hem in ontvangst neemt, waar zou je hem dan nog kwijt kunnen?
4: Nou, ik ga hem boven mijn bureautje hangen. Kan ik er naar kijken?
3: Iedere keer als je dan hier achter de computer zit, dan kan je zo eventjes omhoog kijken en dan zie je deze belangrijke en bijzondere prijs.
4: Ja, dat is keun.
3: Nou, veel plezier ermee, Trui.
4: Dankjewel. Ik ben er blij mee.
0: Ja, nou, zo klinkt ze ook helemaal onder de indruk volgens mij, hè, Jorien? Toch wel een beetje?
2: Ja, toch wel. Ja, gisteren was het ook. Toen belden we er natuurlijk live in de uitzending om het te verrassen. En het is toch wel bijzonder dat je gewoon even voor de leuk, hè, voor het keun.
0: Voor het keun?
2: Ja, dat je wat instuurt en gelijk de winnaar bent.
0: Ja, ja. Nou, iedereen
2: helemaal het zonnetje staat.
0: En iedereen ontzettend bedankt die heeft gestemd natuurlijk ook. Want er is hartstikke veel gestemd. Dus dat vinden we alleen maar fijn. Dat vinden we alleen maar, keun.

0: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
6: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
7: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
8: Zometeen in West wordt wakker een kapotte lift in een verzorgingsflat. Dat is niet echt handig. Het is alweer 7:00. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer.
9: De gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadhuis wordt deze 2 maanden vervangen. De gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda nog gewoon mogelijk is. Stoppen met het bouwen van eensgezinswoningen, want daarvan hebben we er genoeg. Dat zegt hoogleraar Tess Broekmans van de TU Delft. Het woningtekort is groot, er moeten tienduizenden nieuwe woningen komen, maar geen eensgezinswoningen meer, is haar advies maar voor 1 of 2 persoonshuishoudens. En een van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam Jade Kops. Aan het begin van het nieuwe stormseizoen maakte Weerinstituut KNMI de nieuwe stormnamen bekend. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker. Meer regio nieuws hoor je om 19:30, nu het andere nieuws.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
11: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
10: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
12: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
10: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij de ANWB voor de verkeersinformatie, Erwin Dart.
13: Op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn 3 kilometer file bij de Algra-brug. De vertraging is 10 minuten. Op de N218 Spijkenissen Oostvoorne tussen de N496 en de N15 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
14: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.
18: Hoortje met Gerard Joling. Jeetje, 3 maanden, wat gaat het toch snel, hè? Ik hoop dat je vandaag lekker in de watten wordt gelegd.
19: We hebben je gemist. Ik ben blij dat je terug bent.
20: Geert, fijn dat je er weer bent.

begroet worden door Kim Wilde en door jullie na 3 maanden. Dat voelt echt als een warm, nou wat zeg ik, als een superheet bad. Dat doet me goed, dat vind ik leuk. Goedemorgen.

0: hebben natuurlijk nog een heel avontuur beleefd met Kim Wilde, hè, tijdens de afgelopen 3 maanden.
1: Dat kan je wel zeggen, inderdaad. Ja, we hebben er gewoon gezien.
0: Ja, we zijn helemaal naar Duitsland geweest, naar onze oosterburen.
1: Naar Gelsenkirchen. Daar was een soort eendaags festival in het stadion van Schalke 04. Wat een prachtig stadion hebben zij trouwens.
0: Georganiseerd door onze ochtendshow-collega's van WDR 4.
1: Ja, inderdaad. Die hebben we ook gezien op het podium. Ja. Die kondigden dan alle artiesten aan. Echt een ethisch feest. Dus allemaal artiesten die hits hadden in de jaren 80. En ik had het voor je verjaardag gegeven. In april al. Dus je moest nog heel even wachten op je cadeautje. Maar wat ontzettend leuk was dat. En Kim Wilde, ik vond het veel te kort. Want ze deed maar 4 of 5 liedjes. Maar wat is ze nog ontzettend goed.
0: Ja, je was echt onder de indruk. Ja. Hè? Je snapt het ineens.
1: Ja, ineens dacht ik, wat leuk dit. Ja. Ja. En ik kende al de liedjes natuurlijk. Want die heb jij er bij mij ingeprent.
0: Zeker, we hebben daar ook artiesten gezien. Die vooral echt in Duitsland bijvoorbeeld heel populair waren. En dat was grappig om te zien. Want daar kenden die mensen woord voor woord. Kenden ze de tekst en helemaal blij.

0: Hele goede artiesten. Ik kan ze nu even niet produceren.
1: Nou, Nena was er bijvoorbeeld ook. Ja, ik bedoel, daar kennen we natuurlijk ook wel wat nummers van. Maar ook nummers die wij echt niet kenden, die hier in Nederland geen hit zijn geweest.
0: Niet alleen die
1: en die daar keihard werd meegezongen. Ja.
0: Nou ja,
1: heel leuk.
0: We hebben dus wel het een en ander ook. We hebben elkaar dus nog wel gezien de afgelopen maand.
1: Nou, wel maar af en toe. Ja, misschien. Ja, we zijn zelfs nog een nachtje op vakantie geweest. Met wat tramvrienden.
0: Ja, ook.
1: Ja, ook ja.
0: Maar ja, ik ben er dus weer.
1: Ja, welkom. En heel veel mensen vinden het heel fijn dat je er weer bent.
0: Ja, ja, is dat echt waar?
1: Ja, je verwacht het niet misschien. Maar Marguerite bijvoorbeeld, die zegt, ja, hyper de piep, hoera. Wat keun dat jij er weer bent, cheert. Het mooiste woord, hè? Het was leuk, hoor, al die invallers die Jorinda er doorheen sleepte. Maar jij hoort er wel bij met je leuke grappen. Dankjewel, cheert. Diana, die zegt bijvoorbeeld, ja, goedemorgen, Jorinda. En uiteraard, cheert, fijn dat je er weer bent. Nooit meer doen, hè, zo lang wegblijven. Hopelijk ben je weer de oude. We gaan er weer van genieten. Groetjes, Diana. En ik pak ook nog Tilly even mee. Goedemorgen, cheert en Jorinda. Ook voor alle andere natuurlijk. Weer terug na een paar maandjes afwezigheid. Cheers, leuk om het vertrouwde koppel vanaf 6 uur te horen. De vervangers waren top, hoor. Maar ik heb vooral de gesprekken tussen jou en Martin zo gemist. Fijn dat je er weer bent. Heel veel werkplezier weer met elkaar. En een goed begin al vandaag. Groetjes van Tilly.
0: Nou, dankjewel allemaal. Ja, is Martin er ook echt al gewoon de eerste dag? Jeetje, dat heb ik niet. Ik moet natuurlijk een beetje langzaam opbouwen.
1: Hoe is het met je?
0: Ja, nou ja, ik doe mijn best wel. Ik vind het heerlijk om hier weer te zitten, moet ik eerlijk bekennen. De radio blijft toch iets moois en iets magisch. En ik geniet echt met volle teugen. Dus dat is goed. Het opstaan is vanmorgen gelukt.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon geslapen vannacht.
1: Ook belangrijk.
0: Ja, ja. Ik weet zelf dat ik er ben. Dat was niet helemaal meer het geval, volgens mij, voordat ik aan die 3 maanden begon. Dus dat is ook goed. Dus ja, tot nu toe zit ik wel heel erg te genieten.
1: Ja.
0: En ben ik blij.
1: Nou, hopelijk blijft het zo. En lukt het ook om elke ochtend weer dat ritme te pakken?
0: Nou, elke ochtend, daar moeten we misschien als raak nog iets over melden.
1: Oh, is daar iets mee?
0: Nou, daar is misschien iets mee. Maar daar hebben we echt heel leuk nieuws wel over. Ook vind ik zelf eigenlijk toch.
1: Oh, wel. Nou, ik ben benieuwd.
0: Dat hoor je straks. Steeds meer Delftenaren die lijken te verdwalen in de weerwar van regels rondom wetten en regelingen. Het blijkt uit het jaarverslag van Sociaal Raadslieden die advies geven over wetten en regels. Het schuurt met de behoefte die mensen hebben. Ze willen juist duidelijkheid op het gebied van uitkeringen, belasting en toeslagen. We praten erover met Fatima El Yousfi, ze is sociaal raadsvrouw in Delft. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en waar hebben mensen dan moeite mee?
2: Ja, ik denk vooral te maken met de problemen. De vragen worden steeds complexer en men heeft meer dan alleen maar één probleem. En de vragen die er komen zijn echt heel breed. Van uitkeringen tot arbeid, tot ontslag, dus tot echt scheidingen. Dus het is gewoon wisselend.
0: Ja, kan je een voorbeeld geven van hoe iemand helemaal verdwaald raakt in al die regels en echt gewoon letterlijk met de hand in het haar zat?
2: Ja, bijvoorbeeld, we hadden een inwoner waarvan echt zelfs de inwoner en zelfs ook wij zelf ook van het kastje naar de muur werden gestuurd. Waarvan iemand wilde weten van ik zit in een scheiding, huiselijk geweld, hoe zit het met mijn huisvesting, hoe zit het met mijn inkomen. Dus een medewerker heeft dan zitten bellen. Dus ze merkte ook dat wij vastzaten van ja, maar wie moet deze mevrouw eigenlijk helpen? Dat stukje juridisch hebben wij daarin geadviseerd. Maar mevrouw heeft meer dan alleen dat stukje juridisch advies. Dus we merkten het doorverwijzen naar andere instanties, dat ook gewoon complex is. Dus ook wij lopen soms tegen het kastje naar de muur gestuurd te worden.
0: Ja,
2: en
0: maar dat
2: is een voorbeeld.
0: Maar dan is het niet zo raar eigenlijk, hè, dat mensen gewoon vastlopen en er niks van begrijpen. Toch horen we dat al heel erg lang. Dat blijkt dan ook weer uit dit onderzoek. Wat moeten we daarmee?
2: Ja, ik denk dat vooral wet en regelgeving te complex wordt. En de uitvoering daarvan wordt ook steeds complexer. Wij merken dat wij soms ook even 3 keer moeten nadenken. Wat wordt hier nou mee bedoeld? En wat wil men eigenlijk met de uitvoering? Dus het is dan ook complexer. Nou, wij verwijzen ook in ons jaarverslag naar een rapport van de IPE. Waarin ook zij hebben vastgesteld van wetgeving is gewoon versnipperd. Dus,
0: ja. En de IPE, wat is dat?
2: Delen. Dat is dus eigenlijk een instituut, moet ik even uit mijn hoofd weten, afgekort weken.
0: In ieder geval een instituut waar ze er verstand van hebben, zullen we maar zeggen.
2: Ja, waar ze verstand van hebben, die dan ook onderzoek doet naar de uitvoering van wet en regelgeving. En die signaleren dat ook. Dus wij gaan dan ook daarin ook van, ja klopt, erkenning. Oh ja, we lezen, dit erkennen wij ook.
0: Ja. Dus, een groot probleem daarvan lijkt me ook dat daardoor mensen, ook omdat het allemaal zo ingewikkeld is, misschien soms niet datgene krijgen waar ze recht op hebben. Hè? En daardoor toch in situaties blijven zitten wat niet nodig is.
2: klopt. Maar ook veel ook angst. Hè. Veel mensen hebben het angst dat ze denken van... nou ja, we weten nou niet. Kunnen we het aanvragen? Kunnen we het niet vragen? Hebben we er recht op? Nee, want straks is dan...

0: ik het terugbetalen, krijg ik probleem. Dus heel veel mensen weten vaak ook niet van, hebben ze überhaupt recht op? En als ze dan de recht op hebben, twijfelen ze of ze het überhaupt gaan aanvragen vanwege de angst. Er is toch altijd wel een angst tussen burger, inwoner, even zo, met de overheid.
1: Ja, hoog tijd dus dat er iets aan gebeurt. Wij benoemen het nu weer, hè? Maar ja, hoe krijg je dit veranderd? Ja. Want het lijkt eigenlijk alsmaar ingewikkelder te worden wat er uit het Politiek Den Haag ook komt. En soms begrijpen ze het zelf niet eens. Dus ja, hoe breng je hier verandering in, hè?
0: Ja, wij zeggen altijd al heel lang als sociaal raadslieden, maar ook als landelijke sociaal raadslieden, zeggen wij luisteren naar de inwoner en maatwerk toepassen. Want ieder probleem situatie is anders. Dus je kunt het niet vergelijken. Dus steeds meer zijn ze wel bezig met het toepassen van maatwerk, maar niet in alles. Dus zo hebben wij ook in ons jaarverslag een verwijzing gedaan naar een stukje van de SCB, waarin ze ook eigenlijk aangeven van maatwerk leveren is gewoon heel belangrijk, want iedere situatie is gewoon anders.
1: Ja.
0: En dat gebeurt niet altijd, laat ik het zo zeggen. En daar wijzen wij continu op eigenlijk.
1: Ja, blijven benoemen, dat is in ieder geval wat jullie doen in de hoop dat het echt gaat veranderen.
0: Blijven benoemen eigenlijk, ja. Eigenlijk het belangrijkste, maatwerk toepassen, dat is eigenlijk het belangrijkste van alles eigenlijk. Want je hebt wel wet en regelgeving. Dat moet en dat hoort, dat kan niet anders. Maar je kunt ook wel luisteren naar de inwoners.
1: Juist. Ik vond het een heel helder gesprek. Fatima El Yousfi, sociaal raadsvrouw. Dank je wel, hè.
0: Ja, graag gedaan. Oké.
2: De dag begint en ben je druk of vrij?
1: Ja, druk.
2: Best wordt wakker, we praten je even bij.
1: Weg met de vrijheid, maar dan kan je wel A View to a Kill draaien. En wie kan dat nou zeggen?

0: Om nog even om los te komen van vorige week. Het Amazing 80s.
1: Ja, die heb je gemist. Dat is toch jammer.
0: Dat is zo jammer. Oh,
1: wat was dat leuk, zeg.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, we hadden elke dag eten uit de jaren 80. Zo, wat heb ik daarvan genoten.
0: Ja. Ja, als er eten is. Hè? Had je dan een heel speciaal eten in de jaren 80?
1: Ja, weet je dat niet meer?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja, volgens meer wel.
0: Laatst zag ik iemand. Je hebt toch dat programma dat ze met. We gaan er vandoor. Die ouderen die dan al die campings afgaan.
1: Ja, ja, precies.
0: Want
1: ja.
0: Dit jaar zo ontzettend.
1: We zijn er weer bij.
0: We zijn er weer bij.
1: Ja, want dat is prima. Nee, ik weet niet hoe het heet.
0: Wat zo ontzettend leuk gepresenteerd wordt trouwens dit jaar. Maar. Ja. En daar zag ik op een gegeven moment zag ik daar iets. En dat deed me enorm aan de jaren 80 denken. Daar zat iemand worteltjes te eten. Gewoon echt kaal worteltjes. En dan van die ertjes erbij.
1: Ja.
0: Moet daar nu eerlijk gezegd niet meer aan denken. Maar ik heb dat vroeger thuis in de jaren 80 heel veel gegeten.
1: Ja. Na de jaren 80 ook nog wel. Ja.
0: Het was helemaal terug.
1: Ja, we zijn er bijna, heet het trouwens.
0: We zijn er bijna, ja. Maar dat hebben jullie niet gegeten.
1: Dat hebben wij nu niet gegeten.
0: Nee.
1: Nee. We hebben wel om 7:15 aan een broodjes Pharma gezeten. Want dat is ook sinds de jaren 80 dat we dat in Nederland
0: dat
1: kennen.
0: Ja, zeker.
1: Is als ontbijt ook prima.
0: Ik heb dat natuurlijk nog wel echt ook gedaan. Zo 's ochtends om 4:00 of 5:00 als je dan had gestapt.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Dat is nooit meer weggegaan.
0: Ik ga dat dus niet overnemen van meer.
1: Nee?
0: Nee, ik kom niet met allemaal eten hier.
1: Ga je niet koken en bakken? Jammer.
0: We gaan wel naar Voorburg. Want de lift in de seniorenflat heeft al ruim 2 jaar kuren. Soms doet hij het wel, maar vaak doet hij het niet. De monteur die komt regelmatig langs, maar de reparaties bieden eigenlijk steeds een tijdelijke oplossing. De bewoners van de flat aan het Wassenaar Hofmanplein, die zijn er helemaal klaar mee.
2: Ik woon hier al een paar jaar en is al regelmatig dat dit een storing is. En de laatste storing heeft dus erg lang geduurd. En ik hoor nu voor het eerst dat dit sinds een paar dagen weer doet.
3: Ja, iedere keer weer kapot. En nu wordt hij wel direct gerepareerd en zo. Maar dat is weer tijdelijk.
4: Er wordt toch nog steeds niks aan gedaan? Hoe lang gaat dit duren?
0: Verslaggever Aniek Enthoven, jij was in Voorburg. Ja, hoe lang gaat dit duren, zegt die vrouw? Want ja, hoe kan dat die lift nou al zo lang kapot is?
5: Ja, het is ongelooflijk. Dat vond ik eigenlijk ook toen ik daar kwam. Want het is een seniorenflat. En net als al die senioren is die lift ook een senior. Het is gewoon een oude lift uit 1989. En Vidomus, de woningcorporatie, die laat dan dus steeds weer een monteur komen om dat ding weer te laten maken. En dan gaat hij weer kapot. Maar in juni is een bewoner met de ambulance opgehaald. En die bewoner heeft 2 uur vastgezeten in de lift samen met die ambulancebroeders. Toen was het buiten ook nog eens 30 graden. Ja, toen dacht Vidomus wel, nu moeten we misschien wat gaan doen. En ook omdat de bewoners daarna gezegd hebben, als er nu niks gebeurt, dan stappen we naar de rechter of naar een woningstichting. Toen kwam er een beetje beweging. En toen zei Vidomus, we gaan die technische toestand van die lift eens goed onderzoeken.
0: Ja, want dit had natuurlijk ook best tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Ambulancebroeders komen niet voor niks, denk ik dan. En dan zit je daar gewoon 2 uur in zo'n lift vast. Er wonen natuurlijk überhaupt veel mensen die slecht ter been zijn. Lost die dat nou met elkaar op als die lift het dan niet doet?
5: Ja, dat is een beetje hoe het daar nu gaat. Omdat ze er allemaal aan gewend zijn. En als dat ding dan stilstaat, dan bellen ze bij elkaar aan. Ja, de lift doet het weer eens niet. En dan hoor je verhalen van dat de 81-jarige met een rollator onder de arm dan naar beneden loopt met de trap, omdat die dat dan nog wel kan. En de ander met 2 handjes aan de trapleuning die trap ook voetje voor voetje doet. Ja, eigenlijk levensgevaarlijk natuurlijk. En sommigen gaan dus echt de deur niet uit.
6: Dat we niet boodschappen kunnen doen.
4: Af en toe doet een van hier of ik neem de rollator van er.
3: Ja, in principe zijn ze in huis gekluisterd op dat moment.
6: Ja, nou, dan ga ik maar terug. En dan wacht ik maar of er iemand langskomt van familie of wat dan ook.
0: Ja, Vidomus heeft dus onderzoek gedaan naar de toestand van de lift. Wat is daaruit gekomen?
5: Ja, ze gaan 2 onderdelen vervangen. De compressoren en het hydraulisch systeem. Dat zijn essentiële onderdelen voor een lift. En daarvan zeggen ze, nou, laten we die dan vervangen. Misschien lost dat het op. Ze zijn ook aan het uitrekenen wat een hele nieuwe lift kost. Nou zou je zeggen opgelost, maar die 2 onderdelen... die moeten ergens ver weg besteld worden. Dat duurt maanden. Dus het is nog lang niet opgelost. En tot die tijd heeft de woningcorporatie dan bedacht om stoeltjesliften in het trappenhuis te plaatsen. Voor iedere keer als die lift het niet doet, kunnen mensen met zo'n stoeltjeslift naar boven en naar beneden.
0: Ja, en hoe vinden ze die oplossing?
5: Ja, de mensen die ik gesproken heb, die vinden het helemaal niks. Die zeggen, punt 1, als je geen stoeltjeslift nodig hebt, maar over de, langs de trap gaat, is dat trapgat nu heel smal en kan je aan één kant niet bij de leuning. Dus dat vinden ze gevaarlijk. En de mensen die zeggen, ja, ik heb eigenlijk wel de lift nodig, dus ik moet nu met die stoeltjeslift. Die zeggen, hoe ga ik dan dat dan doen met de boodschappen? Hè? Want daar gaat het meestal om. Ze gaan iedere dag dan boodschapjes doen bij de Albert Heijn in de Herenstraat in Voorburg. Ja, dan kan ik dus met die stoeltjeslift naar beneden en daar een leenrollator pakken. Maar dan sta ik vervolgens, nadat ik uit de supermarkt kom, met een volle leenrollator beneden. En dan moet ik dus boodschap voor boodschap met die ene boodschap op schoot naar boven om al die boodschappen boven te krijgen.
0: Ja.
5: Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet.
0: Maar dan ben je net zo lang bezig als dat je vastzit in die lift.
5: Ja, ongeveer wel, ja. En de helft van de mensen durft überhaupt niet meer in de lift als die het wel doet. Want die zijn veel te bang dat ze vast komen te zitten.
0: Ja, ik kan me er alles bij voorstellen, inderdaad. Je bent zelf zeker ook niet met die lift gegaan om het participerend journalistiek uit te proberen.
5: Wat denk jij?
0: Ik denk van niet.
5: Nee, natuurlijk niet. Ik had zelfs op de redactie gezegd, als ik over 3 uur niet terug ben, dan moet je iemand bellen.
0: Ja. Nou, maar zo was het. Nou, laten we toch hopen dat het zich wat sneller oplost dan nu gedacht. Aniek Enthoven, goed je weer te spreken. Dankjewel, hè.
5: Graag gedaan.

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
0: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest.
11: Dat is verhuizen en meer.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: 8:02. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
16: Tjeerd, goedemorgen. Goedemorgen, Jorinda.
17: Goedemorgen.
16: Steeds meer Delftenaren lijken te verdwalen in de weerwar van regels rond wetten en regelingen. Blijkt uit het jaarverslag van de Sociaal Raadslieden die advies geven over wetten en regels. Het schuurt met de behoeften die mensen hebben. Ze willen juist duidelijkheid op het gebied van uitkeringen, belasting en toeslagen. Volgens sociaal raadsvrouw in Delft Fatima El Yousfi weten mensen vaak niet of ze wel recht hebben op bepaalde regelingen. Maar dat is niet alles.
18: Maar ook veel ook angst. Hè? Veel mensen hebben het angst dat ze denken van nou ja, we weten nou niet. Kunnen we het aanvragen? Kunnen we het niet vragen? Hebben we er recht op? Nee. Want straks dan moet ik het terugbetalen. Dan krijg ik probleem. Twijfelen ze of ze het überhaupt gaan aanvragen vanwege de angst. Er is toch altijd wel een angst tussen burger, inwoner, even zo met de overheid.
16: De gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda, 20 kilometer verderop. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadhuis wordt deze 2 maanden vervangen. De eerste commissievergaderingen in het gemeentehuis van Gouda zijn op 17 september. En de gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda nog gewoon mogelijk is. De lift in een seniorenflat in Voorburg heeft al ruim 2 jaar kuren. Soms doet hij het wel, maar vaak doet hij het niet. De monteur komt geregeld langs, maar de reparaties bieden steeds maar een tijdelijke oplossing. De bewoners van de flat aan het Wassenaar-Hofmanplein zijn er nu echt klaar mee.
19: In principe zijn ze in huis gekluisterd op dat moment.
20: Ja, nou, dan ga ik maar terug. En dan wacht ik maar of er iemand langskomt van ja, familie of wat dan ook.
16: Besloten is nu om 2 essentiële onderdelen te vervangen, compressoren en het hydraulisch systeem, maar dat gaat vanwege de levertijd van die spullen nog maanden duren. En stoppen met het bouwen van eensgezinswoningen, want daarvan hebben we er genoeg. Dat zegt hoogleraar Tess Broekmans van de TU Delft. Woningtekort is groot, er moeten tienduizenden nieuwe woningen komen, maar geen eensgezinswoningen meer is het advies. Maar één of twee persoonshuishoudens, daar moet voor gebouwd worden. Een van de oplossingen die Broekmans noemt is het beter bouwen ook voor ouderen. Uit onderzoek is gebleken dat als ouderen verhuizen naar een seniorenwoning, er een kettingreactie aan verhuizingen op gang komt.
15: Nou, we hebben helemaal wel weer thuis broodje ei ook gewoon nu voor mijn neus.
13: Ja, we gaan je helemaal aan de watten leggen. Daar komen allemaal lekkere dingen aan deze
15: heerlijk.
13: Dag.
15: Zonder ananas.
13: Alleen vandaag hoor. Ja. Zonder ananas, ja. Ja. Ja, nee, meer is er niet bij. Geen ananas.
15: Margot, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Geert.
15: Ja, we zeiden het al, gisteren kregen we een plens water over ons heen van hier tot aan Kijkduin. Maar als we vandaag het AD openslaan, dan zien we daar dat we eigenlijk nog veel meer kunnen verwachten dit najaar. Denk jij dat inderdaad ook dat het een natter najaar wordt dan anders, omdat die zee zo warm is?
17: Ja, inderdaad. Ja, de moezon komt er wel aan. Want die Noordzee is zo afschuwelijk warm. En boven die Noordzee kunnen ook storingen behoorlijk wat energie opnemen. En dat regent dan bij ons lekker uit. Dus ik verwacht inderdaad een heel nat najaar ook. Misschien ook nog wel omdat een El Niño ook zich nog gaat ontwikkelen. Heeft ook nog een beetje effect daarbij. Maar vandaag is het gewoon lekker rustig en droog natuurlijk. Hè? Dus we beginnen de meteorologische herfst op deze 1 september.
13: Sorry, was een beetje zout op tijd.
17: Droog. Een beetje zout op tijd.
15: Ja, het wordt dus geen zouteloos weer.
17: Nee, het is echt een hele lekkere, vriendelijke dag deze 1 september. We beginnen nog wel met veel bewolking, hoge wolken. Vanaf de Noordzee wordt het al lichter. Het is heel rustig met een zwakke tot matige westelijke windstart. Temperatuur 16, 17 graden. Vanaf een uurtje of 9 gaat het opklaren vanuit het westen. De zon die komt erbij. En met een zwakke tot matige westelijke wind wordt het vanmiddag 20 of 21 graden. En dat past precies in de eerste decade van september.
15: Ja, dus vandaag is het eigenlijk even genieten geblazen.
17: Ja, vandaag is het genieten geblazen. Ja.
15: Juist. Nou, gaan we ook eventjes kijken bij Erwin de Hart natuurlijk, want die zit bij de ANWB.
21: Ik zit bij de ANWB en ik lees de files. Het zijn eigenlijk niet zo heel veel. Het is eigenlijk nooit zo heel veel als het vergelijkt met andere regio's bij ons.
15: Ben je gisteren ook compleet nat geregend of niet?
21: Nee, helemaal niet eigenlijk.
15: Gewoon binnengebleven.
21: Nee, ik weet niet. Ik heb gewoon dom geluk. Is
15: goed getimed, ook wel eens leuk.
21: Ja.
15: Ja.
21: Hoi. Hallo. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. 5 minuten vertraging bij Rotterdam over Schie in 5 kilometer file. 5 minuten ook op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Op de N11 Leiden-Bodegraven bij de aansluiting met de A12 wel 6 minuten vertraging. En 7 minuten, het is echt een trapje, op de N207. Bergambacht richting Alphen aan de Rijn tussen afrit Haastrecht en de N457. 2 kilometer file.
15: Dankjewel.
21: Dag.
16: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Soul Asylum. Een runaway train, 8:12. Er gaat nog iets. Ik ben dus terug, maar er gaat wel iets veranderen bij West wordt wakker. Wat dat is, dat vertellen we je zo meteen. Dan moet je maar blijven luisteren, dan hoor je het vanzelf. Ja, er heeft ook iemand een soort asylum aangevraagd namelijk.
1: Oh ja?
0: Ja, dus dat is wel interessant.
1: Nou, ik ben me heel erg benieuwd.
0: Ik ook. Maar eerst gaan we de medische wereld in. Want HMC Antoniushoven in Leidschendam heeft vandaag de primeur. De eerste operatie met de Da Vinci 5.
1: Wat?
0: De Da Vinci 5.
1: Dat klinkt heel spannend.
0: Ik vind het heel erg science fiction-achtig klinken.
1: Ja, of heel kunstzinnig.
0: Ja, het is ook wel een bijzonder apparaat. Het moet ervoor zorgen dat operaties minder belastend zijn. Zie je niet zoveel in Nederland. Maastricht UMC bijvoorbeeld heeft er eentje. UMC Utrecht en ook het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Maar wat is nou de Da Vinci 5? Frank van Deutenkom, onze zorgverslaggever, die weet daar meer van. Ja, heb je dat ook een beetje, Frank? Dat het een beetje science fiction-achtig klinkt? Van nou, doe mij maar de Da Vinci 5.
2: Ja, ik dacht eerst van, dat zal toch niet zo'n in elkaar geknutseld, heel ambitieus houten creatieachtig ding zijn, wat je dan in het Da Vinci Museum ziet, ja, in Italië. Maar is het niet. Het is heel modern en het ziet er ook wel science fiction uit als je ernaast staat. Want het is een operatierobot, voor wie dat nog niet helemaal door had. En dan is het de Da Vinci 5. Die is heel geavanceerd. Eigenlijk de modernste uit de Da Vinci-serie. En die kan heel veel meer nog dan zijn voorgangers. En de patiënt zou er dan mogelijk nog minder van gaan merken.
0: Ja, het is wel leuk dat je dat inderdaad zegt, serie. Want ik dacht wel, Da Vinci 5, dan hebben we 1 tot en met 4 hebben we gemist.
2: Ja, er zijn inderdaad verschillende generaties. En dit is dan de laatste generatie. De generatie 4, die heet niet de Da Vinci 4. Die heet de Da Vinci XI of de Da Vinci XI. En die zie je wel vaker, hoor. Die staat in het Haga ziekenhuis bijvoorbeeld. Reinier de Graaf heeft er 2. LIMC heeft hem ook staan. Alleen dit is de 5 en die kan weer meer. Bijvoorbeeld, die heeft force feedback. Ik weet niet of je dat kent, of jij veel gamet. Daar kom je het ook wel eens tegen. Dan ben je aan het vliegen in een game en dan opeens vliegen tegen een berg en dan krijg je een klap in je joystick. Dat is force feedback.
0: Oh, yeah.
2: Deze operatierobot heeft dat ook. Dus de chirurg die voelt eigenlijk in zijn handen, terwijl die niet aan de patiënt zit, maar aan een apparaat, voelt hij ook de weerstand. En dan zou die dus nog beter kunnen opereren.
1: Ja. Ja. Heeft hij dan ook een joystick in zijn handen eigenlijk? Dat is zo purp, purp,
2: nee.
1: En dan een beetje hier een sneetje en daar hup. Met zo'n joystick.
2: Nee, nou, ik stond er gisteren even bij, want toen gingen ze hem nog een keertje voor de laatste keer echt helemaal testen. En de chirurg, de chirurgen, want er kunnen er 2 zitten, die zitten op een soort van krukje. En voor dat krukje, of dan steken ze hun hoofd in een zo'n ouderwetse droogkapachtige constructie. Ja. Alleen daar zitten hele bijzondere lenzen in. Dan ziet de chirurg een 3D-beeld van wat de operatierobot met 4 armen eigenlijk ziet. En zijn handen heeft hij dan in een soort van ringetjes waarmee hij allerlei bewegingen kan maken. En die bewegingen sturen dan weer die robotarmen aan waar dan allerlei instrumenten op zitten. En met zijn voeten kan hij dan selecteren welke robotarm wat moet gaan doen. Het klinkt misschien cryptisch,
0: ja,
2: maar
0: nou ja,
2: vind ik wel zelf.
0: Ik vind het wel interessant. Hey, maar wat ik nog dacht is, want jij zegt, ja, hij voelt letterlijk wat er gebeurt, hè? Ook hoeveel weerstand de huid bijvoorbeeld biedt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daarvan schrikt. Is dat dan niet een nadeel?
2: Ik sprak gisteren de chirurg nog die vandaag de eerste operatie gaat doen. Toen zei ik van, joh, ben je nog niet een beetje zenuwachtig? Want ja, normaal sta je aan die tafel en dan zeg je tegen de operatieassistent scalpel of klem of zoiets dergelijks. En nu gebeurt dat allemaal terwijl je gewoon een eindje verderop in zo'n console zit. Maar hij werkt al 25 jaar met robotoperaties. Machines. En hij zei, nou, dat valt wel mee. Hij zei, je kunt vooral heel subtiel en hele kleine bewegingen maken. En wat dit ding dan ook doet, is dat hij bijvoorbeeld, want ja, dit wil wel eens gebeuren, dat je dan net ergens bezig bent, dat je hand misschien een heel klein beetje trilt. Dat filtert deze machine er ook uit.
0: Ja.
2: En het is eigenlijk
0: maar je kan dus heel, maar je kan dus heel nauwkeurig werken en daardoor misschien ook meer dingen doen dan dat je normaal kan doen, preciezer.
2: Nou, dat is ook de bedoeling. Kijk, en in, bij HMC in Antoniushoven, daar gaan ze met deze machine zich concentreren op operaties voor darmkanker bijvoorbeeld. Voor problemen met de nieren, nierkanker. Maar ook endometriose, dus dat er baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder bij darmen of bij organen zit, die kunnen dan verkleven. Nou, dat zijn hele ingrijpende operaties. En het schijnt juist dat met dit apparaat of met zo'n robot kun je dus veel preciezer op een veel kleiner oppervlak hele kleine dingetjes doen, waardoor je eigenlijk dus beter opereert.
0: Nou, mooi. En je hebt het zelf nog even uitgezocht, maar zo'n Da Vinci 5, nou, maar voor een slordige 2 miljoen heb je er eentje thuis. Frank van Deutenkom. Ontzettend bedankt.

0: Rod Stewart voelde zich behoorlijk rot de laatste tijd. Maar het gaat gelukkig wat beter met hem, heeft zijn vrouw laten weten. Hè? Want echt hartproblemen. Hè? Geopereerd ook, zware operatie, tour moeten afzeggen. Maar zegt zijn vrouw, jongens, volgend jaar dan is hij er gewoon weer. Het komt allemaal goed en hij gaat het inhalen. Dus nou ja, we gaan het afwachten, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ik ben benieuwd. Hij wilde nu even niet meer over praten ook. Heeft hij verteld?
0: Nee, het is voor hem allemaal nog iets te, ja. Het ligt te gevoelig. Ja, dus we hebben het geprobeerd.
1: Echt rot. Ja.
0: Helaas. 8 voor 8 op Radio West. Dit is West wordt wakker.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Beste cheers.
0: Oh ja, hallo.
1: Wat fijn je stem weer te horen samen met Jorinda. Welkom terug. Hoop dat je je beter voelt. Hartelijke groeten van René en Jolande Alblas.
0: Dank jullie wel.
1: Joepie. Hey. Zegt Suzanne, zo fijn om je weer te horen, Tjeerd. Welkom terug. En ook Corrie die zegt nog, welkom terug, Tjeerd. Fijn dat je er weer bent. Hoop dat we je nog lang mogen horen en dat het goed mag blijven gaan. Lieve groetjes voor jullie beiden, Corrie.
0: Dankjewel. Ja, er komt ontzettend veel binnen. En ja, dat doet me heel erg goed. Want dan weet je ook wel weer waarvoor je doet, toch?
1: Ja, dus compliment ook nog van... deze is wel leuk. Henny, nou dan ga je weer naast je schoenen lopen, Tjeerd. Wat heerlijk, Tjeerd, om je stem weer te horen. Jouw vervangers hebben het geweldig gedaan. Maar er bestaat maar één echte Tjeerdspoor. Die is niet te evenaren. Deze. Welkom thuis, zelfs.
0: Nou, ja, ik heb hier wel de hangen van die opblaasletters. Welkom terug.
1: Ja.
0: Dus gisteravond zijn Reinhard en jij zijn 2,5 uur bezig geweest... God. Om de lucht hierin te blazen.
1: Ja, ja.
0: En, het hangt ook in de juiste volgorde dit keer. Dus dat is ook allemaal letters.
1: Zeker.
0: Dus,
1: ja, Kasper heeft ook geholpen.
0: Ja, ik zag het op een foto.
1: Ja, zeker. Ja, die was erbij.
0: Maar het is wel leuk, want straks is Bernard er ook. Want die vervangt Patrick. Want die heeft een dagje cursus AI. En dan kunnen we ook voor hem laten hangen, die letters.
1: Ja, dat is fijn. Wel, en dan kunnen we het ook de hele dag laten hangen. En dan morgen voor Patrick. Die dus ook vandaag ook weg weer is. En die is dan ook terug.
0: Anders is het zo zonde van jullie ademinhoud.
1: Nou ja, daarom.
0: Dat is, ja. Even, want ik ben terug. Ik zit helemaal te genieten vanmorgen. Ik ben heel erg blij er weer te zijn. Maar we gaan toch iets een beetje anders doen dan tot nu toe het geval was. Want ik ben wel terug, maar op één dag niet.
1: Ja, niet te veel dagje.
0: Ja, ik bedoel, om dit te blijven doen en om ervoor te zorgen dat ik niet meer 3 maanden ineens weg ben, gaat er op vrijdag iets anders gebeuren, hè, Jorin? En dat vinden we leuk, daar zijn we blij mee.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk, stiekem, maar ik ga je ook wel missen op de vrijdag. Maar vrijdag wordt gewoon West wordt wakker, wat je gewend bent. De vrolijke vrijdag-editie met mij.
0: Echt waar? Ja. Met gewoon jou?
1: Met jou?
0: Ja. Ja, we konden verder niemand wil eigenlijk verder. Dat is dus,
1: ja, je bent gewoon niet te vervangen eigenlijk,
0: Sjeerd. Nee, dat is onmogelijk. Nou, ja. Maar dat wordt dus
1: dat wordt hartstikke leuk.
0: Een gezellige boel.
1: Ja, zeker inderdaad. Je kan lekker reageren op van alles. We gaan... Tim Akkerman komt bijvoorbeeld vrijdag langs. Hopsa. Dat is toch hartstikke leuk?
0: Dat heb je mij ook niet nodig.
1: Gezellig. Nee, ja. Precies.
0: En de andere dagen ben ik er gewoon helemaal ouderwets met jou. En dan gaan we dat gewoon weer doen zoals we dat nu al... Het is al 6 jaar, hè, zo'n beetje geloof ik.
1: Het is bijna 6 jaar in oktober.
0: Onvoorstelbaar, inderdaad.
1: Jubileum gaan we groots vieren.
0: En we gaan nog iets leuks doen met muziek.
1: Ja.
0: Iets nieuws.
1: Ja.
0: Daar gaan we straks alles over vertellen.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook heel erg.
1: Na 8 uur.
0: Dus blijven gewoon erbij. En we blijven natuurlijk vooral ook funken. Funken, ja. Ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel wat het is. En dan ook nog eens een keertje Fortje Meka. We zijn er nou toch. Kan ons het schelen.

0: ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Zometeen in West wordt wakker. 10.000 nieuwe woningen moeten er komen, maar waar gaan we ze bouwen? Oh, en we doen iets nieuws. Oud en vertrouwd om 1:08 het regio nieuws met Reinhard Roemer.
10: Ziekenhuis HMC Antoniushoven in Leidschendam voert vandaag de eerste operatie uit met de Da Vinci 5. Een apparaat van 2 miljoen euro waarmee het HMC bijvoorbeeld darmkanker en nierproblemen beter te lijf kan gaan. Een van de stormen die binnenkort voorbij razen krijgt de naam Jade Kops. Aan het begin van het nieuwe stormseizoen maakt Weerinstituut KNMI altijd de nieuwe stormnamen bekend. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker. En de gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadhuis wordt deze 2 maanden vervangen. De gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda gewoon mogelijk is. Meer regionieuws hoor je straks 8:30, nu het andere nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
12: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
11: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
13: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
11: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Had je nog een stukje nieuws, Reinhard Roemer?
14: Nee, waar ik vol van ben. Ja. We waren nog even napraten, het was zo goed.
9: Ja, nee, prima. Nou, geniet nog even na van jezelf. Dan gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB.
15: Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat 6 kilometer file vermogen tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De vertraging is 10 minuten. Richting Gouda verder tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. Richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En dan nog een file op de N11, Leiden-Bodegraven bij de A12, 3 kilometer. En een vertraging van 5 minuten.
16: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Installatiebureau van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.
22: Dit is Radio West.
23: The eagle has landed on the nest again.
24: 3 maanden lang, niet normaal al.
23: Ik hoop dat je batterijtje helemaal weer opgeladen is.
25: Hopelijk bevalt je nieuwe rol als sidekick van Jorinda.
23: Veel plezier. Doei.

Ja, die kunnen natuurlijk niet ontbreken. Dolly Dots en radio. Ik ben weer op de radio, maar dat is je vast niet ontgaan. Vandaag 1 september 2026. Het is bijna kerst.

0: Wil je weten hoeveel dagen nog?
1: Ja, heel graag.
0: 115.
1: Oh, nou, ja, dat in de pocket. Nog even. 115. Ontzettend bedankt voor alle hele lieve reacties die er binnenkomen. Dat voelt echt als een warm bad. En dan weet je ook weer waarvoor je het doet. Ik moet wel zeggen dat ik wel echt met volle teugen aan het genieten ben deze ochtend. Wat blijft radio toch mooi. Wat is het ook verslavend, want dat is het gewoon.
0: En waar geniet je dan zo van?
1: Ja, gewoon van het weer te doen. De plaatjes, mezelf natuurlijk te horen.
0: Ja, dat is altijd lekker. Ja.
1: Nee, weer met jou te zitten. Dat is altijd een feestje. En met Reinoud natuurlijk ook. En dat hoort er gewoon bij. Dat is het. Het is gewoon van ons, van jullie allemaal. En ik, dat vind

0: door het GVB daar. Dat is de plaatselijke HTM. En daar heb ik dus gewoon een metro bestuurd.
1: En hoe was dat?
0: Dat was echt ontzettend stoer om te doen.
1: Hoe ziet een metro eruit van binnen eigenlijk? Ik bedoel, qua knopjes.
0: Nou, dat was echt bizar. Want ze hebben in Amsterdam hebben ze dus één metrotype. En die is langer dan de langste trein van de NS.
1: Heb jij bestuurd?
0: Ja, en wat daar dus heel bijzonder van is. Want dan kan je natuurlijk met een trein niet. Die kan je dus van voor tot achter kan je daar helemaal doorheen kijken. Maar we moesten dus af en toe moesten we ook, want pop maken heet dat. Dus dan zit je als bestuurder zit je aan de ene kant van de metro. Maar dan kom je bij een stootblok. Dus dan moet je helemaal naar de andere kant lopen om hem weer te kunnen besturen.
1: Oh ja.
0: En dan moesten we dus die hele metro door. Nou, dat is een soort, ik heb gelijkertijd ook een workout gedaan.
1: Een soort marathon.
0: Dus niet normaal hoe ver dat is.
1: Ja. Is het moeilijk om een metro te besturen? Nou, ik bedoel, het is je gelukt.
0: Het is, ik deed het wel heel goed, zei de instructeur. Die was heel tevreden. En jij doet het met een joystick eigenlijk.
1: Oh, want hier
0: in
1: game.
0: Ja, in Den Haag met de trams doe je alles met je voeten, met de pedalen. En hier heb je zo'n stick. En daar doe je eigenlijk alles mee.
1: Wat grappig.
0: Ja, maar dat is, want je moet natuurlijk netjes over de wissels. En je kan natuurlijk niet langs zo'n perron heen scheuren.
1: Nee, maar je hebt geen ander verkeer.
0: Nee, dat niet. Maar ik zag wel allemaal treinen na, want het is ook een beetje een combinatie. Dus dan zie je ineens zo'n dubbeldekker van de NS naast je.
1: Ja, maar daar kun je niet tegenaan botsen, bedoel
0: ik. Nou, als je het fout... Nee, dat niet. maar ik vond dat was heel stoer. Dus
1: ja, wat grappig.
0: Dus ja, maar goed. Ik heb toch gezegd, ook in Amsterdam, jongens, toch even terug.
1: Ja. Maar banen, zei je?
0: Nou, ik overdrijf.
1: Oh, je overdrijft. Oké, het is gewoon één baan.
0: Eén baan.
1: Ja, en daar heb je nee tegen gezegd.
0: Nee tegen gezegd.
1: Wat een leuk avontuur, zeg.
0: Dat is heel leuk.
1: Je hebt wel een lekker rijtje met dingen die je bestuurd hebt. Ik bedoel, je hebt geen rijbewijs.
0: Nee, maar ik bestuur alles wat los vast.
1: Trams, metro's, maak je allemaal geen...
0: Maakt mij niet uit.
1: Nee, niks uit.
0: Nee, en deze mengtafel. Er moeten tienduizenden nieuwe woningen worden gebouwd. Maar de grote vraag is toch altijd waar? Deze zomer, hoorde ik net, praten we elke dinsdag over de strijd om de ruimte.
1: Het is ook gelijk de laatste, jouw eerste dag. Gelijk de laatste
0: voor
1: keer.
0: Het laatste, ja. Vandaag gaan we het hebben over hoe we nou in de toekomst moeten gaan bouwen. En dat doen we niet met zomaar iemand, dat doen we met Tess Broekmans. Zij is hoogleraar aan de TU Delft op het gebied van urban design. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Neem ons nou eens even mee naar 30 jaar vooruit. Hè? Als we dan kijken gewoon naar zo'n stad en met al die huizen. Wat is dan, denk jij, de grootste verandering met nu?
2: Nou, we zitten in heel veel veranderingen tegelijk. Dat maakt het nu ook wel ingewikkeld. Want het klimaat verandert. De mobiliteit verandert. Dus de manier waarop we naar ons werk gaan. Want ja, veel mensen die nu luisteren zitten vast in de auto. En als we naar wonen kijken, dan veranderen natuurlijk ook de mensen veranderen. Want mensen worden ouder en dat vraagt ook om andere woningen. En het worden er uiteindelijk ook natuurlijk nog weer wat meer mensen. Dus al die dingen bij elkaar maakt het zo ingewikkeld.
0: Ja, nou hebben we de afgelopen jaren natuurlijk eigenlijk steeds meer ruimte gekregen om te wonen. Hè? De huizen werden alsmaar groter, zou je kunnen zeggen. Is dat bijvoorbeeld ook iets wat gaat veranderen?
2: Ja, dat zie je wel in wat er nu gebouwd wordt. En dat heeft ook vooral met de woningprijzen te maken. Dat er nu heel veel kleinere woningen worden gebouwd. En dat past op zich dus ook wel bij die demografische verandering. Omdat er meer eenpersoonshuishoudens komen. Zijn de huizen ook logischerwijs wat kleiner. Maar of dat dan betekent dat de vierkante meters per persoon ook afnemen, dat moeten we nog zien. Want als je met meer mensen in een huis woont, heb je vaak ook een groter huis. Maar het lijkt er een beetje op alsof het iets minder wordt. En als je kijkt naar Europa, dan zijn wij ook wel grootverbruikers. We hebben relatief veel vierkante meters per persoon.
0: Ja, en we zijn misschien best ook wel veel eisend. We willen toch altijd graag een tuintje als het zo uitkomt. Hè? Of misschien beneden wonen. We willen veel. Moeten we ons eisenpakket toch wat gaan minderen, denk je?
2: Ja, ik denk dat we goed moeten nadenken over wat we belangrijk vinden. En dat geldt voor iedereen die woont. En als je een woning zoekt, dan weet je ook, je kan niet alles. Dus je moet nadenken, wat vind ik het belangrijkst? En de ruimte die we hebben in Nederland is natuurlijk beperkt. Dus we kunnen niet eindeloos door blijven bouwen met eengezinswoningen, met tuintjes en auto's voor de deur. Want die kosten gewoon veel meer ruimte dan wanneer je net iets dichter bij elkaar gaat wonen.
0: Ja, daar moeten we dus misschien inleveren. Maar zie jij nou ook, als je naar de toekomst kijkt, dingen die dan wel weer fijner worden als het gaat om wonen, waar we blij van worden?
2: Ja, ik denk dat we, en dat is natuurlijk ook de kunst om te bedenken, we gaan anders wonen, maar word ik daar dan blij van? Bijvoorbeeld dat je niet een uur in de file hoeft te staan om naar je werk te gaan. Want als je wat dichter op elkaar woont, dan woon je misschien ook wel wat dichter bij je werk en kun je lekker met de fiets. En ik denk dat we met z'n allen heel hard bezig zijn om te kijken hoe we de stad kunnen vergroenen. Dus dat je ook als je wat dichter op elkaar woont, wel vlakbij een lekker parkje woont. Of het water wordt schoner, kunt zwemmen in de gracht.

0: Dus tegelijkertijd met meer woningen moeten we ook werken aan het verbeteren van alles eromheen, zodat je daar prettig woont, zodat je winkel dicht in de buurt is. Dus daar zit uiteindelijk de kwaliteit.
1: Maar dat noem je wel een goed punt, want je hoort tegenwoordig dat het nou juist daar nog heel vaak misgaat, hè? Dat al die voorzieningen en zo, dat we dat soms bijna vergeten als we aan het bouwen zijn.
0: Ja, zeker. Omdat we natuurlijk nu zo bezig zijn met bouwen en woningen. En dat zijn ook de functies die... wonen levert ook het meeste geld op per vierkante meter. Dus dat is makkelijk. Dus er worden heel veel woningen gebouwd. Maar daar vergeten we wel eens dat we al die andere dingen ook nodig hebben om fijn te kunnen leven.
1: Ja, er zijn nu al heel veel plannen, hè, voor nieuwe wijken en dorpen. Is dat, als we jou zouden vragen, nou juist wat er anders moet, is dat het belangrijkste?
0: Ja, dat is één ding, maar het is ook, maar dit is echt mijn persoonlijke mening. Als je steeds maar weer een nieuwe locatie in de wei buiten de stad maakt, dan moet je dus ook heel veel investeren in de bereikbaarheid van die plek. Je moet daar ook met het openbaar vervoer kunnen komen. Je moet dan alles nieuw bouwen, alle scholen en alle voorzieningen. Dus ik denk dat je veel beter de bestaande stad moet benutten. Dus dat we vooral moeten kiezen hoe kunnen we in de stad woningen toevoegen. En daar is, nou, er zijn allerlei onderzoeken naar dat daar echt nog wel ruimte is om dat goed te doen.
1: Ja, want hoe doe je dat dan?
0: Ik denk dat we, nou, dat heeft met verschillende dingen te maken. Hè. Dus we leven op grote voet, dus misschien kunnen we ook wel wat meer ruimte delen. Hè. Dus je zou woningen kunnen splitsen bijvoorbeeld. Als je in je eentje in een eengezinswoning woont, zou je daar misschien ook best met z'n tweeën kunnen wonen en een beneden- en een bovenwoning van kunnen maken. Maar er is ook gewoon nog echt ruimte om te bouwen, omdat we brede straten hebben, omdat er nog allerlei ruimte over is. Waar we goed op moeten letten als je dat doet, is dat je dan niet bijvoorbeeld al het groen volbouwt. Want dan heb je die kwaliteit natuurlijk niet meer. Dus het is wel goed kijken naar waar je dan dingen toevoegt.
1: Duidelijk. Misschien meer in de stad gewoon goed kijken of daar nog ruimte is en niet alleen maar het daarbuiten zoeken. Tess Broekmans, hoogleraar van de TU Delft, je was de laatste in de reeks. Dank je wel.
0: Nou, bedankt. Fijne dag. West wordt wakker met

0: Sandy Coast om 8:55. Ik ging hier 3 maanden geleden weg met Frits Spits naast me. En ik zit nu met Martin Bruin. Het is een klein verschil, maar dat moet er ook wezen.
1: Ja, hoe kijk je dat op terug eigenlijk, Frits Spits? Dat lijkt voor mij alweer een eeuwigheid geleden. Maar het is voor jou natuurlijk je vorige uitzending geweest.
0: En nog een keertje,
1: Ja, duidelijk.
0: Dat vind ik echt het mooiste wat ik ooit gedaan heb in al die jaren radio. Dat was voor mij, ik heb het, en dat weet jij, daar ben ik dan echt een lol in. Maar het heeft er lang geduurd voordat ik het zelfs durfde terug te luisteren. Dat heb ik volgens mij pas ergens afgelopen week gedaan. En toen nog heel voorzichtig stukjes.
1: Ja, om jezelf, je wilde jezelf dan skippen.
0: Ja, dus heb ik mezelf, anders voelde ik door. En dan luisterde ik naar Frits Spits. En daarna heb ik hem toch helemaal geluisterd. Maar ik vond het zo bijzonder om gewoon ons in combinatie te horen. De twee stemmen bij elkaar. Als dat je grote held is van de radio waarvoor je zelfs dit bent gaan doen. En die zit dan tegenover je en die doet zo'n heel uur mee. Ja, Jorien, dat was zo fantastisch.
1: En hij vond het zelf ook heel leuk.
0: Ja.
1: Dat is, want we hebben later ook nog even gemaild en hij kreeg nog foto's van onze Westwood Wakker fotograaf Chris. Die kreeg hij ook heel enthousiast mailtje weer terug. Dus hij vond het zelf ook heel erg leuk.
0: Hij was echt enthousiast. En hij heeft echt ook iets heel moois nog in het boek geschreven wat ik van hem had. En dat was natuurlijk het mooiste einde om die 3 maanden in te gaan.
1: Ja, dus zeker. Daar heb je wel even op kunnen teren, denk ik.
0: En we hebben natuurlijk ontzettend gehad over Martin, ook welkom terug weer natuurlijk. Goedemorgen. We hebben natuurlijk ook ontzettend gehad natuurlijk over wat denk ik onze beide grote liefde is en waarom we bij de radio gingen. En dat is natuurlijk de muziek.
1: Ja.
0: De muziek.
1: Absoluut.
0: Daarover gesproken. Ja, we gaan iets nieuws doen.
1: Ja, we geven altijd na 8:00 natuurlijk een prijs weg. Dat blijven we ook doen. Deze week even niet, omdat we het toch even wat anders gaan doen. We dachten deze week, ja, dat is een beetje de voorbeeldweek.
0: Ja, we gaan eventjes het een beetje uitleggen, toch?
1: Ja, inderdaad. Want we nemen je namelijk vanaf nu terug in de tijd naar toen je 16 jaar was.
0: Toen je sweet 16
1: was. Ja, jouw sweet 16, inderdaad. Ja,
0: dat is de tijd.
1: Nou?
0: 1985 en bij jou, Martin? 1936?
2: Geen commentaar. Ja.
1: Het is de tijd dat je volop in het leven staat. Dat alles wat er gebeurt om je heen, wat je hoort qua muziek, wat je ziet op tv, de meisjes of de jongetjes in je klas, dat slurp je allemaal op.
0: Ja, en dat blijft, absorbeer je.
1: Ja, dat blijft tot altijd, tot nu toe, de beste tijd waar je de mooiste herinneringen aan hebt.
0: Er komt nooit mooiere muziek dan wat je in die jaren hoort.
1: En er is zelfs wel eens onderzoek naar gedaan dat zo rond die leeftijd inderdaad, dat de muziek is die je altijd bij de rest van je leven bij je blijft. Zelfs al ben je 80 jaar, dan luister je nog steeds het liefst de muziek van jouw Sweet 16.
0: Ja, en wat gaan we daar nou mee doen, Jorien?
1: Nou, het enige wat je moet doen is even appen. Jouw geboortedatum. Wat is jouw geboortedatum? Appen naar 070-307-8080. En dan gaan we kijken wat er in de top 40 stond op jouw 16e verjaardag. Daar draaien we dan natuurlijk wat van. Dat gaan we laten horen. En je krijgt ook nog eens die mooie prijs die we altijd rond 8:00 weggeven.
0: Ja, en mag je dan zelf een liedje kiezen wat je mooi vindt?
1: Ja, we laten er een stuk of 3-4 horen. Maar misschien kunnen we het even voordoen.
0: Ja, want ik ben dus 1985.
1: Ja, toen was 15 april.
0: Ja,
1: hoe was jouw Sweet 16? Heb je dat een beetje gevierd toen?
0: Oeh, jeetje, geen idee. Ik vond het een geweldige tijd. Want wat jij zei, ik was helemaal al van de radio. Daar luisterde ik naar, dat zoog ik op. En van de liedjes. En ik kocht mijn eerste singeltjes. En ik maakte thuis mijn eerste programma's op een bandje. En ik wilde Frits Spits worden. Ja. Dat is een beetje 1985.
1: Ja, heb je in je hoofd al nog wat er in je top 40 stond? Of zal ik je even mee? Moet ik me even helpen?
0: Ik was heel erg nationale hitparade, want dat deed Tom Blomberg. Maar wat stond erin? Ik vond alles mooi. Ik vind werkelijk bijna ieder nummer wat in 1985 gemaakt is, vond ik mooi.
1: Ja, ik weet zeker dat je
0: maar
1: dit leuk vindt.
0: Ja,
1: nummer 37 waren de Pointer Sisters met de Nude from Dance.
0: Oh ja.

0: Je hoort deze niet zo vaak meer en dat is jammer.
1: Ja.
0: Er zat een clip bij, die kan ik bijvoorbeeld nog herinneren. Liepen ze als oefreuzes met van die lampjes. Om je stoel te wijzen liepen ze in een bioscoop. De Pointer Sisters, dat weet ik bijvoorbeeld nog.
1: Waren ze dat dan aan het pointen?
0: Dat waren ze aan het pointen, aan het pinpointen. Ja. Ja, mooi dit, leuk.
1: Nummer 26, daar stond Go West met...
0: Ja, precies. Ja,

0: Was dat niet een clip met een blauwe achtergrond met allemaal mannen als een soort poppetjes in een voetbalspel of zo? Zoiets staat mij bij.
1: En dat was een combinatie toch, een groep van bekende...
0: De een en de ander, ja.
1: Precies. Ja, van de een en de ander, dat was het, ja.
0: Ja, ja, ik had mijn ogen dicht, dus ik zag niks.
2: Mooi
0: hoor. Ja, Go West ook, hè.
3: Go West, West. Ja, ja, precies. Ja.
1: Vinden wij niet erg.
3: Nummer 10 is ook heel leuk.
0: Ja. In de pausmobiel. Het bezoek natuurlijk van Paus Johannes Paulus II aan Nederland. Er was van alles over te doen.
3: Ja, van Henk Spaan en Harry Vermegen.
0: Ja, ja. Bezoek natuurlijk van Paus Johannes Paulus II aan Nederland. Er was van alles over te doen.
3: Ja, van Henk Spaan en Harry Vermegen.
0: Ja, ja, ja, in Pisa.
3: Ja, en ik wist dus nooit dat Popiopi hier vandaan kwam. Ja? Dat gebruiken we natuurlijk nog steeds wel eens.
0: Dat is echt ingeburgerd in de Nederlandse taal.
3: Ja, heel grappig, ja.
0: Hoe heet dat? Henk Spaan was dan de paus.
1: Ja, met zijn zure gezichtje, zijn zuinige gezicht.
0: Ja, dat zure gezicht heeft hij nog steeds.
1: Ja.
3: Dan zullen we ook de nummer 1 hit er nog even bij pakken.

0: Was dit nou de eerste zonder Lionel Richie?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Denk
1: ja, zo, ja, ja, ja, zeker.
0: Die had Nightshift, die komt niet.
2: Nee, de Commodores natuurlijk.
0: Ja. Kom maar door.
2: Kom maar door. Nou, kom maar door met jouw favoriet, Sjeerd. Want jij mag nu kiezen.
0: Ja, ik vind dus echt, ik zei het al eerder, ik vind alles mooi. Echt. Werk 1985, 84, ook die jaren. Ieder plaatje wat je opzet, denk ik, oh ja, dan ben ik thuis. Maar ja, ik dit...
1: Ja, met het mes op de keel, de pistool op de borst.
0: Ik weet nog dat Peter Holland hem draaide in de avondspits. Frits Spits was ziek, zo erg is het. Zo weet ik alles van die tijd. En dat ik dacht, ja, dit is leuk. Het is niet een grootste hit geworden, maar dat geeft niks. Maar het is wel met recht een radioplaatje. Mijn plaatje uit 1985.

0: Sokje Radio, ook in dit nieuwe seizoen van West wordt wakker. Pointer Sisters, 1985. En wees eens eerlijk, Margot Ribbering, daar kan je toch niet stil bij blijven zitten? Hè?
1: Nee joh, ik zit hier lekker te stoeldansen. Ik heb zo'n bureaustoel met wieltjes. En die gaat lekker heen en weer.
2: Ja. Welke datum heb jij, 16, Margot?
1: 16.
2: Jouw sweet 16?
1: Even kijken. 65, 75. Oh god, ik kan helemaal niet
2: 81.
1: Rekenen. 81.
2: Ja. 20 maart, hè?
1: 20 maart, ja. 81.
2: Ik heb het even opgezocht. Ik kan bijvoorbeeld kiezen dan uit... Ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen. Die stond op nummer 15. Ja. Nee? Oh. Je kan ook nog voor All American Girls van Sister Sledge. Kan je ook kiezen?
1: Ja, leuk.
2: En op nummer 1 stond op die datum In the Air Tonight van Phil Collins.
1: Oh ja, ja. Nee, daar ga ik toch voor de Sisters. Ja,
0: ja, ja, ja. Het moet een beetje swingen bij jou ook, hè?
1: Ja, ik moet swingen, ja. Ja. In the Air Tonight is natuurlijk ook... Ja, legendarisch natuurlijk en Phil Collins. Maar ik ben toch wel van de dansen en het swingen.
0: Nou, hartstikke leuk. We hebben er geen tijd voor, maar toch fijn.
2: Nee, maar je kan je opgeven.
0: Ja, je kan je opgeven.
2: Ook Margot kan zich opgeven.
0: Gewoon letten op. Hoe doen we dat?
2: 070-307-8080, daar kan je naar appen. En het enige wat je hoeft te doen is dus jouw geboortedatum appen naar dat nummer 070-307-8080.
0: Ja, en dan laten we je dus de Sweet 16 opnieuw beleven. En dan kan je ook nog een hartstikke mooie prijs mee winnen.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: 8:45. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Ik zit aan een kaasplankje.
5: Ja, ik zei toch dat we hier in de watten gingen leggen.
4: Ja, ik heb nog nooit aan een kaasplankje gezeten om 8:55. Ongelooflijk. Ik zwaai ook nog eventjes. En ik zwaai ook naar Reinhard Roemer, want die heeft een overzicht van het regio Niels. Reinhard, goedemorgen.
6: Nou en of. Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
5: Goedemorgen.
6: En goedemorgen, Martin.
7: Goedemorgen, vriend.
6: Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in de dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag en om een dijk in Berkel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt en een van de stormen die binnenkort over ons heen zullen razen krijgt de naam Jade Kops. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker.
8: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
6: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Juist vandaag meldde het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen was 83% 10 jaar later nog in leven. September, en dat is vandaag begonnen, is de internationale maand van kinderkanker. Ziekenhuis HMC Antoniushoven in Leidschendam voert vandaag de eerste operatie uit met de Da Vinci 5. Een apparaat van 2 miljoen euro waarmee het HMC bijvoorbeeld darmkanker en nierproblemen beter te lijf kan gaan.
9: Dat zijn hele ingrijpende operaties. En het schijnt juist dat met dit apparaat of met zo'n robot kun je dus veel preciezer op een veel kleiner oppervlak hele kleine dingetjes doen, waardoor je eigenlijk dus beter opereert.
6: Verslaggever Frank van Deutekom. Het apparaat, de Da Vinci 5, moet er in het HMC Antoniushoven in Leidschendam voor zorgen dat operaties minder belastend zijn. In Nederland zijn er niet zoveel van. Ze staan verder alleen in Maastricht UMC, UMC Utrecht en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. En de lift in een seniorenflat in Voorburg heeft al ruim 2 jaar kuren. Soms doet hij het wel, maar vaker doet hij het niet. De monteur komt geregeld langs, maar de reparaties bieden steeds maar een tijdelijke oplossing. De bewoners van de flat aan het Wassenaar Hofmanplein zijn er nu echt klaar mee.
10: In principe zijn ze in huis gekluisterd op dat moment.
11: Ja, nou, dan ga ik maar terug. En dan wacht ik maar of er iemand langskomt van familie of wat dan ook.
6: Besloten is nu om 2 essentiële onderdelen te vervangen. Compressoren en het hydraulisch systeem. Maar dat gaat vanwege de levertijd van de spullen nog maanden duren.
4: Ze koos er niet voor, maar ze is wel in die air. Margot Ribbering. Margot, we hebben natuurlijk enorm veel regen gehad. Maar nu zie ik gewoon door alle luxeflexen van Reinhard Roemer heen een voorzichtig zonnetje.
12: Ja, de eerste dag van de meteorologische herfst, vandaag 1 september, is weer een beetje nazomers. Een vriendelijke dag, een droge dag. We zitten met een ruggetje van hoge druk. Vanuit het westen komt de zon in de loop van de ochtend steeds vaker tevoorschijn. Zullen een paar stapelwolkjes ontstaan, maar er komt niks meer uit vandaag. En er waait een zwakke en vanmiddag matige wind uit een westelijke richting. Dus het waait ook minder hard. En daarbij wordt het vanmiddag zo'n 20 of 21 graden. Dus een lekker dagje.
4: Ja, en trekken we dat een beetje door deze week?
12: Nee, het wordt toch wel weer een beetje herfstachtig. Vanavond hebben we eerst opklaringen. Vannacht krijgen we meer bewolking vanaf de Noordzee en al een enkele bui. En ook morgen zien we meer wolken dan vandaag, maar ook wel een beetje zon. En er kan een enkel buitje vallen, dus geen zware buien, zeker geen onweersbuien. Het is wel zo dat in de loop van de middag de wind weer gaat toenemen uit het zuidwesten. Die wordt langs de kust vrij krachtig en daarmee wordt het 21 graden. En donderdag en vrijdag, ja, dan is het gewoon herfst hoor, met de stevige zuidwestelijke wind. Niet koud, 's nachts temperaturen rond 17, 18 graden. Langs de Noordzee natuurlijk. En overdag 23 graden met wolkenzon. En vanaf de Noordzee ook een aantal stevige buien, misschien wel met onweer.
4: Margot, dankjewel, hè.
12: Graag gedaan.
4: En bij de ANWB, ja, daar is die hoor. Het kloppend hart van de ANWB, Erwin.
0: Hallo. Ja, mijn naam is De Hart. En dat heeft met jouw opmerking te maken, denk ik.
4: Jazeker, ja. Fijn okay, dat je dat ook nog even uitlegt.
0: Okay. Leuk dat je er weer bent.
4: Ja. Dat je niet, ik dacht, ik kom er weer eens langs.
0: Ja, ja, nou ja, voor het weet staat er een commerciële zender bij jou voor de deur. Dan,
4: ja, dat moeten we ook zien te voorkomen, alsjeblieft.
0: Ja, nee, ja, laat hemel verhoeden dat dat gebeuren.
4: Nou, hoe is het op de weg?
0: Nou, het is eigenlijk iets drukker geworden op de weg. Dus een beetje atypisch, want in heel Nederland neemt het af. En hier neemt het weer wat toe. Op de A4 Rotterdam-Den Haag. Dus ik loop het Ketelplein en Ippenburg. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging. Het is ook allemaal niet zo heel waanzinnig spectaculair. Op de A12 Utrecht-Den Haag. 12 minuten vertraging bij het Malieveld. Ja, daar is de vakantie ook afgelopen, zo te merken. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dus ik loop het Terbrechtseplein en Delfshaven. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging, dat is ook de vertraging op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Kwintsheul en de A4, 3 kilometer.
4: Erwin, dank.
0: Dag.
6: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: West wordt wakker.
13: Nou, tjeer, het binnen weer, gozer. Wat hebben we jou gemist?
14: Goedemorgen.
15: Bonjour, tout le monde.
16: Tier 2 was natuurlijk wel in mijn nabijheid. Maar dat is toch niet hetzelfde als Tier 1.
17: Welkom terug weer op de radio. Ik heb je wel gemist.
16: Hele dikke zoen en fijn dat je er weer bent.

0: Wat is het lekker om hier weer te zitten. En er moet echt een bulldozer aan te pas komen om hier weer weg te halen, hoor. Echt waar. 8:15 is het bijna, terwijl Jorien het hele kaasplankje leeg eet.
1: Ja, is dat erg?
0: Nee, wel nee, ben je gek. Dan is ook oud en vertrouwd. Kijk, ik heb alles tot nu toe... Tot nu toe heb ik alles redelijk wel overleefd, hè?
1: Dit is, ik vind het eigenlijk verbazingwekkend hoe goed het gaat.
0: Ik zelf ook eigenlijk. Maar nu komt eigenlijk de proef.
1: Ja.
0: Nu... zullen we weten of het wel of niet. Het kan ook zijn
1: dat je zegt, het is te vroeg geweest.
0: Meteen hier naar huis.
1: Ja.
0: Dus we spannende minuten komen eraan.
2: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Martin, goedemorgen.
3: Moet ik nou ook goedemorgen terug zeggen?
0: Ja,
3: of,
0: nou, het hele scala, gewoon de hele
3: ja,
0: tekst.
3: Ja, nee, maar kijk, het is niet dat jij weer begonnen bent... maar ik werd vanmorgen om 4:45 wakker.
0: Ja, en dat, de afgelopen weken. Ja, maar ik ben blij je gewoon weer in levende lijven te aanschouwen. Je moet me echt een beetje bijpraten, want ik heb natuurlijk... Ik mocht niks volgen, dus ik heb ook de sport natuurlijk helemaal gemist.
1: Heb je alles gemist?
0: Alles gemist. Nou, ik was wel heel trots. Ik heb wel heel even gekeken afgelopen weekend naar ADO, zeg, tegen Feyenoord. Daar werd ik wel blij van.
3: Het spel van ADO... Ja, ik heb bewondering voor die trainer.
0: Nou.
3: Hij heeft verleden jaar een systeem ingezet.

0: Zet bij de ploeg, wat het best bij de ploeg past volgens mij. En hij blijft volhouden, ongeacht de tegenstanders, om met dat systeem door te gaan.
1: En hij laat zich niet van de wijs brengen nog, hè? Dat is altijd een kunst.
0: Nee, het is hij houdt vast en je ziet, het resultaat was er bijna. Nou, het was toch een goed resultaat. 2-2 uit bij Feyenoord.
1: Dat is wel een, dat durf je toch van tevoren niet te denken?
0: Nee. Nee,
1: lijkt mij zo. Nee. Dus dat is in ieder geval mooi. En ADO is ook nog wel bezig, hè, Martin, met versterkingen binnen te halen. Nu een aanvallende middenvelder die gehuurd wordt van AZ.
0: Ja, een technische middenvelder. Matje Sin. Hij komt van AZ, zoals jij al zei. En het is een man die spelers voor de goal kan zetten. Dus wat dat betreft,
1: dat is wel wat we nodig hebben, hè? Dat af en toe ook een speler voor de goal wordt gezet.
0: Ja, want dan kan je doelpunten maken.
1: Ja, precies.
0: Ja, zie je, hij gaat nog steeds meer van sport begrijpen. Echt waar.
2: Ja, dat heeft toch, die 3 maanden hebben dat wel goed gedaan.
1: Ja, ik heb de telejaarcursus gedaan. Hè?
0: Ja, je hebt goed gestudeerd dat je in die tijd dat je weg was.
1: Nee, maar dat is toch vaak het probleem nog, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, nee, maar ze spelen aantrekkelijk voetbal. Ja. Leuk, je ziet het al afgelopen weekend, een uitverkocht huis. En het gaat gewoon de goede kant op.
1: Juist. En we zijn nog niet klaar op de transfermarkt, want we zoeken nog een linksback, een buitenspeler. En misschien nog wat spelers van ADO die weggaan. Dus wie weet wat er nog komt.
0: Ja, die eigenaren, die Amerikanen en zo, die trekken het net wel hoor. Ik weet niet wat er aan de hand is mogelijk, maar het gaat heel goed. En het spel is leuk om naar te kijken. En dat is, kijk, we moeten bescheiden blijven. 6e, 7e, 8e, 9e plaats. Dat zou voor ons geweldig wezen.
1: Natuurlijk.
0: En erin blijven.
1: Ja. Ik neem aan dat jullie het gisteren al over Scheveningen hebben gehad. Jorin,
2: dat
1: Kees
2: hebben
1: van de partij was.
2: Ja, inderdaad. Hij was een beetje teleurgesteld.
1: Ja.
2: Vanwege.
1: Ja, dat we gelijk toch.
2: Vooral dat er weinig mensen ook zaten. Want ze zijn natuurlijk gedegradeerd. En dan heb je toch wat minder animo.
1: Ja, Scheveningen. Ja, natuurlijk. Ja. Scheveningen gaat jou aan het hart, Martin.
0: Ja. Ik bedoel, die ploeg. Ik heb jaren op Scheveningen gewoond. Maar ja, het is iets. Ja, dat wat mij echt toch wel raakt. Maar goed, Ron Kramer. Die heeft na 15 jaar legt hij zijn functie neer als bestuurslid topvoetbal. En het is toch jammer, want hij was toch het gezicht van Scheveningen. En het voorbeeld voor hoe Scheveningen daarvoor stond. En we moeten maar afwachten hoe het allemaal gaat lopen.
1: Het is spannend natuurlijk, hè? Of zo'n club, je moet het natuurlijk helemaal aanpassen in hoe de situatie nu is. En wat doet dat ook met, je hoort het al, minder mensen. Wat doet dat met zo'n Scheveningen?
2: Ja. Ja, het was afgelopen weekend tegen Kwik. Het is wel lekker een Haagse derby, zeg maar. 1-1 geworden. En volgens Herman, volgens Kees aan Herman, die stuurde gisteren een mailtje. Er zat anderhalve man en een paardenkop op de tribune. Jeetje, dat is natuurlijk,
1: zo gaat dat.
2: En dan is Kees dus een van die mannen. Dus nog naast Kees, een halve man en een paardenkop.
0: Was zeer zeker.
1: Ja, ik was nog even in disguise, want ik kon mezelf nog niet krijgen.
0: Dit Scheveningen verdient meer.
1: Ja.
0: En
1: trouw blijven in slechte en in goede tijden, denk ik.
0: Ja, zo is het wel. Maar weet je wat er tegenwoordig is bij het voetbal? Vooral in het hoge amateurvoetbal. Het gaat om ping, ping, ping, ping.
1: Ja.
0: En dat is jammer.
1: Ja, dat verpest het een beetje.
0: Ja.
1: We blijven nog even bij de amateurs, hè?
0: Ja, want we hebben nog bekervoetbal. Onder andere ADO 20 tegen Excelsior Maassluis. En Genemuiden tegen Lisse. Dus wat dat betreft, we kunnen er nog tegenaan.
1: Ja, dan gaan we nog even wielrennen. Want de Vuelta is natuurlijk nog bezig, hè? De Ronde van Spanje. Zonder Pogacar, hè? Want die viel tijdens mijn afwezigheid gewoon uit. Ben jij eigenlijk, dat is voor die man natuurlijk verschrikkelijk. Maar denk je wel, maar dit zet wel weer het spel op de wagen.
0: Ja, inderdaad. Kijk, ik heb een speciale band met wielrennen. Mijn naamgenoot, Martin Bruin.
1: Ja, dat is de geslaagde deel van de familie.
0: Volgende onderwerp.
1: Ja, maar die is scheidsrechter in het wielrennen, hè?
0: Die
1: gewoon in de Tour.
0: Is scheidsrechter in de Tour geweest en in de Vuelta geweest. Dus wat dat betreft. Pogacar na zwaar geval uit de Vuelta. Sleutelbeenbreuk, fractuur in de nekwerver, hersenschudding. Nou, noem maar op. Alles is bijna kapot wat er maar kapot kon gaan. Maar ik vind het toch een heerlijke sport, wielrennen.
1: Ja, en die Ronde van Spanje is een beetje ondergewaardeerd omdat het niet op de tv komt. Maar het is een prachtige ronde, hè?
0: Ja, het is een prachtige ronde en veel bergtoestanden. Dus wat dat betreft, ik kijk daar heel graag naar.
1: En dat is ook eigenlijk jouw nieuws daarover, dat je er graag naar kijkt, begrijp ik. Ja, deze, toch?
0: Is die weer terug of zo?
2: Ja, vervelend, hè?
0: Ja.
2: Ik irriteer me ook al natuurlijk bijna 3 uur.
0: Toen jij daar zat, hadden we dit soort opmerkingen
2: nooit. Nee, was het gewoon ook inhoudelijk en inhoudelijk, respect voor elkaar.
1: Ik hoor 3 minuten rammen over de veld. Ja, ik kijk er graag naar. Ja, ik bedoel, weet je. Af en toe denk ik, het is ook niet zo gek dat ik er niet was de afgelopen tijd. Maar ja. Martin, hartelijk dank.
0: Ja, graag gedaan.
1: 1986 met Tina Turner.

0: De Kaas ook inderdaad, zo'n klankje. Maar natuurlijk ook Tina Turner aan Typical Mill. Zes voor negen, ik zou er een boom over kunnen opzetten, maar dat doen we niet. Want we gaan naar het Helena van Doeveren-plantsoen in Den Haag. Daar staat ook een boom. En dat is niet zomaar een boom, want die boom, jullie, maakt namelijk kans om de titel Boom van het Jaar te veroveren.
1: Ja, maar dat moet dus wel een hele bijzondere boom zijn.
0: Ja, ja. Dat lijkt mij ook.
1: Ik ben benieuwd, ik ken deze boom. Ik zit even te denken, waar is dat ook alweer?
0: Oh, nou, nu gaat het komen. Mensen, let even goed op. Hier komt een stukje topografie, nou, waar je stil van zal worden.
1: Ik weet dat dus niet.
0: Waar is het Helena van Doeveren-plantsoen?
1: Ja, waar is de Helena van Doeveren-plantsoen?
0: Ja, nou, daar is Gwen. In ieder geval.
1: Ja, jij weet het ook niet, hè?
0: Ja, wel. Dat is in Zuidwest Den Haag.
1: Okay.
0: Is dat toch Gwen?
2: Daar bevind ik mij nu ook. Ik weet niet of jullie mij horen. Want...
0: Ja, er zit een draadje los bij jou, denk ik. Niet in je hoofd, maar aan je apparatuur.
2: Ik denk dat hij
0: nu beter moet werken. Dat denken wij van niet.
1: Nee, inderdaad.
0: Dat is lastig.
1: Het is aan en uit een beetje.
0: Ja, volgens mij heb je een draadbreuk. Misschien moet je eventjes daar iets aan doen. Of gaan we je even proberen op te nemen. En dan het volgende uur dan gaan we gewoon horen wat er nou zo bijzonder is aan die boom.
1: Ja, laten we dat doen. Heb ik inmiddels ook opgezocht waar het eigenlijk ook weer is.
0: Ja, volgens mij is het niet ergens bij de Medestelkalaan of zo in de buurt? Of,
1: ja, jij woont in Den Haag.
0: Nou ja, goed, ik probeer ook wel wat.
1: Kijk, ik ben al mijn hele leven op zoek naar de Laan van Meerdervoort. Ja. En ik weet het nog steeds niet.
0: Nee, wij rijden daar dus echt overheen, mensen. En dan zeggen ze, welke straat is dit? Het is niet gelogen. Was het maar zo.
1: Het is bij de Zuidwal.
0: Het is bij de Zuidwal. Nou, dat is compleet niet waar ik zei.
1: Ja.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
9: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Zometeen Harry Potter en een spreuk. Maar wat voor spreuk? Oh, het belangrijkste, vergeet de kaarten natuurlijk ook. Ja, 8:58 is het. Dit is Radio West, een overzicht van het regionieuws. Reinhard Roemer.
13: De man die begin dit jaar met zijn auto hardloopster Lisa aanreed op een afgesloten weg in Schavenzande heeft een lagere straf gekregen dan het OM had geëist. De rechtbank acht niet bewezen dat de 46-jarige Oekraïner zich schuldig heeft gemaakt aan roekeloos rijgedrag. Ziekenhuis HMC Antoniushoven in Leidschendam voert vandaag de eerste operatie uit met de Da Vinci 5. Een apparaat van 2 miljoen euro waarmee het HMC bijvoorbeeld darmkanker en nierproblemen beter te lijf kan gaan. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Onder meer de dijk langs de Korte en Rijnerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. Je hoort meer regio nieuws 9:30, nu het andere nieuws.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. 2 agenten die op de melding afkwamen die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
15: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
14: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt. Het
16: contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
14: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Erwin de Hart bij de ANWB.
17: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp 6 kilometer file. Staat file op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. 10 minuten is de vertraging. En 10 minuten is de vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij de Algerabrug een kwartier vertraging in 4 kilometer file.
18: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
19: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
20: Installatiebureau Van Ginderen.
21: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
22: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.
26: Dit is Radio
27: West. Brrr, met dat slechte weer? Nou, dan maken wij thuis het ontbijt extra gezellig. En toen zei Evelien, morgen komt ons radiokroissantje weer terug.
28: West wordt wakker met Tjeerd en Jorinda. Zonder Tjeerd is toch een beetje als brood zonder beleg. Dus Tjeerd, goed dat je terug bent.
29: Ik ben blij dat je weer terug bent.

0: Kijk, ik reed hem, maar als je dan Breaking Away en zo, dan kom je natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon weer terug.
1: Ja, daar ben
0: dat
1: je.
0: Is dan toch, daar ben ik dan weer.
1: Ja, het staat zelfs hier heel groot in letters. Welkom terug.
0: Gisteren, jullie hadden eigenlijk ook vanmorgen geen adem meer over. Nee. Door Reinhard en jou is het helemaal opgeblazen. 2,5 uur lang heeft het geduurd, begreep ik. Was dat nou toch even, want ik was dit nou Willem Post die ik net hoorde?
1: Ja, het was Willem Post.
0: Even goed luisteren, want wat hij nou zegt allemaal.
2: Vanmorgen met dat slechte weer, dan maken wij het al extra gezellig, hè, aan de ontbijttafel. En dan haal ik voor mijn lieve echtgenote Evelien haal ik ook croissantjes. Nou, ik eet er zelf ook eentje, hoor. En weet je, zetten we de transistorradio op de ontbijttafel. En dan luisteren we natuurlijk naar West wordt wakker. Ja, iedereen natuurlijk, wij ook. En opeens zei mijn Evelien vanmorgen, ja, en morgen komt ons radiocroissantje weer terug. Want dat is toch ook echt iets extra's. Nou, dat vond ik toch zo leuk van haar gezegd. Cheert als radiocroissantje. Hij brengt iets extra's. En wat dan? Ja, die stem, dat legt Evelien ook uit. En ik begreep het heel goed. Ja, dat opgewekte van hem vind ik zo leuk. Dat zit gewoon in zijn stem. Nou, met al die regen, storm, onweer, files. Ja, dan kunnen we in de maand september, hè, kunnen we cheert, nog meer.

0: 070-390-5454. Alarm gaat ineens.
1: Ja, het moment om te bellen. Ja, twee kaarten kan je winnen voor zondag 20 september. Dan kan je dus gaan naar, het is geen musical, maar een soort toneelstuk, maar dan wel echt een spektakel.
0: Een theatervoorstelling.
1: Harry Potter en ja, het vervloekte kind in het Circus Theater. Het enige wat je moet doen is een beetje creatief zijn met de spreuken van Harry Potter. Die in dat theaterstuk natuurlijk te zien zijn en te horen zijn. Gewoon een beetje creatief zijn en dan win je eigenlijk altijd de kaarten. Dat is toch fijn. Lekker, ja, heerlijk.
0: Ja, ik kan de spreuk wel eventjes al strooien. Oh, ja. Even luisteren. Naar de spreuk van vanmorgen.
2: Felis Focale!
0: Oh, ja, nou, maar zo is het ook. Precies. 070-390-5454 voor die kaarten voor een hartstikke mooi theaterspektakel rond Harry Potter. Nu bellen 390-5454

0: kwart over negen is het geweest.
1: Harry Potter, spreukenles.
0: Ja, spreukenles inderdaad. Hebben we nooit gehad, maar misschien wel goed om eens een keertje te krijgen. En,
2: misschien heb je er wat aan.
0: Nou, dat weet je nooit. Dat is ook makkelijk als je natuurlijk naar de theaterversie gaat van Harry Potter en het Vervloekte Kind. Want dat is wat er op het spel staat deze week, hè, Jorien?
2: Ja, en het schijnt echt een spektakel te zijn. Dat verwacht je ook wel als je de films bijvoorbeeld ziet. Want als je dan zo'n spreuk uitspreekt, dan moet er natuurlijk ook wel iets van rook of vuur of iets ontploffen. En dat gebeurt ook allemaal. Ze kunnen ook vliegen en ze kunnen ook verdwijnen. Ja, super interessant. En het is dus een nieuw verhaal wat is toegevoegd aan die hele reeks van Harry Potter.
0: Ja, Jan Rens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat spreekt jou aan, geloof ik, hè?
3: Ja, lijkt me hartstikke leuk om erheen te gaan.
0: Ja, heb jij dat Harry Potter allemaal wel een beetje tot je genomen toen dat zo hot en happening was?
3: Ja, dat was natuurlijk wel een tijdje geleden, maar ik vond het destijds hartstikke leuk om het allemaal te zien en te lezen.
0: Ja, en wat is dat dan? Wat spreekt je daar dan in aan?
3: Ja, een beetje dat mystiekje, dat vreemde, dat apartje.
0: Ja.
3: Dat was leuk.
0: Ben je goed met spreuken?
3: Nou, dan gaan we straks meemaken, denk ik.
0: Ja, nou, inderdaad, ja. Heb je je toverstok klaar liggen?
3: Ja, dat heb ik al jaren klaargestaan.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, zwaarder vervaarlijk mee in de ronde. Wie weet helpt het. En dit is de spreuk van deze ochtend. En we zijn benieuwd wat jij er dan, Jan, van weet te maken. Ja, nou, wat jij ervan weet te maken. Juichen nu al. Ja, maar natuurlijk Jan Rens uit Voorburg. Ik zeg Felis Volcare. En wat zeg jij dan?
3: Hocus pocus, Pilatus Bas. Ik wens iedereen een onheilspellende dag toe.
0: Nou, lekker.
2: Wel spannend.
0: Ja, wel spannend en wel onheilspellend ook.
2: Ik ben benieuwd wat er vandaag allemaal gaat gebeuren nu naar deze spreuk.
0: Ik ga niet meer naar buiten. Jan, daar doen we het voor hoor. Dat is je gelukt.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Ja, de twee kaarten zijn voor jou. Ontzettend veel plezier daar in het Circus Theater, hè?
3: Dankjewel, jongens.
0: Joehoe! En een onheilspellende dag dan, hè? Ja, je wenst het zelf, dus...
3: Ja, dit is de video.
0: Joehoe!

0: Danny Vera, Loud of Love. 8:08 is het geworden op Radio West in de West wordt wakker. Nog eventjes Bob Stroek van harte feliciteren. Want dat is toch een trouw luisteraar ook van West wordt wakker. Wij roepen uit. Hij is namelijk jarig. Dus welkom terug bij Radio West, zegt hij ook. Tot mails, groeten van Bob Stroek uit Sassenheim.
1: Nou, van harte. Het is wel een soort verjaardagskalender, maar dan iets eerder.
0: Komt het een beetje
1: gestolen, eigenlijk.
0: Gestolen,
1: voor Patrick, maar Patrick is er toch niet vandaag.
0: Dat is, kan, die zit de AI namelijk op cursus. Dat kan, hè, tegenwoordig.
1: Ja, zeker, ja. Toch komt hij ook AI terug morgen, dat het niet de echte Patrick is.
0: Je weet het maar nooit.
1: Het zou kunnen.
0: Misschien is het een verbetering. Of niet. Ja, dat weet je niet.
1: Ik hoop het niet, eigenlijk.
0: Ja. We gaan opnieuw naar het Helena van Doeveren plantsoen, want daar lag een lijntje verkeerd even voor 9:00. Daar staat dus een boom in. Waar is het ook alweer, het Helena van Doeveren plantsoen?
1: Nou, best wel in het centrum eigenlijk van Den Haag. Ja, wat leuk dat je dat vraagt. Dat weet ik natuurlijk gewoon uit mijn hoofd.
0: Ja. Die boom daar, die maakt kansen om de titel Boom van het Jaar te veroveren. Maar waarom is die boom nou eigenlijk genomineerd? Nou, Gwen Ouwehand, onze buitenpost, die is daar ter plaatse. En die zal ook ongetwijfeld naar die boom kijken. En we gaan proberen om een verbinding ook met haar te leggen. Daar, Gwen, zeg het maar.
2: Ja, we kijken neer over een mooi en rustig Helena van Doeveren plantsoen in Den Haag. Waar op een boom staat. En als ik Harry Berg mag geloven, dan is die 2,5 meter dik. Ja. En ja, de planten, de bladeren, die zijn nog steeds in volle bloei. Sommige zijn wel bruin gekleurd naar beneden gevallen, maar het is een grote boom. Wat maakt deze boom zo speciaal, Harry?
3: Ja, het is een hele oude plataan, heet dat. Hij staat hier op dat groene grasveld. Hij staat een beetje in zijn eentje. En hij heeft vorig jaar een naam gekregen.
2: Ja, want die naam, dat maakt hem speciaal. Want als ik er zo naar kijk, is het een prachtige boom om te zien. Maar het is wel gewoon een boom.
3: Het is een gewone boom, ja.
2: Maar wel genomineerd voor Boom van het Jaar. Ja. Waarom?
3: Ja, omdat hij een naam gekregen heeft vorig jaar. Hij heet namelijk de Gualtheris van Doeverenboom. Ja, dat is een heel verhaal. Maar nu is hij uitgekozen tot inzending voor Zuid-Holland voor de boom van het jaar. En er staan heel veel bomen in Zuid-Holland. En deze is genomineerd voor de boom van het jaar.
2: En wat maakt nou het feit dat het die naam heeft gekregen, wat maakt dat nou zo speciaal?
3: Ja, dat is het verhaal. Kijk, een boom is altijd gewoon, laten we zeggen, een boom. Maar hij heeft ook een verhaal. Hij staat op een plek. En deze boom heeft, omdat hij op de Helena van Doeveren plantsoen staat, en mensen zich afvroegen van wie is Helena van Doeveren eigenlijk, ben ik dat gaan opzoeken. En toen bleek dat zij een hele grote weldoenster was. Zij heeft een oud, tehuis opgericht voor bejaarde echtparen. En dat heeft ze helemaal betaald. Maar ze zei, hij moet vernoemd worden naar mijn broer. Gualtheris van Doeveren, want dat was een held. Dat was een man die in de cholera-epidemie stond hij vooraan en hielp hij de mensen. En hij was de directeur van een plek waar alleen maar cholera-patiënten lagen. En hij is uiteindelijk ook gestorven aan de cholera. Dus die Helena van Doeveren zei, ik wil dat allemaal doen, maar hij moet, dat tehuis moet vernoemd worden naar Gualtheris. Dat is ook gebeurd. Alleen, dat tehuis is natuurlijk al lang weer weg. Dat is in de oorlog gestopt. En toen is Gualtheris gewoon verdwenen uit het straatbeeld.
2: En hij is verdwenen, maar Helena, die is dus bewaard gebleven. Onder andere hier op het plantsoen, wat dus vernoemd is naar haar. Ja. Dus jij hebt gezegd, we moeten die boom, die prachtige boom die hier staat, vernoemen naar hem.
3: Ja, we zochten een manier met een aantal wijkbewoners en met de kinderen hier ook om die naam van die man ook weer naar binnen te krijgen. Ja, en je kan hier niet zomaar een nieuwe straat aanleggen of dat soort dingen. Dus toen hebben we bedacht, deze hele mooie, echte mooie boom gaan we de Gualtheris van Doeverenboom noemen. En dan doen we er een mooie banner omheen. En dan feestelijk wordt die ingeleid. Dat hebben we ook allemaal gedaan. Ik dacht, daarmee is het verhaal af. Alleen, ja, nu wordt hij uitverkozen tot boom van het jaar. In ieder geval van Zuid-Holland. En misschien wel, als mensen gaan stemmen, ja, dan wordt hij misschien wel de boom van Nederland.
2: Ja, en wat betekent dat voor de wijk hier? Want jij woont hier ook in de buurt. Ja. Je schrijft artikelen voor het wijkblaadje. Ja, wat zegt het dan voor zo'n wijk dat dit dan mogelijk de boom van het jaar wordt?
3: Nou, dat is wel uniek. Kijk, we staan hartje oude centrum hier. tegen het Schilderswijk aan. Er is hier niet zoveel groen. Dit plantsoen is echt bevochten om een stukje plantsoen in de wijk te krijgen. En dat dan de grootste boom hier ineens dan ook echt belangrijk wordt. Ik denk dat mensen dat wel heel leuk vinden, hoor. Ja.
0: Nou, het lijkt wel een sprookje, mensen. Je kan voor nu stemmen. Dat kan via deboomvanhetjaar.nl. En op 14 oktober wordt dan bekendgemaakt welke boom zichzelf boom van het jaar mag noemen. Boomvanhetjaar.nl. Straks bomen we door over hoe het is in Politiek Den Haag met Chanot van Beurden. Want ze zijn eruit, maar zijn ze er eigenlijk wel uit? Dat is een beetje de vraag.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: 2:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
7: Ja, DJ Het, goedemorgen. En goedemorgen, Jorinde.
8: Goedemorgen, Rijn.
7: Steeds meer Delftenaren lijken te verdwalen in de weerwar van regels rond wetten en regelingen. Blijkt uit het jaarverslag van de sociale raadslieden die advies geven over wetten en regels. Het schuurt met de behoeften die mensen hebben. Ze willen juist duidelijkheid op het gebied van uitkeringen, belasting en toeslagen. Volgens sociaal raadsvrouw in Delft Fatima El Yousfi weten mensen vaak niet of ze wel recht hebben op bepaalde regelingen. En dat is niet alles.
9: Maar ook veel ook angst. Hè? Veel mensen hebben het angst dat ze denken van nou ja, we weten nou niet. Kunnen we het aanvragen? Kunnen we het niet vragen? Hebben we er recht op? Nee. Want straks dan moet ik het terugbetalen. Dan krijg ik probleem. Twijfelen ze of ze het überhaupt gaan aanvragen vanwege de angst. Er is toch altijd wel een angst tussen burger, inwoner, even zo met de overheid.
7: De lift in een seniorenflat in Voorburg heeft al ruim 2 jaar kuren. Soms doet hij het wel, vaker doet hij het niet. De monteur komt er geregeld langs, maar de reparaties bieden steeds maar een tijdelijke oplossing. De bewoners van de flats aan de Wassenaar Hofmanplein zijn er nu echt klaar mee.
10: In principe zijn ze in huis gekluisterd op dat moment.
11: Ja, nou, dan ga ik maar terug. En dan wacht ik maar of er iemand langskomt van ja, familie of wat dan ook.
7: Besloten is nu om 2 essentiële onderdelen te vervangen. Compressoren en het hydraulisch systeem. Maar dat gaat vanwege de levertijd van die spullen nog maanden duren. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delftland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat om de dijk langs de Korte en Reinerwatering tussen Rijswijk en Den Haag en om een dijk in Berkel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nog steeds druk bezig met inspecteren van alle dijken. Stoppen met het bouwen van eensgezinswoningen, want daarvan hebben we er genoeg. Dat zegt hoogleraar Tess Broekmans van de TU Delft. Het woningentekort is groot, er moeten tienduizenden nieuwe woningen komen, maar geen eensgezinswoningen meer, is haar advies. Vooral woningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens.
12: De ruimte die we hebben in Nederland is natuurlijk beperkt, dus we kunnen niet eindeloos door blijven bouwen met eensgezinswoningen met tuintjes en auto's voor de deur, want die kosten gewoon veel meer ruimte dan wanneer je net iets dichter bij elkaar gaat wonen. Dat is natuurlijk ook de kunst om te bedenken, we gaan anders wonen, maar word ik daar dan blij van?
7: Ook voor ouderen moet meer en beter gebouwd worden, zegt Broekmans. Wanneer ouderen verhuizen naar een seniorenwoning, komt volgens haar een kettingreactie aan verhuizingen op gang. Aan de TU Delft is Tess Broekmans, hoogleraar op het gebied van urban design.
6: En zo is het. Margot Ribbering met het weer.
8: Een vriendelijke dag vandaag. Het blijft droog en het waait ook niet zo hard. Er waait een zwakke en vanmiddag matige wind uit een westelijke richting. En met zon en een paar stapelwolkjes is het met 21 graden best lekker buiten. Vanavond hebben we ook met opklaring te maken, maar later vanavond en vannacht neemt vanaf de Noordzee de bewolking toe. En dan zou een enkel buitje kunnen vallen. Koud wordt het niet met minimumtemperaturen tussen 12 en 16 graden. En de wind draait naar het zuidwesten. En met die zuidwestelijke wind die morgen in de loop van de middag en avond weer flink gaat toenemen, krijgen we meer wolken dan vandaag. Ook een beetje zon. En er kan een enkele bui vallen. Geen zware bui bij 21 graden. Maar donderdag en vrijdag dan lijkt het weer een beetje op de herfst. Het gaat harder waaien vanuit het zuidwesten. Overdag wordt het 23 graden met vrij veel wolken. Een beetje zon. En een aantal buien, misschien ook wel met onweer. En vanaf zaterdag wordt het dan weer rustiger met meer ruimte voor de zon. En de temperaturen gaan op zaterdag oplopen naar 21 graden. Op zondag en maandag kan het zelfs warmer worden met 24 graden.
6: Dankjewel, Margot. Kaaspankje gaat er lekker in, hè?
13: Nou, ja. Ik heb nu ook een soort vijgenbrood. Dat is ook lekker.
6: Ja, heerlijk.
13: Met kaas.
6: Ik heb nooit vroeger een kaaspankje genomen. Wil je ook een stukje kaas, Chanel?
14: Oh, lekker.
6: Ja, wat wil je?
14: Heb je iets blauws?
6: Ja, ja, dat loopt net weg, maar dat kan ik nog terughalen.
14: Ja, stinkt hij ook lekker? Ja,
13: dat wil hier verder ook niemand. Dat blijft ook de hele tijd liggen.
6: Ja, maar dan zie je toch, dat is toch dat. Dat Genoa zit toch net even in dat hogere segment.
13: Ja, zo, dat is hier maar. Ja.
6: Dat komt eraan hoor, Genoa. Het klopt zo aan.
14: Het is ook lekker.
6: Ja.
7: Het was dus niet Jorinda, het was het kaarsje dat we roken.
6: Ja.
7: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op oproepwest.nl.
13: Lekker.

0: Nou, dat roep ik ook uit. Vanmorgen. ABC. Be lucky. And the loop of love. Dank.
1: Ondertussen in
0: Politiek Den Haag. Want na twee lange dagen onderhandelen kwam de coalitie van D66, VVD en CDA er gisteren dan toch uit. De begroting voor volgend jaar is af. Premier Jette die is er blij mee en hij gaf ook een kleine beschrijving van zijn kabinet.
2: Dit is wel ook echt een combinatie van politici die niet zo'n zin hebben in een hoop geschreeuw, slaande deuren en geruzie om niks. Ja, de discussies zijn soms stevig en dat mag ook af en toe schuren, dat hoort er ook bij. Maar wel altijd vanuit de overtuiging dat Nederlanders van ons verwachten dat we gewoon fatsoenlijk ons werk doen.
0: Ja, SBS6-collega en ook van Spuigasten Geno van Beurden, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat kan Jette natuurlijk nog allemaal wel zeggen. Maar het was toch gewoon eigenlijk crisis gewoon de afgelopen dagen.
3: Nou, dat kan je op zich wel zeggen, want die twee dagen waar jij het over hebt, dat waren twee dagen in reservetijd, want er is de afgelopen weken al heel erg veel onderhandeld over die begroting. Er is met de oppositie gesproken, op een gegeven moment moest de coalitie eruit komen. Dat wilden ze afgelopen vrijdag hebben bereikt, dat akkoord. Dat is toen niet gelukt, daardoor waren de afgelopen extra vergaderuren nodig om eruit te komen. Zondag zijn ze samengekomen, hebben de hele dag gezeten, dat ging tot 2 uur in de nacht door. Toen hebben ze dat inderdaad gisterochtend om 9 uur hervat. Toen is de deadline meerdere keren opgeschoven. Uiteindelijk 6 uur 's avonds was er eindelijk dan dat akkoord. Dus ja, ze hebben het bereikt, maar met heel veel bloed, zweet en tranen.
0: Ja, en toch even, er is natuurlijk al veel over gesproken en gespeculeerd. Maar was dit nou toch een beetje D66 en CDA met een Henry Bontebal die misschien nu toch ook een keer met zijn vuist op tafel heeft geslagen tegenover de VVD van, joh, luister nou eens, we moeten niet alleen jaar 21 pleasen, maar we moeten pro ook wat geven. Doe nou wat aan die bezuinigingen op de sociale zekerheid. En niet alleen voor de hogere vermogens met die belastingen. Wat was dat toch echt de tegenstelling die er zat?
3: Ja, vraag je het nu zelf aan de partijen, dan zeggen ze dat dat allemaal wel meevalt. Vooral voor camera zeggen ze dat, zoals ook premier Jette aangeeft, van nou, eigenlijk ging het allemaal wel goed. Ja, harde discussies, maar we wilden eruit komen en dan hoort dit daar gewoon bij. Als je toch beter kijkt naar waar ging die discussie dan over, dan klopt het inderdaad dat eigenlijk vooral D66 en CDA toch andere wensen hadden of anders naar een breed akkoord keken dan dat de VVD dat dan weer deed. Ze hebben een andere perceptie van wat is het midden. Ze hadden dan wel die afspraak gemaakt van oké, we zijn een minderheidskabinet, we moeten de oppositie daarbij betrekken, we moeten dus ook zorgen dat die ruimte, die toenadering naar hen er is. Maar daarmee heeft uiteindelijk VVD-minister Ilko Heijnen als minister van Financiën een begroting gemaakt waarvan D66 en het CDA zoiets hadden van ja, maar wij zien hierin die toenadering vooral naar één kant, in hun ogen vooral naar rechts en nog niet naar links. Dus daar is uiteindelijk nog veel gesteggel over geweest. Uiteindelijk is het erop uitgekomen dat ook CDA en D66 tevreden zijn. En dat komt doordat er dus ook genoeg handreiking eigenlijk is richting bijvoorbeeld een linkse partij als Pro, de grootste oppositiepartij, die volgens hen ook heel hard nodig gaat zijn. Ja, voor straks steun in de Tweede, maar vooral ook in de Eerste Kamer. Want heel veel meer opties zijn daar niet.
0: Nee. Maar nou kunnen ze zelf natuurlijk allemaal heel tevreden zijn. Het beeld wat, hè, want we weten het nog niet precies wat er is afgesproken natuurlijk, maar het beeld wat vooral toch ontstaat, is dat ze eigenlijk iedereen een beetje blij willen maken. Dus misschien een stukje minder bezuiniging op de sociale zekerheid, maar misschien dan toch ook even iets fijn voor de belastingen regelen voor de vermogenden onder ons. Loop je dan niet het risico, Geno, dat straks eigenlijk iedereen gewoon ontevreden is met die beetjes?
3: Dat risico loop je absoluut. Ik keek gisteren ook eventjes aandachtig naar de eerste reactie van Jesse Klaver, de partijleider van Pro. En vanmorgen bij WNL zag ik ook Joost Eertmans zijn eerste reactie geven. Ja, wat zij zeggen is eigenlijk wat je ook hen de afgelopen tijd al hebt horen zeggen. Er moet een keuze gemaakt worden, want ze hebben geen zin in een soort deal met elkaar. Je kan niet over links en over rechts. Toch is dat wel de weg die het kabinet wil blijven bewandelen. Dus de vraag is straks, houdt dat dan wel stand? Extra pijnlijk is ook wel dat er dus zo hard om elke millimeter in deze begroting is gevochten en dat die straks alsnog verbouwd zal gaan worden. Want die steun van de oppositie hebben ze niet meer voor elkaar kunnen krijgen doordat ze zelf met elkaar in de clinch en overhoop lagen. Die stukjes millimeter die ze hebben gewonnen, die gaan straks toch weer aangepast worden. Er gaat aan gesleuteld worden.
0: Maar het zou ook de opzet misschien kunnen zijn, hè? Dat je nu een beetje geeft, want je denkt, want dan kunnen we zo dadelijk kunnen we nog zeggen, ja, maar we willen dat nog. En dan zeg je, oké.
3: Nou kijk, je wil in ieder geval zorgen dat de deur open staat. Als je die al dicht doet, dan wordt het helemaal moeilijk praten. Dus ze hebben ervoor willen zorgen dat beide partijen in ieder geval. Of eigenlijk zeggen ze, we willen misschien wel 10 oppositiepartijen of 10 partijen uiteindelijk totaal onder dit akkoord hebben. Inclusief henzelf. Willen ze tevreden kunnen maken. Maar goed, de vraag is of dat dan ook echt zo bij elkaar blijft. Uiteindelijk draait het vooral om de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer valt er echt wel via meerdere wegen een meerderheid te bereiken. In de Eerste Kamer is het eigenlijk heel simpel. Je doet dat dan of met Pro of met BBB, die hebben daar allebei gewoon heel veel zetels. En veel is er nog niet duidelijk over de inhoud. Wat wel duidelijk is, dat is mij ook wel ook al toegezegd vanuit dus de kabinetsbronnen. Aan de stikstofplannen is niks aangepast. En dat was toch wel een harde wens van BBB. Dus eigenlijk zie je dan, als je het daarop zou beoordelen, dat het toch wat meer richting pro neigt.
0: Ja, het grappige is dat de oppositie, jij memoreerde dat nog vanmorgen hierin, die weet nog van niks, hè? Die hebben ook geen idee. Die moeten ook maar gissen.
1: Ja, dat vind ik heel erg raar. Je moet straks dan wel ergens voor of tegen gaan stemmen. En dan hoor je pas op Prinsjesdag wat die plannen dan zijn.
3: Nou hoeven ze gelukkig ook nog niet op Prinsjesdag gelijk te stemmen. Dat gebeurt in de Tweede Kamer half november, in de Eerste Kamer half december. Dus er is nog wel tijd om daarachter te komen. Overigens wisten de ministers die niet aan de onderhandelingstafel zaten afgelopen dagen, en ook de staatssecretarissen, zelf ook helemaal niet wat er met hun begroting was gebeurd. Gisteren sprak ik een aantal van hen. Vroeg ook bijvoorbeeld aan justitieminister David van Wil: weet u hoeveel geld er straks is voor de politie? Hij had geen idee. Aan Thierry Aartsen, die gaat over de werkgelegenheid: hoeveel werk heeft u straks? Geen idee. Zij zijn daar zelf ook helemaal nog niet in meegenomen. Dus nee, de oppositie is daar niet de enige in. Daarbij is het ook wettelijk zo dat die begroting, die Prinsjesdagstukken, niet gelekt mogen worden en niet gedeeld mogen worden.
0: Nee, voordat we wel de Raad van
3: State die gecontroleerd heeft.
0: Ja, maar kijken of het dan daarna wel gelekt wordt. Kan toch bijna. Ja, nou, we gaan het zien. Chanel van Beurden, hartelijk dank.
3: Geen probleem.
0: Ja, die zit bij de deur klaar, hoor. Een niet slaande deur. Of toch iets binnen lekt die komende tijd.
1: Ja, de hele dag voor het brief dus.
3: Ja. Mijn mailbox staat altijd open.
0: Ja, met een beetje kaas met blauw. Nou, wat wil mensen nog meer? Ja, dankjewel, Zeno.
3: Alsjeblieft.

0: Ook al een soort uittip. Mocht je vandaag nog wat willen doen, nou, je zou altijd natuurlijk een wandeling kunnen maken bij The Wild Side. Lou Reed, moet je even opzoeken of je erin vragen. Die weet altijd precies waar alles is.
1: Ja, maar geen probleem. En vandaag is er wel wat weer voor trouwens. Voor een lekker wandelingetje on The Wild Side.
0: Nou, dat zeker. Het is heel lekker, zo'n kaasplantje 's ochtends. Maar er kan ook een kruimel heel verkeerd schieten. Dat is dan wel een lastig dingetje. Nog even het laatste nieuws ook. Dat is toch wel interessant. Want Ongehoord Nederland en hoofdredacteur Joost Niemoller... die hebben besloten om hun samenwerking te beëindigen. Joost Niemoller, dat was ook de man die in dat filmpje zat. In die podcast waar die Hitler-opmerkingen werden gemaakt. Waar heel veel over te doen is. Die werden mede ook door hem gemaakt. Peter Flemmings, de algemeen directeur, meldt het in een persbericht. En dat heet dan zo mooi. Een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en de recente programmering. En bij de recente programmering zal het denk ik met name over deze podcast gegaan zijn.
1: Ja, die is er gewoon uitgegooid.
0: Het staat er niet,
1: natuurlijk,
0: maar
1: ja.
0: Natuurlijk is, die is natuurlijk gewoon inderdaad zo weggebonjourd. Wat misschien ook niet zo heel vreemd is.
1: Nee.
0: Daar horen we later vandaag meer over.
2: We gaan door!
0: Ja, eerst even Bernard ook begroeten. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij bent, ik zal niet zeggen hoe, maar je bent ook binnengekomen. Ja. Hè?
3: Met een extra stok, dat mag
0: dat is
3: je best
0: heel
3: zeggen.
0: Gek. Eerst kwam je ene been en pas 10 minuten later zagen we je andere been ook.
3: Ja, het gaat wat minder snel op het moment.
0: Ja, want je hebt getennist, hè?
3: Ja, het was iets te fanatiek.
1: Dat en moet toen, je ook niet doen.
0: Dat moet je echt niet meer
3: doen. Nee, dat zegt iedereen hier zo, maar het is wel gezond om te bewegen, mensen.
0: Nou, dat hebben we gezien.
1: Inderdaad.
3: Nee, het,
1: op een gegeven moment is het gewoon gezonder om gewoon op een stoel te gaan zitten.
3: Ben
1: je eens een heerlijke bank, daar kun je ook op gaan liggen.
3: Ja, nou, dat doe ik dan vandaag hier maar.
0: Ik heb dat op mijn 9e ook besloten en dat is me echt buitengewoon goed bevallen.
1: Nooit meer bewogen
0: eigenlijk.
3: Maar het kan zelfs ook gevaarlijk zijn als je een kaasplankje eet. Hè?
0: Dat blijkt wel. Dat is waar. Angelique Werner.
4: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour.
1: Daar is hij dan. Cheered 1.
4: Ja, daar is hij dan. Cheered 1. Back in town.
0: Ja.
4: Ja. Gezellig hoor.
0: Nou, gelukkig inderdaad maar. Angelique, wat gaan we doen vandaag?
4: Nou, padellen met een kaasplankje.
0: Ja, ook dat
1: ja. Goed idee.
0: Leuk.
1: Ja, dan komt Sjeerd wel, denk ik.
4: Ja, maar er moet eerst wel alle kaas er vanaf zijn, hè, van dat plankje.
0: Nou, maak je maar geen zorgen, Jorin is in de buurt.
4: Nou, goed. De stemming is weer goed gezet.
0: Ja.
4: Wat gaan we doen?
0: Dat weet je.
4: En wat gaan we doen? We gaan naar het Statenkwartier. Want daar heb je de Doornstraat. En ter hoogte van nummer 209... daar heb je een heel klein kioskje. En in dat hele kleine kioskje... daar zit een hele kleine tentoonstelling. Een piepkleine tentoonstelling, maar wel heel erg leuk om te zien. Het is namelijk een fotocollectie en een koninklijke miniatuurkoetsjes... die eigenlijk Prinsjesdag laten zien. Oh. Want het is natuurlijk binnenkort is het Prinsjesdag. Ja. En dat hele kleine leuke kioskje dat is ontstaan. Het is een privé-initiatief in de tijd van corona. Want er was natuurlijk helemaal niks te doen op straat. Het was één troosteloze bende. En toen is een hele hoop mensen die zijn allemaal dingen gaan verzinnen. In het begin hadden we al die beren, weet je wel, voor de ramen. Dan moest beren gaan tellen. Maar dit was iemand die dacht van, weet je wat, ik ga gewoon een soort van klein poppenhuisje ga ik aan de straatkant neerzetten. En dan ga ik elke keer daar een andere tentoonstelling in zetten. Het was eigenlijk een soort van mini kijkdoos als het ware.
0: Nou, een leuk idee.
4: Superleuk idee. Er is een kabouterhuisje is er geweest in de herfst. En tijdens de Sinterklaasperiode. Nou, dan is Sinterklaas daar te zien. Ik zal daar trouwens ook een Sint voor iedereen tip aan doorgeven. En nu is er in de Doornstraat Prinsjesdag te zien vanaf vandaag. En dan kan je elke dag kan je daar even kijken. Er zijn natuurlijk geen tijden zijn erbij. Gewoon 24 uur. Het is 's avonds verlicht. En als je toch in het Statenkwartier bent, dan kan je eventjes naar de Fred gaan. Je kan een kopje koffie drinken. Je kan naar het strand gaan. Het is allemaal dichtbij. Dus ik dacht, mooi tip voor vandaag.
0: Ik vind het een leuke. Angelique, dank je wel. Zometeen dus Bernard de Horst met Aan de Bak. Want Patrick van Houten is aan het AI. Die zichzelf opnieuw aan het uitvinden. We zijn benieuwd wat daaruit komt. Ja, je weet het ook.
3: Nee.
0: We hebben geen tijd meer. Want anders vertel je bijna een eigen zendtijd wat je gaat doen. Nou, maar dat is gewoon het gebruikelijke.
3: Lekker blijven luisteren.
0: Kan mij het schelen. Goed. Angelique, tot morgen.
4: Tot morgen.
1: Is er nog een stukje kaas?
0: Ja, en iedereen ontzettend bedankt voor alle reacties.
1: Heel veel nog.
0: Noem nog een paar namen even.
1: Er zijn nog een paar namen. Nou, bijvoorbeeld Jan. Die is weer helemaal blij in een goede bui omdat je er weer bent. Ja. En ik heb hier ook nog Sam. Ook leuk. Leuk dat je metro hebt gereden. En Johanna, die heeft onze chemie gemist. En die is blij dat we er weer terug zijn.
0: Nou, en nog veel meer. Het is echt te veel om op te noemen. Dank jullie wel allemaal. Het voelt echt als we helemaal thuis komen.
1: Jeffrey, die noemt je nog het Radio West beest.
0: Nou, morgen ben ik er. Daar hoeft niet om gelachen te worden, Angelique. Morgen ben

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: En het is 1:10. Je luistert naar Radio West. Straks in Aan de Bak gaan we duivelse platen kiezen. En nog veel meer, maar er is het nieuws. Reinoud Roemer, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ziekenhuis HMC Antoniushoofd in Leidschendam voert vandaag de eerste operatie uit met de Da Vinci 5. Een apparaat van €2 miljoen, waarmee het HMC bijvoorbeeld darmkanker en nierproblemen beter te lijf kan gaan. De man die begin dit jaar met zijn auto hardloopster Lisa aanreed op een afgesloten weg in Schavenzande, heeft een lagere straf gekregen dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank acht niet bewezen dat de 46-jarige Oekraïner zich schuldig heeft gemaakt aan roekeloos rijgedrag. Hij kreeg 7 maanden cel en een rijontzegging van 2 jaar. Lisa raakte zwaar gewond. En een van de stormen die over een tijdje over ons heen zal razen krijgt de naam Jade Kops. De KNMI geeft aan het begin van het stormseizoen alvast namen. En een ervan is genoemd naar influencer Jade, die 4 maanden geleden overleed aan een zeldzame vorm van kanker. Meer regionieuws, 22:30, nu het andere nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim €1,5 miljard opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
14: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Tot 12 uur.

Laat dat licht nog even aan. Nou, dat gaan we zeker doen. Dat was snelle. Goedemorgen. Je luistert naar Aan de Bak. Dit is Radio West. Dit is de 10e jaargang, aflevering 2354. En ja, Patrick, vandaag een dagje niet. Morgen is hij er weer wel. Dus maak je geen zorgen. We gaan ongeveer hetzelfde doen als we altijd doen in Aan de Bak. Alleen de tijdmachine hebben we natuurlijk deze week niet. Daar gaan we een Harry Potter spel voor spelen. En dat hebben we natuurlijk al een aantal keer gedaan. Dus als je de radio, en dat verwacht ik toch wel, al een tijdje aan hebt, dan weet je hoe dat gaat. Later in dit programma hebben we er natuurlijk meer over. We hebben de plaat voor 12. Ook daar gaan we het over hebben. Dat is een devils dilemma eigenlijk waar we voor staan. En ja, nog veel meer. In de archiefbak zitten we in de jaren 80. Dus ja, er is gewoon heel veel te beleven op Radio West. Met onder andere natuurlijk heerlijke muziek. Dit is er een van de Everly Brothers on the Wings of a Nightingale.

0: Ja, zeker applaus voor zo'n nummer. Eric Clapton was dat en Leila. Graag gedaan, man. Ja, de aanleiding van dit nummer.
1: De plaats. Voor 12.
0: Dat was eigenlijk minder leuk. We gaan het hebben over de plaat voor 12. Er zijn twee platen die je kan nomineren. En er wordt al volop genomineerd vanaf 7 uur vanmorgen zo'n beetje via onze website. Kun je je stem uitbrengen welke plaat je vlak voor 12 wil horen. Dat kan via onze Facebookpagina. Via WhatsApp, maar de Facebookpagina is wel makkelijker. Het WhatsApp-nummer is 070-307-8080. Nou, om welke twee zou het gaan?
2: Nummer 1.

0: wordt het 1 of 2.
1: Elvis Presley met Devil in Disguise of The Golden Earring. Devil Made Me Do It. En ik merk nu al dat mensen het heel moeilijk vinden. Ja, ze zijn eigenlijk allebei goed. Er was ook een luisteraar die zei van ja, joh, maak het nou niet zo moeilijk. Draai ze allebei. Maar ja, dat kan niet. Eén van de twee gaan we draaien voor 12. Dus breng je stem uit via onze Facebookpagina. De Facebookpagina van Radio West op. Of WhatsApp naar 070-307-8080. Hier is ABBA.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: En het is 1,5 minuut over 10:30. Je luistert naar Radio West. Voor het regionieuws zit hier Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
13: Bernard, goedemorgen. Ziekenhuis HMC Antoniushoven in Leidschendam voert vandaag de eerste operatie uit met de Da Vinci 5. Een apparaat van 2 miljoen euro waarmee het HMC bijvoorbeeld darmkanker en nierproblemen beter te lijf kan gaan.
14: Dat zijn hele ingrijpende operaties. En het schijnt juist dat met dit apparaat of met zo'n robot kun je dus veel preciezer op een veel kleiner oppervlak. Ja. Hele kleine dingetjes doen waardoor je eigenlijk dus beter opereert.
13: Frank van Deutenkom was dat. Het apparaat, de Da Vinci 5, moet er in het HMC Antoniushoven in Leidschendam voor zorgen dat operaties minder belastend zijn. In Nederland zijn er niet zoveel van. Ze staan verder alleen in Maastricht UMC, UMC Utrecht en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. De man die begin dit jaar met zijn auto hardloopster Lisa aanreed op een afgesloten weg in Schavenzande heeft een lagere straf gekregen dan het OM had geëist. De rechtbank acht niet bewezen dat de 46-jarige Oekraïner zich schuldig heeft gemaakt aan roekeloos rijgedrag. De man kreeg 7 maanden cel en een rijontzegging van 2 jaar. Door de aanrijding liep Lisa ernstig letsel op. Haar nekwervels scheurden, een long raakte beschadigd en haar enkel werd gekneusd. Na de botsing lag ze bewusteloos op de weg. Weerinstituut KNMI heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En een van de stormen die binnenkort over ons zal razen heet Jade Kops. Influencer Jade overleed 4 maanden geleden aan een zeldzame vorm van kanker.
15: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
13: Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar fatale ziekte. Juist vandaag meldde het Prinses Maxima Centrum, Kika en het Integraal Kankercentrum Nederland dat de overlevingskansen van kinderen met kanker deze eeuw zijn verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% 10 jaar later nog in leven. September is de internationale maand van kinderkanker.
12: Dankjewel. En dan het weer met Margot Ribberink.
16: Een vriendelijke dag vandaag. Het blijft droog en het waait ook niet zo hard. Er waait een zwakke en vanmiddag matige wind uit een westelijke richting. En met zon en een paar stapelwolkjes is het met 21 graden best lekker buiten. Vanavond hebben we ook met opklaring te maken, maar later vanavond en vannacht neemt vanaf de Noordzee de bewolking toe. En dan zou een enkel buitje kunnen vallen. Koud wordt het niet, met minimumtemperaturen tussen 12 en 16 graden. En de wind draait naar het zuidwesten. En met die zuidwestelijke wind die morgen in de loop van de middag en avond weer flink gaat toenemen, krijgen we meer wolken dan vandaag. Ook een beetje zon. En er kan een enkele bui vallen. Geen zware bui bij 21 graden. Maar donderdag en vrijdag, dan lijkt het weer een beetje op de herfst. Het gaat harder waaien vanuit het zuidwesten. Overdag wordt het 23 graden met vrij veel wolken. Een beetje zon en een aantal buien. Misschien ook wel met onweer. En vanaf zaterdag wordt het dan weer rustiger met meer ruimte voor de zon. En de temperaturen gaan op zaterdag oplopen naar 21 graden. Op zondag en maandag kan het zelfs warmer worden met 24 graden.
13: Dat zei Margot van de Weerexperts. Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, ja, Elvin Stardust, Pretend was dat.
1: De archiefbak.
0: Ja, we zijn inderdaad toegekomen aan de archiefbak. En we gaan dan naar het jaar.
2: Harry Potter.
0: Oh nee, dat niet. Nee, dat komt straks. We gaan naar het jaar.
2: 1985.
0: Inderdaad, dat was het. Op 1 september 1985 wordt Joop Zoetemelk in Italië wereldkampioen wielrennen. Een opmerkelijke prestatie voor de dan al 38-jarige Zoetemelk. De in Den Haag geboren wielrenner heeft al een behoorlijke staat van dienst met vele overwinningen. Hoogtepunt was natuurlijk het winnen van de Tour de France in 1980. Zoetemelk die woont al tientallen jaren in Frankrijk, waar hij van zijn pensioen geniet. Dan de NCRV. Die begon in september 1985 met een nieuw discussieprogramma op televisie. De titel is Wel eens niet eens. Een hoofdgast en een panel discussiëren met voor- en tegenstanders over een actueel onderwerp naar aanleiding van een stelling. Legien Kromkamp moet de discussie in goede banen leiden. En dan in de archieven van radiozender Den Haag Centraal vond ik nog een reclame van een sportzaak die al even niet meer bestaat. En toch trok deze Haagse firma in 1985 wel de portemonnee, want aan het reclamespotje lijkt geen einde te komen.

0: bij Olympic Sports 50% voordeel op Kili Kinderjacks.
1: Maar ook op skikleding van onder meer Skis, Pierre Gardin, Competition, Fifth Avenue, HCC en Fila.
0: Bovendien 30 tot 50% voordeel op skiwinningen van Luke en Marker en skis van onder meer Fisher en Atomic.
1: 300 paar leren en kunststof moonboots van 149 en 99, nu 49 gulden.
0: Schaatsen met 50% voordeel van onder meer Bauer, Penguin en Freetime.
1: Olympic Sports, Oude Haagweg 577.
0: Hoek Doorbekkelaan, naast garage Leba. Telefoon 070.

0: van Marillion. En ja hoor. Ja. Wat is dit? Het Harry Potter spreukenalarm.
1: Harry Potter spreukenles.
0: Inderdaad. Ja, we gaan een spreuk laten horen. En dan kun je er gaan bellen als je die af kan maken, vertalen of iets anders geniaals erbij verzinnen. Het maakt niet uit. Ja, het gaat over een toverspreuk en wel over deze. Calefactum. Oké. Okay. Nou, dat is het. Bel naar 070-390-5454. 070-390-5454. En dan kiezen we een leuke kandidaat uit. Ik denk dat ik vandaag eens voor bellen nummer 9 ga. Straks gaan we kijken wie dat is. Eerst de Rolling Stones.

0: The Rolling Stones en Under My Thumb. Ja, Thumb. Ja, inderdaad, laten we het zomaar uitspreken. Het is 12 minuten voor 11 inmiddels, dus we moeten haast maken.
1: Expecto Patronum!
0: Ja, het is tijd voor de spreukenalarm.
2: Harry Potter, spreukenles.
0: En inmiddels hebben we een kandidaat aan de telefoon. En dat is Leo van Vliet. Goedemorgen.
3: Ook een hele goede morgen.
0: Je was er snel bij, Leo, en je was negende beller.
3: Nou, kijk, dat is...
0: Ho, je valt weg. Hallo, Leo?
3: Ja, nee, ik ben er
0: ja,
3: nog.
0: Ja, oké. Je wou zeggen dat, en toen hoorde ik niks meer.
3: Nee, ik hoop wel gelukkig
0: dat je Nou goed, we gaan gauw door. Ik ga die spreuk eventjes nog een keer laten horen aan je. Dat is namelijk deze, en als we dat gedaan hebben, ja, dan moet je hem afmaken. Maar jij wilde dat lekker door je... Kinderen laten doen, hè? Of kleinkinderen?
3: Ik heb kleinkinderen bij me. Eentje zit er nu even op het toilet en de andere die zit naast me.
0: Ja, ja.
3: Grote Harry Potter fan. En ja? Die gaat een spreuk geven.
0: Oké. En wat is de naam van je kleinkind?
4: Ik heet Luca.
0: Dag Luca. Goedemorgen. Spannend, hè? Je weet, ik laat de spreuk horen en dan mag jij me afmaken, vertalen of doe er wat mee. Maakt niet uit. Daar komt-ie. Nou, zeg het maar.
4: Ik tover je in een vuurtoren.
0: Vuurtoren. Ik tover je in een vuurtoren. Nou, wij vinden hem helemaal prima, hoor. Gefeliciteerd. Had jij die beter kunnen doen, toch, Leo?
3: Nou, we hebben godsamen een beetje gedaan.
0: Ja, nou, helemaal prima.
3: Een beetje eer gunnen.
0: Gefeliciteerd. De kaarten komen via mail naar je toe. Gegevens heb ik net van je genoteerd, dus dank voor het meedoen. En een hele fijne dag samen.
3: Dank je wel.
0: Dag. Dag, hoi.

0: luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
1: It ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do, Sheryl Crow was dat. En ja, het eerste deel van Aan de Bak zit er alweer op. Maar gelukkig, er is nog een deel 2. Straks gaan we weer een eeuwige roemdominatie doen. Dus ja, ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. Blijf lekker luisteren straks naar deel 2 van Aan de Bak.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
3: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
2: Ook jij kunt helpen.
1: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
2: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
13: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
12: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
0: En het is 11:01. Je luistert naar Radio West. Het is tijd voor het regionieuws. Het nieuws dus met Reinoud Roemer.
14: Goedemorgen. De gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda, 20 kilometer verderop. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadshuis wordt deze 2 maanden vervangen. De gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda gewoon mogelijk is. En een gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Nootdorp wordt in januari vervangen, zegt de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Die nieuwe brug wordt een stuk breder. Over het huidige bruggetje ontstond in 2022 ophef, omdat de constructie het dreigde te begeven. Meer regionieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker over

0: Leverde ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Tot 12 uur aan de bak.

0: Do It Again, Steely Dan was dat. Je luistert naar Aan de Bak Radio West. En wat is Aan de Bak zonder eeuwige roem?
1: Eeuwige roem.
0: Ja, eigenlijk helemaal niets natuurlijk, denk ik zo. Toch, Sylvia?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Hallo.
0: Hallo, goedemorgen, Sylvia Barghi. 61 jaar heb ik hier staan. Klopt dat nog steeds?
2: Ja, dat klopt nog steeds.
0: Ja, geweldig toch? Je woont in Den Haag. Vertel eens wat over jezelf.
2: Ja, ik ben heel gelukkig getrouwd met een hele lieve man. En wij hebben een hele lieve zoon. Ik heb ook een hele lieve moeder. Die woont in een verzorgingshuis Spoorwijk in Leidschendam. Daar gaan we heel regelmatig op zoek. Dus ja, en verder, ik heb leuk werk. Ik werk bij het leukste bedrijf van heel Nederland.
0: Oké, dan mag je natuurlijk niet zeggen wat. Maar...
2: ja, nou ja, ik heb het al gezegd.
0: Ja.
2: Wat was het?
0: Nou, mooi. En ja, en ik zie hier ook staan dat je regelmatig naar de sportschool gaat.
2: Ja, dat klopt. Ja hoor, ik ben erg sportief. Dat moet wel, hè.
0: Ja?
2: Anders, ik ga mezelf oud.

0: Nou, dat waren ze alle drie. Dolly Parton, I Will Always Love You. Die staat er 4 dagen in. Spandau Ballet Through 2 dagen. En de Allman Brothers Band met Rebelling Man, die staat er 1 dag in. En dan is natuurlijk aan jou de vraag, Sylvia. Welke plaat ga jij eruit gooien?
1: Ja, ik vond de keuze eigenlijk niet zo moeilijk. Ik wil de laatste eruit hebben, Rebelling Man.
0: Rebelling Man van de Allman Brothers. Ja. De Veni Vena. Ja. Ja, daar gaat hij dan. Ja. Ja, we zijn hem kwijt. Helemaal weg is hij. Ja. En dan is het leuke van dit spel natuurlijk dat jij een nieuwe plaat mag nomineren. En dan ben ik natuurlijk weer benieuwd welke dat wordt.
1: Nou, ik vind deze plaat hoort er gewoon echt in. Want deze band is gewoon ondergewaardeerd. Het is een Belgische band. En dat is de Viacom Dios met het vrolijke nummer. Nee, na, na, na.
0: Nou. En weet je wat het leuke is? Hij komt terug op 3 dagen. Want hij is voor het eerst genomineerd door Hetty Prits Beekhuis uit Doesburg. En dat was in 2014, moet je nagaan. Dat is 12 jaar geleden. Daarna is hij nog eens een keer in 2018 genomineerd door Lida Keukenmeester uit Wassenaar. En nu doe jij het dus opnieuw en start in 3 dagen. Nou, als hij het volhoudt, een dag of 4, dan zitten we aan 7. En dan zou hij zomaar die eeuwige roem kunnen bereiken.
1: Ja, nou, je wordt hier toch helemaal vrolijk van dit nummer. Dus ik ga ervan uit.
0: Nou,
1: ja.
0: ik ga hem voor je starten. We gaan hem lekker draaien. Bedankt voor het meedoen. En tot ziens. Dankjewel.

0: Swift op Radio West. Het is 11:58. Straks, dan doen we nog een keer in het archief. Nou, dan gaan we naar de jaren 80. Je kunt je verjaardag of een verjaardag van iemand anders natuurlijk aanmelden die vandaag of anders een andere dag in de week jarig is. Maar van vandaag gaan we natuurlijk aan het eind van dit programma nog even een paar jarigen feliciteren. Doe dat via aandebak@omroepwest.nl. En we kijken natuurlijk ook nog eventjes naar heel wat anders. Dat is namelijk...
1: De plaat. Voor 12.
0: Daar kun je ook nog gaan kiezen tussen Elvis Presley en Devil in Disguise. Of, The Golden Earring. Devil Made Me Do It. Eén van die twee kan het gaan worden. Dus ja, ik zou zeggen, stem nog eventjes via Facebook of via onze WhatsApp. En dan gaan we zo tegen 12 één van die twee draaien. Degene uiteraard met de meeste stemmen. Dit is Clive Fisher. Love Changes Everything.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Het is bijna 11:30 voor het regionieuws, zit hier Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
9: Goedemorgen. Stoppen met het bouwen van eensgezinswoningen, want daarvan hebben we er genoeg. Dat zegt hoogleraar Tess Broekmans van de TU Delft. Het woningtekort is groot, er moeten tienduizenden nieuwe woningen komen, maar geen eensgezinswoningen meer, is haar advies. Vooral woningen voor één of twee persoonshuishoudens.
10: De ruimte die we hebben in Nederland is natuurlijk beperkt. Dus we kunnen niet eindeloos door blijven bouwen met eengezinswoningen, met tuintjes en auto's voor de deur. Want die kosten gewoon veel meer ruimte dan wanneer je net iets dichter bij elkaar gaat wonen. Dat is natuurlijk ook de kunst om te bedenken, we gaan anders wonen, maar word ik daar dan blij van?
9: Ook voor ouderen moet meer en beter gebouwd worden, zegt Broekmans. Wanneer ouderen verhuizen naar een seniorenwoning, komt volgens haar een kettingreactie aan verhuizingen op gang. Aan de TU Delft is Tess Broekmans hoogleraar op het gebied van urban design. Steeds meer Delftenaren lijken te verdwalen in de weerwar van regels rond wetten en regelingen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de sociaal raadslieden die advies geven over wetten en regels. Het schuurt met de behoeften die mensen hebben. Ze willen juist duidelijkheid op het gebied van uitkeringen, belasting en toeslagen. Volgens sociaal raadsvrouw in Delft, Fatima El Yousfi, weten mensen vaak niet of ze wel recht hebben op bepaalde regelingen. Maar dat is niet alles.
11: Maar ook veel ook angst. Hè? Veel mensen hebben het angst dat ze denken van nou ja, we weten nou niet. Kunnen we het aanvragen? Kunnen we het niet aanvragen? Hebben we er recht op? Nee, want straks dan moet ik het terugbetalen. Dan krijg ik probleem. Twijfelen ze of ze het überhaupt gaan aanvragen vanwege de angst. Er is toch altijd wel een angst tussen burger, inwoner, even zo met de overheid.
9: De gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda. De techniek in de raads- en commissiezaal aan het Zoetermeerse stadhuis wordt deze maand en ook volgende maand vervangen. De eerste commissievergaderingen in het gemeentehuis van Gouda zijn op 17 september. De gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda nog gewoon mogelijk is de komende 2 maanden. En een gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Nootdorp wordt in januari vervangen, zegt de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De nieuwe brug wordt een stuk breder. Over het huidige bruggetje ontstond in 2022 ophef, omdat de constructie het dreigde te begeven. De gemeente wilde subsidie aanvragen voor het vervangen van de brug, en daarom heeft het jaren geduurd voor er dit nieuwe ontwerp lag.
8: Welk bruggetje is dat?
9: Het is een mooi bruggetje naar het weer nu, denk ik.
8: Oké.
9: Ik denk, er komt een bruggetje naar het weer. Dit is een fietsbruggetje tussen Den Haag en Nootdorp.
8: Oh, tussen Den Haag en Nootdorp. Er
9: staat een foto van op de website.
8: Ja, ik ga even kijken of ik daar overheen ga fietsen of niet.
9: Nee, ik zou het niet doen, want er staat ook een bordje met een waarschuwing bij. Maar dat is nu niet meer.
8: Nee, oké. We gaan naar Margot Ribberink voor het weer.
12: Een vriendelijke dag vandaag. Het blijft droog en het waait ook niet zo hard. Er waait een zwakke en vanmiddag matige wind uit een westelijke richting. En met zon en een paar stapelwolkjes is het met 21 graden best lekker buiten. Vanavond hebben we ook met opklaring te maken, maar later vanavond en vannacht neemt vanaf de Noordzee de bewolking toe. En dan zou een enkel buitje kunnen vallen. Koud wordt het niet, met minimumtemperaturen tussen 12 en 16 graden. En de wind draait naar het zuidwesten. En met die zuidwestelijke wind die morgen in de loop van de middag en avond weer flink gaat toenemen, krijgen we meer wolken dan vandaag. Ook een beetje zon. En er kan een enkele bui vallen. Geen zware bui bij 21 graden. Maar donderdag en vrijdag, dan lijkt het weer een beetje op de herfst. Het gaat harder waaien vanuit het zuidwesten. Overdag wordt het 23 graden met vrij veel wolken, een beetje zon en een aantal buien. Misschien ook wel met onweer. En vanaf zaterdag wordt het dan weer rustiger met meer ruimte voor de zon. En de temperaturen gaan op zaterdag oplopen naar 21 graden. Op zondag en maandag kan het zelfs warmer worden met 24 graden.
9: Margot, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Het was een beetje het begin van het succes van Treintje Oosterhuis met Total Touch. De welbekende hit Touch Me There. 8:08.
1: De archiefbak.
0: Inderdaad, en we gaan naar het jaar
2: 1987.
0: Roken wordt verboden op openbare plekken in België in 1987. Het koninklijke besluit dat dit regelt wordt van kracht op 1 september in dat jaar. En dan op Jamaica, of Jamaica hoe je wil, wordt zanger Peter Tosh doodgeschoten op 11 september 1987. Dat gebeurt vlak voor zijn huis als hij weigert geld te geven aan 3 mannen. De reggae-artiest werd slechts 42 jaar. Dan een deel van het Julianakanaal. Dat wordt leeggepompt in september 1987. Het gaat om een stuk van 8 kilometer tussen de sluizen van Born en Maasbracht. Rijkswaterstaat is er een week mee bezig. En doel is onder meer om na te gaan of de bodem nog in goede staat is. Door de drooglegging komt er letterlijk van alles boven water. 13 personenauto's, 3 brandkasten en een geldkistje. Elke van Doorn in het journaal.
3: In Ilikhoven, even ten noorden van de sluizen van Born, kwamen 11 personenauto's tevoorschijn. En later werden er nog 2 gevonden bij de sluis van Maasbracht. Vanavond zijn de eerste 4 auto's eruit getakeld. Ze vormen namelijk een gevaar voor de scheepvaart. Ook zijn er vandaag 3 brandkasten op de kanaalbodem gevonden. Ze bleken alle 3 leeg te zijn. En in een geldkistje dat ook tevoorschijn kwam zaten alleen onduidelijke waardepapieren. Ook die worden bestudeerd door de politie.
2: 1987.

0: Ja, ja. Dat was Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Nou ja, dat is er wat gebroken? Nee, ik denk het niet. Het is 14 minuten voor 12. En dat betekent dat we vooruit gaan blikken met Menno. Sinds gisteren weer op de zee.
1: Jazeker.
0: Lekker op vakantie geweest.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk genoten.
1: Maar ook weer leuk om terug te zijn.
0: Ja, zeker. Ja,
1: maar dat is altijd leuk.
0: Ja,
1: maar tuurlijk. We zitten nog in de zomerse stemming. Hè? We zijn nog bezig aan de laatste week van de zomerse editie van Menno in de Middag. Dat betekent dat we de zomertour nog altijd hebben. De Op de Kaart zomertour. Gwen Ouwehand is vandaag onze verslaggever. Zij gaat nog even kijken hoe mensen hier de nazomer inmiddels vieren. Hoe er nog vakantie gevierd wordt in onze regio. We gaan er zometeen weer op uit dus. Wat doen we verder? We bellen zometeen ook met... Ja, dat is bijzonder. Hij is 14 jaar. En hij heeft een aangeboren hartafwijking. En gaat voor het goede doel, namelijk voor de Hartstichting... gaat hij een lange tocht lopen. En dat doet hij om geld op te halen uiteraard. Zometeen zijn verhaal in Menno in de middag. Verder gaan we natuurlijk weer die kaarten weggeven... voor die geweldige, spectaculaire voorstelling van Harry Potter.
0: Ja,
1: en we hebben jouw plaat. En ook deze week in het kader van onze zomereditie... het laatste vakantieland. En dat is Frankrijk.
0: Oké, nou dat is niet de eerste beste land.
1: Nee toch, hartstikke leuk. Leuke muziek.
0: Nou, dat gaat weer heel gezellig worden, Menno.
1: Over leuke muziek gesproken. Heb je iets van Santana misschien?
0: Ja! Wat denk je?
1: Nou,
0: wat denk je
1: dat is deze? Toevallig.
0: Hoe weet jij het?
1: Ik had er net zin in.
0: Ja, ik ook. Carlos Santana of de band Santana, hoe je het ook wil zeggen. Die gaan we draaien. En straks natuurlijk nog aandacht voor de jarige van vandaag. En wat we nog meer doen, dat is natuurlijk de plaats voor 12. Welke zal het worden? Het is inderdaad een devil's dilemma geworden dit. Ja. Maar goed, het is even afwachten welke nou precies gaat winnen. Maar inmiddels zijn we wel de stand aan het opmaken. Dus stemmen heeft nou geen zin meer. Hier is Santana dus, zoals we zeiden. En she's not there.

0: Ja! Gitaarspeler, dat kan hij wel. Carlos Santana. Als je nog niet wakker was, sowieso laat, maar dan ben je het nu zeker.
1: Er is er een jaren.
0: Ja, ja.
1: Er is er een jaren.
0: Tuurlijk zijn er mensen jaren vandaag. En sommige worden dan ook aan ons doorgegeven. En die mogen we dan ook feliciteren op de radio. En dit is een berichtje van Vianna Kuik. Vivianna, moet ik zeggen, denk ik. Ja, en ze zegt, mijn oma, mevrouw Gulik, wordt vandaag 95 jaar. Wil je haar feliciteren? Ja, natuurlijk. Bij deze 95 jaar. En dan Willem Robijn van Goudswaard. Die vraagt of wij Ton van den Berg willen feliciteren met zijn 61ste verjaardag. Nou, natuurlijk. Ook van harte gefeliciteerd. En als jij nou ook een felicitatie door wil geven, dan kan dat altijd. Stuur even een mailtje naar aandebak@omroepwest.nl. En dan zo tegen 12 iedere werkdag, dan behandelen we de jarige van vandaag. Nou, nog één nummer en dan maak ik degene bekend welke de plaat voor 12 is geworden. Eerst deze van Mungo Cherry.

0: Ja, voor je het weet moeten we er weer afscheid van nemen van die zomer. Maar van de muziek natuurlijk nooit. In the summertime, Mingo Cherry.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, wat een race. Het was echt een devil's dilemma vandaag. Want het ging tussen Elvis Presley en Devil in Disguise. En de Golden Earring met Devil Made We Do It. Ze zaten echt bovenop elkaars lip. Ik denk, nou, straks moet ze allebei nog draaien. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. We moeten er één kiezen. Nou, met nipt 52% is het Elvis Presley geworden met Devil in Disguise. Tot morgen!
2: De plaat. Voor 12.

0: En dan werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Nou, ik maak me een stuk minder druk om die dingen. Ik me vroeger druk om maakte.
4: Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor de dingen.
1: Ja.
4: En voor wat andere mensen bewegen. Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Zometeen Menno in de middag op deze dinsdag tot 2 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van André Kolen.
16: De gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadhuis wordt deze 2 maanden vervangen. De gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda nog gewoon mogelijk is. Een gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Nooddorp wordt in januari vervangen, zegt de gemeente Pijnakker-Nooddorp. Die nieuwe brug wordt een stuk breder. Over het huidige bruggetje ontstond in 2022 ophef, omdat de constructie het dreigde te begeven. Ziekenhuis HMC Antoniushoofd in Leidschendam voert vandaag de eerste operatie uit met de Da Vinci 5. Een apparaat van 2 miljoen euro waarmee het HMC bijvoorbeeld darmkanker en nierproblemen beter te lijf kan gaan. Het is de bedoeling dat operaties minder belastend worden. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De 2 agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. 1 persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist. Maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
18: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
19: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
20: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
21: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
22: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
23: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
24: Omroepwestadverteren.nl.
25: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
26: Installatiebureau van Ginderen.
27: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
28: Tot 2 uur

0: Pretenders. En don't get me wrong, goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze dinsdag. Ja, we zitten in de laatste week van de zomerseditie van Menno in de middag. We gaan, ja, de vakantie is inmiddels voorbij. De zomer nu ook afsluiten deze week. En dat doen we natuurlijk met jouw plaat. Het laatste vakantieland is aan de beurt deze week. En dat is sinds gisteren Frankrijk. Dus heb je een plaatje uit dat land? Laat het even weten via menno@omroepwest.nl. Dat is het mailadres. En ja, geef hem even door. Dan hoor je misschien zometeen jouw plaat wel om 2:55. We gaan verder zometeen bellen. Ja, een bijzonder verhaal is dat hij is 14 jaar, Gijs. Hij heeft een aangeboden hartafwijking. En hij wil nu voor het goede doel, namelijk voor onderzoek naar hart- en vaatziekten, geld ophalen. En dat doet hij, ja, met een bijzondere actie. En zometeen over een uur gaat hij hier in Menno in de middag vertellen wat die actie is. En natuurlijk vragen of wij hem allemaal willen steunen daarin. Verder geven we zometeen weer kaarten weg voor die theatershow in het Circus Theater op Scheveningen van Harry Potter.
1: Op de kaart!
0: Ja. Ja, en dus, ik zei het al, we gaan deze week de zomertour dan ook afsluiten. De Op de Kaart zomertour. En ja, een beetje met, toch met, ja, gemengde gevoelens, hè, Gwen? Want ja, wat hebben we het leuk gehad deze zomer.
2: Ach, zeg dat wel. Ja, echt niet normaal. En welkom terug nog, hè?
0: Ja, ja, ja. We zijn sinds gisteren weer terug van vakantie. Nou, het is altijd weer leuk om weer te beginnen, Gwen. Hey, want ja, jij bent ook in de zomer erop uit geweest voor de Op de Kaart zomertour. Wat vond je leuk?
2: Nou, ik heb echt van alles en nog wat gedaan. Ik ben door een maisdolf heen gewandeld. Ik heb toeristen gesproken. Ik heb lokale bevolking gesproken over de toerisme. Echt, die mensen die zijn altijd zo blij in de zomer. En dat snap ik ook wel.
0: Ja, leuk is dat, hè? Hey, ja, vandaag... volgens mij de laatste keer dat je de zomertour gaat doen.
2: Klopt.
0: Ja, ja, ja. Heb je een leuke bestemming?
2: Ja, ik dacht, ik moet toch nog eventjes één keertje terug naar Katwijk.
0: Ja.
2: Naar mijn vertrouwde Katwijk.
0: Tuurlijk.
2: Want daar is van alles en nog wat te beleven de hele zomer door. Maar nu dacht ik, misschien moet ik eventjes een keertje de haven induiken. Om naar allemaal bootjesliefhebbers en mensen die graag op het water zijn toe te gaan.
0: Oh ja,
2: dus
0: dat
2: daar
0: is leuk.
2: Ben ik nu.
0: Nou,
2: ja.
0: Dan gaan we zo meteen horen hoe daar vakantie gevierd wordt. Want we merkten gisteren al, Bob was toen op een camping in Schravenzanden. Er zijn nog heel veel toeristen in onze regio. De vakantie is duidelijk nog niet voorbij in Zuid-Holland. Dus we horen je zo meteen vanuit Katwijk, Gwen. Tot straks.
2: Tot zo.
0: Hoi. Oh, wacht, er wordt gebeld. Hallo, met wie?
3: Casey van
0: Hey, Casey.
3: Mij.
0: Hallo.
3: Hallo. Hallo, Radio West, hè?
0: Ja. Vertel, Casey, je zit midden in de uitzending. We gaan beginnen.
3: We zitten... Ik hoor veel te zullen alweer vandaag.
0: Hè? Oh, dan gaan we draaien. Casey, wil je even zeggen, we gaan beginnen?
3: We gaan beginnen.
0: Zo is het, dag, Casey.

0: Goedemiddag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd aan.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van gehoord.
2: Nee, dat was ik al bang.

0: Teddy Swims. En Mr. Know-It-All.
1: Op de kaart.
0: Katwijk, dat is de bestemming van de Op de Kaart Zomertour op deze dinsdag. Gwen Ouwehand, die is daar nu aanwezig. En ja, je ging iets doen met bootjes, volgens mij, Gwen.
2: Ja. Ja, op het moment liggen er nu nog historische schepen in de haven van Katwijk

0: aan het Prins Hendrik kanaal liggen die. Of in het kanaal moet ik eigenlijk zeggen. En dat zijn hele bijzondere schepen om te zien. Want je ziet dat er een hele geschiedenis achter zit. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk wel heel graag eventjes een keertje een kijkje nemen naar wie zijn dan die mensen op die boten en waarom liggen die eigenlijk hier. Dus ik ben aangekomen op zo'n boot. Wat is dit voor boot?
1: Dit is een voormalige sleeboot IJsbreker. En afkomstig uit Oost-Duitsland, uit Rostock vandaan.
0: En wat deed dit schip dan vroeger?
1: Voornamelijk beunschepen, slepen vanuit de haven naar de Oostzee. En lossen en weer heen en weer varen zo. Uiteindelijk werden de havens daar uitgebaggerd. Om de diepgang te behouden voor de grote zeeschepen. En ze moesten met die bagger ergens naartoe. En het werd gelost in de Oostzee. En er voerden vroeger 8 van deze soortgelijke schepen op en neer.
0: Zo. En nu heeft het een hele andere functie, hè? Want ik zie weinig bagger nog op deze boot.
1: Dat klopt. Hij is inmiddels al ruim 30 jaar in mijn bezit, privé. En we genieten er iedere dag van als vakantieschip, hobbyschip. En dat doet ons heel veel plezier om met zo'n bijzonder schip te kunnen en mogen varen door Nederland heen.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen, want hoe wordt dan zo'n historisch schip, wat ooit dan een hele andere functie had, hoe wordt dat ineens dan een vakantieboot?
1: Ja, dat is een lang verhaal. Dat is eigenlijk uit het verleden, een jongensdroom. Ja, je kijkt altijd wel met je vader naar schepen. En op een gegeven moment denk je van nou, zoiets dat wil ik toch wel een keer voor mezelf ook hebben. Nou, en dan langzamerhand ga je daarin groeien. En bij toeval komt dit een keer op je pad. En dan schaf je dat aan en dan ga je met volle 100%, met wel 1000% aanpakken. Dus heel veel dingen toch wel veranderen, aanpassen, naar jezelf zetten. En inmiddels technisch hebben we hem dusdanig aangepast naar de huidige maatstaven. Want je begrijpt, het schip is van 61. Daar heb je dus heel veel oude technieken destijds die eigenlijk vandaag de dag niet echt meer bruikbaar zijn. Dus langzamerhand gaan we daar ook in mee. En van binnen hebben we hem ook helemaal opnieuw betimmerd. Dus alle oude betimmering eruit, nieuwe betimmering erin. En zo pak je dat schip aan.
0: Ja, en dat is toch wel heel bijzonder om te zien, Menno. Want van buiten zie je inderdaad echt nog dat het zo'n klassiek schip is dat vroeger toen een keertje is gebruikt voor iets heel anders. Ja. Maar van binnen inderdaad is dat bijna niet meer terug te herkennen. Is het gewoon echt een vakantieboot. En jullie liggen hier lekker in Katwijk, hè? Dan vraag ik eventjes aan de vrouw des huizes, de vrouw des botes, moet ik eigenlijk zeggen. Wat doen jullie hier?
2: Ja, heerlijk. Genieten van het strand en lekker eten overal en uitstapjes maken.
0: En bevalt het een beetje?
2: Dat bevalt heel erg. Ja, het is een mooie, rustige plek om te liggen.
0: Ja, en duiken jullie dan ook nog wel eens hier het kanaal in? Of is dat dan vooral lekker het zeetje meepakken?
2: Nee, dat is echt de zee. Het kanaal gaan we hier niet in. Nee,
0: dat zou ik ook niet doen, denk ik.
2: Nee, dat lijkt me niet zo gezond om dat te doen.
0: Nou, ik zou zeggen, geniet van jullie vakantie. En dankjewel dat ik eventjes een kijkje mocht nemen hier.
1: Nou, graag gedaan. Ja. Ik vind het leuk om je bij deze een soort van interview te mogen geven.
0: Ja.
1: En een klein stukje over mijn schip te mogen vertellen.
0: Ja, precies. Nou hartstikke goed.
3: Wat gastvrij, hè? Leuk. Ja.
0: Zeker.
3: En er liggen er nog meer van die bijzondere schepen dan daar? Of,
0: Ja, er liggen er echt wel een stuk of 20 hier aan de kade. Zoals ik nu kan zien. Dus ik ga eventjes kijken of ik nog wat meer schepen van binnen mag bekijken.
3: Ja,
0: natuurlijk.
3: En tegelijkertijd ook een leuke toeristische tip natuurlijk voor mensen die zeggen, nou, ik wil nog wel eventjes wat meemaken zo in deze eerste dagen van
0: september.
3: Komt dat zien. Ze liggen dus in Katwijk daar in de haven. Hey, ik weet dat je van een feestje houdt, Gwen. Als ik zing, ik wil
0: de zon zien zakken in de zee.
3: Ja, je kwam er niet onderuit deze zomer, hè? Nee, geweldig. Hey, we komen straks bij je terug over een half uurtje, Gwen. Tot zo, hè?
0: Tot zo.
3: Gwen Ouwehand in Katwijk. Rutger van Barneveld, want daar hadden we het over. Zwoele zomernachten. Denk jij dat

Adele, set fire to the rain. Zometeen keren we terug bij Gwen Ouwehand. De Op de Kaart zomertour is in Katwijk, dat hoorden we net. We gaan kaarten weggeven voor Harry Potter. Die spectaculaire theatervoorstelling in het Circus Theater op Scheveningen doen we over een minuutje of 10. En zometeen het laatste nieuws uit de regio en natuurlijk het weer.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin- en Bollenvierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Schrijf je in voor de Duin- en Bollenvierdaagse op dbvierdaagse.nl.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Het is 3:30. Radio West, Menno in de middag en het nieuws uit de regio. En ja, ik was gisteren al terug. En ook hij is terug. André Kolen. André, welkom terug op je werk.
11: Nou, dankjewel. Jij ook. Ja, wat
10: ja,
11: leuk.
10: Ja, en daar wilde ik toch even bij stilstaan. Een tijdje geleden hebben we Bob een prachtig gedicht gemaakt voor André. En bij deze, omdat we allemaal blij zijn dat je terug bent, André.
12: Zijn stem komt zoet gevoiced door je radio. Voor jou, voor mij en voor Menno is het een echte amigo. Of hij nou nieuws leest, presenteert of een avond gaat bowlen. Het is een hele grote... Zon in huis. André Kolen.
10: Ja, André. Oh, ja, ja, nou. Een warm welkom.
11: Dank je, dank je.
10: Goed, en nu weer aan het werk.
11: Ja, kijk, dan moet ik naar... nieuws toch?
10: Ja, doe maar.
11: Ja, ja. Ja. Een zogenoemde bakwagen. Ik vind dat zo raar. Een bakwagen heb ik altijd het idee. Weet je, dat het zo'n frituur is. Weet je wel, een bakwagen. Maar het is dus een vrachtwagentje met een laadklep en een bak achterop. Zo'n ding. Is vanochtend ondersteboven in het water beland langs de Westkanaalweg in Ter Aar. Het gebeurde rond 9 uur. Met behulp van een takelwagen is het voertuig inmiddels wel uit het water gehaald en op het droge gezet. Hoe die bakwagen nou in het water terecht is gekomen, dat is niet duidelijk. En we weten op dit moment ook nog niet of er iemand gewond is geraakt. Steeds meer Delftenaren lijken te verdwalen in de weerwar van regels rondom wetten en regelingen. Blijkt uit het jaarverslag van de Sociaal Raadslieden, die advies geven over wetten en regels. Het schuurt met de behoeften die mensen hebben. Ze willen juist duidelijkheid op het gebied van uitkeringen, belasting en toeslagen. Volgens Sociaal Raadsvrouw in Delft, Fatima El-Yousfi, weten mensen vaak niet of ze wel recht hebben op bepaalde regelingen. Maar dat is niet alles.
13: Maar ook veel ook angst, hè. Veel mensen hebben het angst dat ze denken van, nou ja, we weten nou niet. Kunnen we het aanvragen? Kunnen we het niet vragen? Hebben we er recht op? Nee, nee. Want straks dan moet ik het terugbetalen. Dan krijg ik probleem. Twijfelen ze of ze het überhaupt gaan aanvragen vanwege de angst. Er is toch altijd wel een angst tussen burger, inwoner, even zo, met de overheid.
11: De sociaal raadsvrouw in Delft, Fatima El-Yousfi, was dat. De gemeenteraad van Zoetermeer die gaat tijdelijk vergaderen in Gouda. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadhuis wordt deze 2 maanden vervangen. De huidige apparatuur in de raadzaal en commissiezaal van het stadhuis is verouderd en het moet gewoon wel een keer vernieuwd worden. De eerste commissievergaderingen in het gemeentehuis van Gouda zijn op 17 september. De gemeente Zoetermeer geeft aan dat inspreken voor de inwoners van de stad ook tijdens de vergaderingen in Gouda nog gewoon mogelijk is.
10: We gaan naar Margot Ribberink. Hallo Margot.
14: Hallo Menno.
10: Want we zijn heel benieuwd naar het weer. Nou, gisteren knapte het inderdaad, zoals je had gezegd, wel op zo einde van de middag.
14: Ja.
10: Wat beleven we vandaag nog?
14: Nou, het is vandaag de eerste dag van de meteorologische herfst. En dat is meteen een prima dag. Het is vriendelijk weer. Soms voelt het deze week een beetje aan alsof we nog in de zomer zitten.
10: Ja.
14: En soms ook een beetje herfstachtig. Dat is vooral later in de week, donderdag en vrijdag. Maar vandaag hebben we geluk. Het is vrij rustig. Er waait een matig westelijk briesje. Kracht 3 tot 4. Het is droog. En de zon die schijnt. Vooral aan inwaarts zien we ook een paar vriendelijke stapelwolkjes. En het is nu 19 of 20 graden. Ik denk dat er nog een gaatje bij gaat komen. En dan komen we uit op 21 graden. En dat is volgens mijn klimaatboekje precies wat we behoren te hebben in de eerste week van september.
10: Je hebt een klimaatboekje, begrijp ik.
14: Ik heb een klimaatboekje. Ja. Op een dagkastje, ja. Wat heb jij op je dagkastje? Ja,
11: nou, dat wil je niet weten. Nee.
10: Ja. Hey, en kun je al iets zeggen over de komende dagen, wat er in dat klimaatboekje staat en wat er verder gaat gebeuren?
14: Nou, dan kijk ik weer naar de weerkaarten natuurlijk. Dat klimaatboekje, dat heb ik alleen maar om te kijken of dat klimatologisch een beetje in orde is. Of dat we te warm of te koud zitten. En we gaan weer een beetje te warm. Morgen hebben we namelijk temperaturen van 1,22 graden. Dat valt nog wel binnen de perken. Maar het is duidelijk een wat mindere dag. Hoewel, echt slecht is het niet hoor. Want er valt misschien een enkel buitje. Maar ik denk wel dat we morgen wat meer bewolking zien dan vandaag. En de zuidwestelijke wind die gaat weer toenemen. Die wordt in de middag matig en aan zee vrij krachtig. Dus een beetje herfst en een beetje nazomer met temperaturen rond 1,22 graden. En dan donderdag en vrijdag, ja, dan wordt het weer een beetje herfst. Ja. Maar niet koud met temperaturen van 2,23 graden.
10: Ja, precies. En het weekend, dat horen we over een uur. En dan heb je volgens mij wel goed nieuws voor de mensen die van een beetje nazomer houden, dacht ik.
14: Zeker, zeker.
10: Tot over een uur.
14: Tot strakjes.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, raadpleeg je boekje of kijk op omroepwest.nl.
10: Welke plaat heb je meegenomen naar je vakantie?
11: Ja, ik denk toch nog een beetje zonnige plaat. Lekkere plaat om er weer even een beetje in te komen. Ja. De heren van Wham!
10: Ah, gezellig.
11: Ja, I'm Your Man. Ja, ze is echt geweldig. Ze gaan zien. Let maar op.

0: Wenders en I'm Your Man.
1: Op de kaart.
0: Dan gaan we terug naar Katwijk, naar Gwen Ouwehand. Die is daar voor de Op de Kaart zomertour. Ja, daar wordt nog volop vakantie gevierd, hè, aan de kust.
2: Ja, ja, echt volop. En ook in het kanaal, aan het kanaal. Want daar liggen dus allemaal historische schepen waar mensen dus ook deze zomer op hebben verbleven of nog aan het verblijven zijn. En op dit moment kijk ik naar een boot. En op het gebied van historische schepen van Katwijk is dit echt de crème de la crème, hè, Koos?
3: Kijk eens.
2: Oh, ik krijg gelijk een foto te zien van hoe ze er vroeger bij lagen. Katwijk aan zee, Prins Hendrik Kanaal, daar zijn we nu. Zo lagen ze er dus vroeger bij, hè?
3: Ja, hier in de Zwaarkom. En die hebben ze weggehaald. Daar hebben ze een fonteintje van gemaakt.
2: Hey, naar wat voor boot kijk ik?
3: Naar de Katwijker.
4: Je bent lijf, hè?
2: Ja, we gaan eventjes naar Terrence, die zit ernaast.
4: Katwijk en boter. En die werden gebouwd rond tussen 1900 en 1920, zeg maar. En deze voeren hier altijd van Katwijk naar IJmuiden op en neer. En ja, er werden de netten in verscheept. Soms werden daar wat de vis in verscheept. Er werd van alles en nog wat mee gedaan. Maar er zijn er ongeveer zo'n 80 van gebouwd. Waarvan de origineel misschien op één hand te tellen zijn nog. Dus ja.
2: Ja, want dat vertelde je net ook al. Jij zei, zoals je ze nu hier ziet, zo ga je ze niet veel meer tegenkomen.
4: Nee, dat is waarschijnlijk niet echt wat je verwacht. Maar de meeste zijn opgezet aan de den, dat is waar de vracht vroeger ingaan. Is de meeste opgebouwd en dat hebben ze als woning nu tegenwoordig. En dus zoals je nu ziet, denk dat er echt 3 of 4 zijn die echt origineel zijn. En gelukkig heeft Katwijk deze gemelijk op de kop kunnen tikken. Zo'n, volgens mij is het 20 jaar geleden.
3: Ja, dat is bijna 20 jaar terug. Hij lag als zandoverslagschip lag hij in Alphen aan de Rijn. En de stichting die heeft hem teruggehaald. En zo ver mogelijk weer teruggebracht naar origineel.
2: Nou, en dat ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. Maar verblijven jullie dan ook op dit schip?
3: Nou, we gaan vrijdag naar Rotterdam, naar de Wereldhavendagen. En dan blijven we met 3 man blijven we op het schip. En dan komen we zondag terug.
2: Mag ik zien waar jullie dan slapen?
3: Jo.
2: Ik ben toch wel benieuwd, want het ziet er heel historisch uit. Maar toch kan ik me niet voorstellen dat je hier dan ligt.
3: Dan moet ik even sleutels pakken, dan, dan kan dat.
0: Nou, dan kunnen we dan misschien na één...
3: Moet ik even de sleutels pakken?
2: Ja, is goed.
0: Ja, dan gaan zij die grote sleutelbos pakken van de slaapkamer, Gwen. En dan horen we je even na ene daar weer vanaf. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, dan spreken we dat af.
0: Ja, is goed. Gwen Ouwehand in de haven dus van Katwijk, waar allemaal oude schepen liggen. En ja, je kunt er ook naartoe natuurlijk. Dus ga dat vooral doen. Oh, hoor eens even.
5: Expecto Patronum!
0: Ja, en de liefhebbers die sinds gisteren luisteren, die weten dat nu Harry Potter aan de beurt is. We gaan weer 2 kaarten weggeven voor de Harry Potter theatervoorstelling in het Singers Theater Scheveningen. 2 kaarten. En ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Ik heb zometeen een spreuk van Harry Potter. Wat zeg ik zometeen? Het is deze. Ja, en weet je waar deze spreuk op slaat? En weet je, alles is goed. Ik reken gewoon alles goed. We zijn makkelijk vandaag. Wat heeft Harry Potter hier tevoorschijn getoverd? Gewoon even bellen naar 070-390-5454. En wie weet zit jij dan straks op zondag 20 september... in het Scheveningse Circus Theater bij de spektakelshow van Harry Potter.
6: Iets is

0: Bluff en Gijke Arnaert.
1: Expecto Patronum!
0: Ja, de hele week geven we kaarten weg voor de spektakelshow van Harry Potter in het Circus Theater op Scheveningen. Twee kaarten voor zondag 20 september. Spektakelshow. En als je van Harry Potter houdt, blijf dan de hele week bij ons. Want in alle programma's geven we die kaarten weg. Ja, wat je moet doen is eigenlijk alleen gewoon eventjes de oplossing geven van een spreuk van Harry Potter. Ja, en eigenlijk keuren we alles wel zo'n beetje goed. Dus zo spannend is het niet, Bianca. Bianca Visser uit Zoetermeer, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hoe gaat het?
0: Ja, het gaat goed hier, maar bij jou, want volgens mij merkte ik net dat je al een klein beetje in spanning was, of niet?
2: Ach ja, echt hartstikke. Mijn moeder en ik die zitten echt... Goedje, mijn moeder Sonja Visser. En ik zit eigenlijk al heel de tijd te wachten tot het komt. En dan komt het. En dan ben je er gewoon doorheen. Echt zo bizar.
0: Oké, dus je hebt steun van je moeder. Ik begrijp dat jullie dus echt trillend bij de radio zitten de hele dag om te wachten op dat alarm van Harry Potter.
2: Yo, ik zit met twee telefoons te bellen.
0: Echt waar?
2: Serieus?
0: Maar dan wil je er graag naartoe, dus hoe komt dat?
2: Ja, ik vind musicals gewoon echt geweldig. En ja, deze is natuurlijk ook in mijn startje, dus dan moet je er gewoon heen.
0: Ja, ja, het is officieel trouwens geen musical, maar het heeft wel natuurlijk alle ingrediënten ervan. Het is echt een theatershow, spektakel. Het is ook best wel spannend, wat ik hoorde van de kenners.
2: Dus heel erg leuk. Ik ben zo benieuwd, mocht ik ze winnen?
0: Ja. Hey, ik heb een spreuk voor je, hoorde hem net al eventjes. En we gaan zo eens even aan je vragen wat jij denkt dat Harry hier tevoorschijn tovert. Nou, laat je fantasie spreken. Wat denk je? Wat gebeurde hier?
2: Nou, ik hoorde het echt heel slecht, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat hij...
0: Ja, Silentia Pedis, zegt hij. Dan moet je, ik heb het ook even opgezocht. Je moet wel oppassen, want Tinea Pedis betekent voetschimmel. Dat is het niet.
2: Oké. Okay. Nou, ik denk dat Silentia, dat zal vast iets met stilte te maken hebben.
0: Ja.
2: Een stille voet?
0: Ja, natuurlijk. Dat is wel goed ook. Ja, echt waar. Het betekent inderdaad... Ja, het stilte van de voet betekent het. Ja, dat heb je helemaal goed.
2: Ja, eerste ding, toch?
0: In het Latijn, zo is het. Ik feliciteer je, Bianca, met twee kaarten voor die geweldige voorstelling. Neem aan dat je dan met je moeder gaat, of...
2: Ik weet het echt wel. Ongetwijfeld. Of mijn dochter met mijn moeder. Ik weet het niet. Nou. We gaan kijken. Het wordt toch eventjes vechten, denk ik.
0: Hey, ongelooflijk veel plezier en fijne dag, hè?
2: Dank je wel. Fijne uitzending.
0: Dank je. Doei.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.
10: Zometeen 2 uur Menno in de middag met het bijzondere verhaal van de 14-jarige Gijs. En we hebben natuurlijk Gwen nog altijd in de Op de Kaart Zomertour. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
11: Een bakwagen is vanochtend ondersteboven in het water beland langs de Westkanaalweg in Ter Aar. Het voertuig is inmiddels weer op het droge gezet. Hoe de wagen precies in het water terecht is gekomen is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadhuis wordt deze 2 maanden vervangen. De gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda nog gewoon mogelijk is. Een gammele fietsbrug op de grens van Den Haag en Noorddorp wordt in januari vervangen, zegt de gemeente Pijnakker-Noorddorp. Die nieuwe brug wordt een stuk breder. Over het huidige bruggetje ontstond in 2022 ophef, omdat de constructie het dreigde te begeven. Meer regio nieuws om 13:30. Nu het overige nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. 1 persoon kwam om het leven en 2 politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim 336.000 euro voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
13: Eén vertraging in de regio op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd.
14: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
15: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.

0: Yves Berendsen, misschien is het tijd. En daarvoor Genesis, Land of Confusion. 2 uur, Menno in de middag. Met zometeen het bijzondere verhaal van de 14-jarige Gijs. En
1: op de kaart.
0: De Op de Kaart Zomertour die deze week nog één keertje is. En Gwen Ouwehand is vandaag de verslaggever en is aangekomen in de haven van Katwijk. Ja, ik hoor al het al rammelen. Want we eindigden net met dat jullie op zoek waren naar de sleutel van de slaapkamer van een boot. Nou, Gwen.
2: Ja. Ik sta op dit moment op een historisch Katwijks schip. En op dit schip gebeurde er vroeger van alles. Er werden dingen vervoerd. Hij kwam binnen in de haven van Katwijk.
3: De Wilhelmina is dit.
2: Zo heet dit schip.
3: Dit is de Wilhelmina, ja, ja, ja.
2: En wat ik me heel erg afvroeg, Koos, jij bent, jij weet heel veel over dit schip. Wow. Ja, dat kunnen we wel stellen. En aankomend weekend ga jij met dit schip en nog wat andere mensen gaan jullie naar de Rotterdamse Havendagen.
3: Ja, Wereldhavendagen, ja.
2: En dan ben ik toch heel erg benieuwd, want jullie blijven hier dan ook slapen. Ja. Het ziet er heel historisch uit hier op dit dek. Maar waar slapen jullie dan?
3: Ja, hier beneden.
2: Nou, ik zou zeggen, maak dat luikje lekker open en dan gaan we even een kijkje nemen naar hoe luxe dat is.
0: Kan nooit heel groot zijn, lijkt me dan toch, Gwen, hè?
2: Dat... En dan gaat er nu een luik gaat open en dat is een heel klein luikje waar je dan doorheen moet kruipen. Koos, ik stel voor dat jij voor gaat.
3: Ik voor. Maar ja, mate.
2: Altijd achteruit?
0: Is het donker achteruit, daar, Gwen? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, nu loop ik dus dat luikje naar binnen en dat is dus wel donker. Ja. Het is klein en ook een heel steil trappetje waar ik vanaf aan het lopen ben.
0: Een soort bedstee op die boot,
2: Nou, eigenlijk wel. En dan is dit echt een soort van woonkamertje waar je terechtkomt. Heel klein, Koos. Dat mag ik wel zeggen, toch?
3: Jazeker, dat is klein.
2: En dan staat er hier een tafeltje met daarop zo'n Persisch tapijtje en een soort,
3: een kachel. Met een ketel die het vuur hangt.
2: En het lijkt

0: Ja?
1: Ik kan me dat niet voorstellen.
0: Ja, maar ja, toch echt, op mijn ogen dicht.
2: En met hoeveel mensen gaan ze daar slapen dan, volgende week, daar in Rotterdam? In dat hooitje, in die kooi?
1: Met hoeveel mensen slapen jullie hier dan aankomend weekend, Koos?
0: Met 3 man.
2: In dat kleine hokje, lepotje wordt dat natuurlijk dan.
0: Maar niet allemaal in die ene kooi.
2: Oh.
0: Want we hebben achterin nog wat waar we kunnen slapen.
1: Ja, dat heeft hij net ook al wel laten zien. Dit is de plek waar Koos Terrence, die ligt er nu al eventjes. Terrence, hoe ligt het?
3: Heerlijk.
4: Ja, ja. Ja, dat is precies mijn lengte.
1: Ja. Ik kan het me niet echt goed voorstellen. Maar ze hebben er net al laten zien waar ze dan aankomend weekend geslapen. Dat zijn bankjes die er ook niet per se heel comfortabel uitzien. Maar ja, dat is het echte vissersleven.
2: Zo is het.
0: Hoort erbij.
2: Ja, en meerollen met de golven natuurlijk, ik win. Dat,
1: ja, precies.
2: In je beetje, ja, links, rechts. Hey, nou, leuk. Een mooi kijkje in dat oude schip daar in de haven van Katwijk. Blijf je daar nog even? Dan horen we je over een half uurtje nog.
1: Ja, tot over een half uurtje.
2: Oké, gaan we doen. Gwen Ouwehand. En ja, de deuren gaan open, hè, van die historische schepen hier in Menno weer nog mooi. John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Ja, mooie herinneringen aan die mooie zomernachten uit Greece. Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Het is bijna 2:50, Radio West. Leuk dat je luistert. We hebben een bijzonder verhaal van Gijs Hagendoorn. Hij is 14 jaar, komt uit Den Haag. En we hebben hem nu hier in Menno in de Middag. Hallo Gijs.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik kondig het al aan met een bijzonder verhaal, want dat is het. Je gaat iets bijzonders doen, Gijs, voor een goed doel. En dat is niet zomaar. Want dat heeft alles te maken met jouw verleden. Hè? Hoe je bent geboren. Want ja, je bent

0: geboren met een aangeboren hartafwijking.
1: Ja, dat klopt. Ik ben geboren met gaten in mijn hartkamers. En mijn darm zat niet aangesloten aan mijn maag. En dat is eigenlijk al vrij snel ontdekt nadat ik op een avond thuis, een paar dagen na mijn geboorte, heel erg zwaar aan het ademen was. En toen ben ik eigenlijk met spoed naar het ziekenhuis gegaan. En vanaf toen heb ik Leiden gelegen, ook nog in Rotterdam gelegen. En eigenlijk heel veel operaties ondergaan aan mijn hart.
0: Ja, en dat is nu 14 jaar geleden. Je hebt de eerste 6 maanden van je leven in het ziekenhuis gelegen. Veel operaties heb je ondergaan. Je hebt dat doorstaan. Gelukkig, dat is hartstikke goed nieuws. En jij zegt van ja, dat is zo belangrijk geweest voor mij dat ik nu iets terug wil doen. Ook voor al die mensen die mijn leven hebben gered.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik heb het al eerder gedaan, toen een kortere afstand. Dat was 20 à 25 kilometer. Maar ik loop nu op 31 oktober 50 kilometer voor de Hartstichting.
0: Ja.
1: En ja.
0: Dat is de Elfstrandentocht van de Hartstichting op zaterdag 31 oktober. 50 kilometer door het zand, dat is zwaar.
1: Ja, dat is inderdaad niet niets. Dus de voorbereidingen zijn al in volle gang. Maar ik heb er vertrouwen in en ik loop er gewoon mee inderdaad met dat wat ik al vaak heb gezegd, dat ik echt de dokters en de mensen die hier onderzoek naar doen echt iets terug wil geven, omdat er naast mij ook nog duizenden, misschien wel wereldwijd miljoenen mensen met hartproblemen zijn.
0: Ja.
1: En dat die mensen ook echt gezien moeten worden en de Hartstichting kan met dat geld onderzoek financieren met dit jaar speciaal aandacht op het vrouwenhart.
0: Ja.
1: Omdat daar lopen de onderzoeken nog een beetje achter. Dus we hopen dat dat ook ook bijgehouden kan worden.
0: Ja, wat mooi dat jij dit ook doet en dat je dit ook zegt. Want ja, even als je 50 kilometer door het zand kan lopen voor het goede doel. Ja, dat betekent ook dat het goed met je gaat, hè, met je gezondheid.
1: Ja, nee, ik kan gewoon alles doen. Ik doe voetballen. Ik kan gewoon lekker wielrennen en ook wandelen dus. En kijk er heel erg naar uit. En inderdaad, vorige keer was het ook al door het zand 25 kilometer. Maar ja, het is natuurlijk nu wel wat anders. 2 keer zoveel lopen vroeg beginnen natuurlijk.
0: Ja, en het geeft ook aan dat je nu gezond bent. Hoe belangrijk het is dat er goede onderzoeken komen. Dat er geld is voor die Hartstichting om goed te kunnen opereren. Want ja, het heeft jou ontzettend geholpen.
1: Ja nee, dat klopt. Het is uiteindelijk ben ik er gewoon heel blij mee. Ik weet er natuurlijk zelf helemaal niks van als ik de foto's terugzie in fotoboeken. Denk ik ook wel bizar dat ik daar lag. En ik heb nu gewoon nog jaarlijkse controles. Maar dat ziet er ook gewoon voor nu gewoon goed uit.
0: Ja.
1: Dat is heel fijn.
0: Ja, en goed, het toont nogmaals gezegd aan hoe belangrijk het is dat dat geld er komt. Je bent 14 jaar oud, je gaat die 50 kilometer door het zand natuurlijk volbrengen. Want je start zo'n beetje in je achtertuin, hè?
1: Ja, kijk duin, dus dat is vanaf hier, wat zal het zijn, een kwartiertje fietsen. En dat is toch gewoon wel leuk dat je de eerste paar kilometers op de pier afloopt. Gewoon waar je normaal in de zomer lekker in het strand ligt. Loop je nu voor zo'n mooi doel.
0: Ja.
1: En eigenlijk vooral de eerste paar kilometers kijk ik misschien wel het meest naar uit. Je begint vroeg, uurtje of 7, denk ik.
0: Ja.
1: En dat je dan gewoon zo over het strand loopt en allemaal bekende plekjes ziet, vind ik persoonlijk misschien nog wel mooier dan de finish die we uiteindelijk in Zandvoort hebben.
0: Ja, want zo is het. De finish is in Zandvoort, 50 kilometer verderop. En nogmaals gezegd, je wil geld ophalen, sponsorgeld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.
1: Ja.
0: En met dit jaar dus speciale aandacht voor het vrouwenhart. Die onderzoeken lopen, hoe belachelijk het ook is, maar die lopen achter. En dat moet natuurlijk niet het geval zijn. Vandaar daar extra aandacht voor. Waar kunnen mensen jou steunen?
1: Er is een website die heet gewoon elfstrandentocht.nl.
0: Ja.
1: Dan heb je een menu met 3 puntjes. En dan staat ergens doneer. En als je dan iets naar beneden scrolt, zie je eigenlijk een ranglijst met mensen die het meeste geld hebben opgehaald. En dan sta ik op de tweede plek.
0: Oh.
1: Gijs Hagedorn met een poster.
0: Nou.
1: En dan zie je daar mijn actiepagina. En dan kom je daar nog heel erg uitgebreid uitgelegd. Ga je naar het doneren.
0: En dat,
1: dan is het...
0: Ja, En dat is allemaal helemaal veilig. En je komt uit bij de Hartstichting. Het is een hele betrouwbare site. Dus ga het doen. Ga Gijs steunen in zijn tocht. Van 50 kilometer op 31 oktober. De Elfstrandentocht voor de Hartstichting. Ga naar elfstrandentocht.nl. Daar vind je een menu. En daar kun je dan doneren. En doneer dan aan Gijs Hagedoorn. Die naam vind je vanzelf. En dan hopen we dat je zoveel mogelijk geld ophaalt, Gijs. En natuurlijk die 50 kilometer gaat volbrengen voor de Hartstichting. Mooi dat je dit doet, Gijs.
1: Heel erg bedankt.
0: Ja, nou jij ook. En nu weer terug naar school, geloof ik, hè? Want we storen je, geloof ik, in de les, of...
1: Nee, ik ben al thuis. Ik heb net een introductiedag gehad, dus... Met de bench op de bank.
0: Oké, heel goed. Nou, nog even uitrusten dan voor die tocht. En we hopen dat je heel veel geld ophaalt, Gijs. Heel veel succes.
1: Yes, dank u wel. Fijne dag nog.
0: Dag. Gijs Hagedoorn dus, uit Den Haag. Hij gaat lopen voor het goede doel voor de Hartstichting. Ga dus naar elfstrandentocht.nl en doneer op Gijs Hagedoorn.

0: Bob Sinclair en de Love Generation. Je kunt nog altijd een mailtje sturen naar menno@omroepwest.nl voor.
1: Jouw plaat.
0: Want we zoeken plaatjes uit het vakantieland Frankrijk. Dus heb je er eentje, gewoon even mailen. En wie weet hoor je dan jouw favoriete Franse plaat. Zometeen zo rond 2:05. En we keren straks natuurlijk ook terug naar Gwen Ouwehand. Daar voor de Op de Kaart Zomertour in Katwijk.
2: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: Eén over 1:30, André Koolister met het nieuws uit de regio.
13: Goedemiddag. Gezinsmoordenaar Richard H. is vanaf nu weer een volledig vrij man en kan doen en laten wat hij wil. De rechtbank van Den Haag beëindigde rond het middaguur de tbs-behandeling van de man die in april 2005 zijn vrouw en twee dochtertjes in hun huis in Zoetermeer vermoordde. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling laag en is er geen noodzaak meer om de tbs-behandeling van de man te verlengen. Na ruim 21 jaar is daarmee een einde gekomen aan de straf en behandeling van de man die een van de gruwelijkste misdrijven van de afgelopen tientallen jaren heeft gepleegd. Stoppen met het bouwen van eengezinswoningen, want daarvan hebben we er genoeg, zegt hoogleraar Tess Broekmans van de TU Delft. Het woningtekort is groot, er moeten tienduizenden nieuwe woningen komen, maar geen eengezinswoningen meer is haar advies. Vooral woningen voor één of twee persoonshuishoudens.
14: De ruimte die we hebben in Nederland is natuurlijk beperkt, dus we kunnen niet eindeloos door blijven bouwen met eengezinswoningen met tuintjes en auto's voor de deur, want die kosten gewoon veel meer ruimte dan wanneer je net iets dichter bij elkaar gaat wonen. Dat is natuurlijk ook de kunst om te bedenken, we gaan anders wonen, maar word ik daar dan blij van?
13: Ja, ook voor ouderen moet meer en beter gebouwd worden, zegt Broekmans. Wanneer ouderen verhuizen naar een seniorenwoning, komt volgens haar een kettingreactie aan verhuizingen op gang. Aan de TU Delft is Tess Broekmans hoogleraar op het gebied van urban design. Een bakwagen is vanochtend rond 9:00 ondersteboven in het water beland langs de Westkanaalweg in Ter Aar. Met behulp van een takelwagen is het voertuig inmiddels uit het water gehaald en weer op het droog gezet. Hoe de wagen precies in het water terecht is gekomen, dat is niet helemaal duidelijk. En ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.
0: Je kent dat liedje van Jordi, hè? Want jij bent ook een tijdje weg geweest natuurlijk. Hè? Weet je, hoe gaat het weer? Boom, boom.
13: Jordi, boom.
0: Ja, Margot die wilde er ook een.
13: Uiteraard.
0: Dus de afgelopen 3 weken heeft Bob natuurlijk weer iets in elkaar geflanst.
13: Wil je
0: het, vind je het leuk om even te horen?
13: Ja, vind ik leuk. Top it.
15: Het is Margot Ribbering. Hey Margot, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
0: Ja, en ze is er blij mee, Dree, echt?
16: Ja, ik kan me dat voorstellen. Ik ben helemaal vereerd ben ik.
0: Goed zo, gelukkig. Daar doen we het voor, Margot. Ja. Hey, zometeen het weer voor komend weekend. Maar eerst maar eens nog eens eventjes vandaag en de komende dagen.
13: Niet tegen nu,
16: ja.
13: Hè?
16: Wat zeg je?
13: Het valt niet tegen nu.
16: Het valt helemaal niet tegen. Nee, het is buiten heerlijk. Met temperaturen die inmiddels zijn opgelopen naar 19,3 in Gouda en Voorschoten. En ik zie zelf temperatuur Boskoop. Nee, Boskoop niet. Wat zeg je nou?
13: In Boskoop, de temperatuur in Boskoop. Wil men nog wat bedenken?
16: De temperatuur in Boskoop. Kijken. Nou, die zie ik even niet zo hoog staan. Geef niet.
0: We zoeken er zelf al op. Dat komt goed, Margot.
16: 21,3 Boskoop. Yes, afgevinkt. Ja.
13: Ja,
16: en Gouda 21,7. Dus baas boven baas. Maar het is gewoon lekker weer. Met zon, met stapelwolken. Niet al te veel wind. Windkrachtje 3 tot 4 uit het westen. Dus ja, ik zou zeggen, niks meer aan doen. Voor vandaag in ieder geval. En ook vanavond is het lekker, want die stapelwolken verdwijnen. Vannacht krijgen we wel meer bewolking vanuit het westen. En dat heeft te maken met het komen en gaan van storingen vanuit het westen. En morgen hebben we duidelijk meer bewolking dan vandaag. En er kan ook een enkele bui vallen, maar niet de hele dag. Dus wat dat betreft is het ook niet super slecht. En zeker niet de temperatuur. Komt zelfs een graadje bij, 22 graden. Maar het gaat wel weer flink waaien. Dus ja, de herfst die laat een beetje van zich horen. En dat is vooral op de donderdag en vrijdag het geval, dan is het echt meer herfst dan nazomer. Met een stevige wind uit het zuidwesten. Temperaturen 's nachts ja, hartstikke hoog. 16 tot 19 graden in de buurt van het zeewater. Wat nog heel warm is. Overdag 22, 23 graden. Maar wel veel bewolking en een aantal stevige buien. Dus wat dat betreft tot en met vrijdag is het een komen en gaan van herfst en nazomerse periode.
0: Ja, maar voor de evenementen in het weekend en de mensen die erop uit willen, ja.
16: Ja. Zeker. Nou, het komt helemaal goed in het weekend. Want ik denk dat het op zaterdag op de meeste plaatsen droog is. Het is wel met een noordwestenbaan draaiende wind ietsjes minder warm dan op de vrijdag. 21 graden. Beetje vergelijkbaar met vandaag. En zondag en maandag wordt het weer warmer. 24 graden met zon. Misschien ook kans op een enkele bui, maar daar praten we niet over.
0: Zo is het. Dankjewel, Margot. Fijne dag.
16: Joehoe.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren of kijk op omroepwest.nl.
0: Het is iets waar we allemaal naar uitkijken. Jij in het bijzonder. Sint voor iedereen. De actie in november gaan we weer doen. Hè. De hele week gaan we weer cadeautjes ophalen. Op radio en tv voor de kinderen die anders geen cadeautje krijgen. En zij komen ook. De Reigers.
13: Oh,
0: en Chico. En Ricky. Ja, ja.
13: Leuk.
0: Ja, we gaan er weer een feest van maken. Er komen heel veel artiesten, die hebben al toegezegd. En zij dus ook, de Reigers en Chico en Ziggy. En ze hebben deze in een nieuw jasje gestoken. Heerlijk,
13: hè? Jij bent het van Ben, ja hoor.

0: Jones, Delilah en daarvoor dus de Reigers en Ziggy en Chico.
1: Op de kaart.
0: Nog een keertje terug naar Katwijk, naar Gwen. Die alles weet inmiddels van historische schepen, van slaapkamers daarin ook. Ja, het is, ja, zou het wat voor je zijn om daarmee op vakantie te gaan? Of vind je het allemaal net iets te krap en niet te luxe genoeg?
2: Nou, het mag voor mij ook wel ietsjes luxer. Ondanks dat dit ook wel echt zijn charme heeft natuurlijk. Dus ik ben eventjes verderop gaan kijken in de haven van Katwijk. Ja. En daar kwam ik twee hele gezellige mensen tegen. Peter en Anja. Goedemiddag, Peter.
3: Goedemiddag, hallo.
2: Ja, we staan nu op dit moment op jullie boot, in jullie boot. En jullie hebben alles wat jullie nodig hebben, hè?
3: Ja, zeker. Voor een paar maanden hebben we natuurlijk alles nodig. Kleine ruimte. En dan moet je zorgen dat je dus alles hebt. En alles wat we niet hebben, kopen we onderweg.
2: Ja. En jullie komen uit Schiedam. Jullie hebben de afgelopen 3,5 maand gereisd met deze boot. Ja. Waar zijn jullie allemaal naartoe geweest?
3: We zijn heel Noord-Holland in de rondte geweest. Alle plaatsjes gehad vanuit Amsterdam, vanuit hier natuurlijk. En dan ga je naar de Kaag, naar de Braassem, Aalsmeer, Amsterdam en dan Noord-Holland in, Purmerend enzovoorts. Medemblik, Annapolona, Schagen. En dan weer helemaal terug. Alle plaatsjes, Alkmaar.
0: Maar mooi.
2: Ja. Ja. En dat allemaal op deze paar vierkante meter.
3: 24 vierkante meter.
2: Jullie zijn begonnen in Katwijk, deze reis. En jullie eindigen ook in Katwijk, want het einde is aangebroken.
3: Ja, het einde is aangebroken. We gaan morgen helaas naar huis. Dus ja, zit er weer op voor dit jaar. Ja, volgend
2: is dat
3: jaar.
2: Helaas?
3: Ja, tuurlijk. Wij willen helemaal niet naar huis eigenlijk. Maar ja. De rest roept weer thuis, hè?
2: Ik kan me toch ook wel voorstellen, als jullie zo met z'n tweetjes op reis zijn, 3,5 maand, en dan op niet zo heel grote oppervlakte, dat je elkaar ook wel een beetje achter de hand kan klappen plakken nu.
3: Nee, hebben wij totaal geen last van. Nee, echt niet. Nee, wij varen al 16 jaar samen. En ik vaar zelf al 27 jaar. Maar dat is niet het geval, nee. Echt niet. Nee, het is even wennen.
2: Zijn jullie getrouwd?
3: Niet getrouwd, maar we wonen wel samen. We hebben ook een heel klein huisje. Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde als dit.
2: En wat is dan echt het geheim om zo goed met elkaar overweg te kunnen?
3: Ja, zeg jij het maar, Anne.
2: Dan ga ik eventjes naar Anja toe. Anja, wat is het geheim?
4: Ja, wat is het geheim? Ik denk dat je heel veel geduld moet hebben.
0: Ja.
4: Respect voor elkaar. Dat zeer zeker. Dat moet er niet aan ontbreken, want dan lukt het niet.
2: En wie is dan de twee met het gouden geduld?
5: Zij hoor.
4: Ja, denk dat ik dat ben.
0: En wie stuurt er, Gwen? En wie doet het in de sluis, weet je wel? Wie doet het kabeltje in de sluis?
4: Jij hebt de helft.
2: Ja, dan even een vraag vanuit de studio. Ja. Wie is dan echt de stuurman of stuurvrouw hier aan boord?
5: Ja, dat
4: is Peter.
0: Oh ja, ja, ja.
5: Stuurman. Stuurvrouw.
2: Matroos. Anja is matroos, zegt ze.
4: Matroos. Ja, ik ben de matroos.
2: Nou, kijk, iedereen zo zijn eigen rol hier, hè? Ja. Hey, fijne terugvlucht, reis wilde ik zeggen.
0: Ja.
4: Vaart.
2: Nou, fijne vaart.
4: Ja. Dank je wel.
0: Ja, dat zijn toch wel verhalen zo, hè? Ik ben aan het einde inderdaad. Iedereen heeft dat wel een beetje. Hè? Jij bent ook naar Azië geweest. En opeens is zo'n vakantie voorbij. Ik had het ook vorige week. Dat gevoel van dat zo'n vakantie er niet meer is. En dat je dat los moet laten. Dat is altijd even lastig, vind je niet?
2: Zeker, ja. Gelukkig hebben we nog even dat extra weekje van de zomertour in Menno in de Middag. Ja. Om het toch nog een beetje vast te houden.
0: Om een beetje
2: maar
0: af te
2: het kieken. Einde begint toch wel echt aan te breken,
0: ja,
2: hè, helaas.
0: Zo is het. Nou goed, we gaan nog een weekje nagenieten. Dat doen we. Dat deden we vandaag met jou daar, Gwen, in de haven van Katwijk. Tot de volgende keer, hè?
2: Tot de volgende.
0: Oké, dag Gwen.
2: Doeg.
0: Ah, dit is mooi. Kimberly Fransens en een nummer van Wesley Bronkhorst. Trots op jou.
6: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou.

het liedje is al mooi van Wesley Bronkhorst. Haalde ook de eeuwige roemlijst trouwens hier van Radio West. En ja, Kimberly Francis die dacht, dit ga ik eens zingen en zet het op Instagram. En toen reageerde Wesley Bronkhorst zelf van, joh, dit heb je zo mooi gedaan. Neem het alsjeblieft op. En dat deed ze. Kimberly Francis. En het is een mooi nummer. Trots op jou. Goed, zometeen. Dan gaan we er een eind aan breien aan deze dinsdags editie van Menno in de Middag. Maar met jouw platen. Maar eerst nog even Inner Circle.

0: Inner Circle, Games, People Play. Tot zover deze Menno in de Middag. Morgen zijn we er natuurlijk weer met alweer Bob Brinkman in de Op de Kaart Zomertour. En Tess Merlo natuurlijk morgen. Hè?
1: Jouw plaat.
0: We eindigen, over Tess Merlo gesproken trouwens, met een Franse plaat. Want Frankrijk is het laatste vakantieland in die hele serie deze zomer van landen. En ja, er komen ontzettend veel leuke binnen. Kees Zwets die zegt, hoi Menno, fijn dat je weer terug bent van vakantie. Ook al heeft Bob het de afgelopen weken goed gedaan. Nou, dat is zeker een compliment voor Bob Brinkman. Mijn nummer voor deze week is van Frans Gal met Ella Ella. Een eerbetoon aan jazzzangeres Ella Fitzgerald, schrijft Kees. Ella symboliseerde hoe muziek kan verbinden en kan helpen om te gaan verdriet en met verdriet en wanhoop. Het nummer legt een link naar de geschiedenis en de pijn van de zwarte bevolking waaruit de jazzmuziek voortkwam. Mooi. Dankjewel, Kees. Blijf lekker bij West vandaag.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Het is 2:00. Dit is het regionieuws op Radio West. Goedemiddag. Gezinsmoordenaar Richard H. is vanaf nu weer een volledig vrij man en kan doen en laten wat hij wil. De rechtbank van Den Haag beëindigde rond het middaguur de tbs-behandeling van de man die in april 2005 zijn vrouw en twee dochtertjes in hun huis in Zoetermeer vermoordde. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling laag en is er geen noodzaak meer om de tbs-behandeling te verlengen. Op de Blériot-laanhoek Anthony Fokkersingel in Den Haag is een vrachtwagen in brand gevlogen. De truck met oplegger vervoerde een heimachine. Brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade aan cabine en de motor is aanzienlijk. Er raakte niemand gewond. De bibliotheek Bollestreek is teleurgesteld over het besluit van de gemeente Hillegom om het bibliotheekwerk niet over te dragen. Dat schrijft directeur-bestuurder Hans Portenge in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de Bollestreek. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui. Bij...
3: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
4: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
5: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Tot 4:00, muziek aan zee.

Goedemiddag allemaal, dat was Ed Sheeran met A Little More. Welkom bij Muziek aan Zee. En we begonnen het programma met The Things We Do For Love van Tennessee Z. En ik draai tot aan 4 uur lekkere liedjes voor je. Marjolein is op vakantie, zoals je begrijpt. Maar een bepaald van de lucht, dat ben ik. Ik neem het over met

0: Achternachten van Guus.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Een goede oude tijd, zullen we maar zeggen. Ik heb goed nieuws, blije berichten. Je hebt ongetwijfeld gehoord van die verschrikkelijke ramp in Nepal, die honderden, zo niet duizenden slachtoffers heeft geëist. Maar het heeft ook één held opgeleverd. Dat is de directeur van een school die op tijd in is geslaagd om 1500 mensen te redden. Toen hij telefonisch op de hoogte werd gesteld van de aankomende vloedgolf, heeft hij een aantal schoolbussen rechtsomkeerd laten maken die op weg waren naar de school. En hij heeft het gebouw ontruimd dat slechts 5 minuten later geheel zou worden weggespoeld door het water. Ik vind dat heel goed nieuws. En de man is inderdaad een fantastische held.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
2: Incendio!
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl. Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Wolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
13: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
14: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl. Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
15: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
16: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Paul. Gezinsmoordenaar Richard H. is vanaf nu weer een volledig vrij man en kan doen en laten wat hij wil. De rechtbank van Den Haag beëindigde rond het middaguur de TBS-behandeling van de man die in april 2005 zijn vrouw en twee dochtertjes in een huis in Zoetermeer vermoordde. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling laag en is er geen noodzaak meer om de TBS-behandeling van de man te verlengen. Na ruim 21 jaar is daarmee een einde gekomen aan de straf en behandeling van de man die een van de gruwelijkste misdrijven van de afgelopen tientallen jaren heeft gepleegd. JA21-leider Joost Eertmans denkt dat het niet goed is geweest voor de VVD dat er handreikingen zijn gedaan naar linkse en rechtse oppositiepartijen bij de begroting. Volgens hem is zo niemand tevreden.
18: We hebben ondertussen wel een beetje onze bekomst van dit proces. Hè. Ze hebben de hele zomer de tijd gehad, denk ik, om te kiezen tussen links of rechts. Samen gaat niet, dan leef je echt in een droomwereld. Als je denkt dat je voor beide, hè, de linkerkant en de rechterkant, genoeg wensen kan vervullen. Dus maak die keuze. Dat is niet gebeurd. Dus om nu te denken van ja, we gokken en we leggen het neer en we kijken op Prinsjesdag verder. Ja, ik vind dat nogal chaotisch.
17: Niet alleen JA21 heeft kritiek. De hele oppositie is niet enthousiast over het akkoord dat gisteren is gesloten, terwijl de inhoud nog niet bekend is. De bibliotheek Bollestreek is teleurgesteld over het besluit van de gemeente Hillegom om het bibliotheekwerk niet over te dragen. Dat schrijft directeur-bestuurder Hans Portenge in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente besloot op basis van een onderzoek van een adviesbureau dat er onvoldoende aanleiding is om de bibliotheektaken in Hillegom over te dragen van Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar de Bibliotheek Bollestreek. Volgens de gemeente wegen de mogelijke voordelen niet op tegen de financiële, organisatorische en juridische risico's. Portenge zegt begrip te hebben voor het besluit, maar blijft van mening dat de Bibliotheek Bollestreek beter aansluit bij de uitdagingen en ambities van het bibliotheekwerk in Hillegom.
3: En voor het weerbericht vandaag gaan we naar Margot Ribbing.
9: Het is vanmiddag vriendelijk weer. Met zon, met stapelwolken, het blijft droog. En het waait ook niet zo hard, matig uit het westen. De temperaturen zijn ook lekker, 21 graden. En vanavond wordt het zelfs even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er kan misschien later een buitje aan zee vallen. En kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. En morgen is er meer bewolking dan vandaag. Maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen, maar meestentijds is het droog. Het gaat wel weer harder waaien uit het zuidwesten, matig langs de kust vrij krachtig in de middag en avond. En het wordt 1, 22 graden. En dan wordt het een beetje herfst op donderdag en vrijdag met een stevige zuidwestelijke wind, zon, wolken en een paar buien. Koud is het niet met 2, 23 graden. In het weekend wordt het weer droger. En vooral zondag en maandag worden weer warm met 3, 24 graden.
17: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
19: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht.
17: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Muziek aan zee. Dit is

Ja, dan noemen we Michael Jackson altijd de King of Pop. Maar deze Aretha Franklin, dat is toch echt de Queen of Soul. Ze is overleden in 2018 op 76-jarige leeftijd. En ze heeft ons zulke mooie muziek nagelaten. Genot om te draaien. Ik hoop ook een genot om naar te luisteren. Voor jou, I Say a Little Prayer. En het is ook een genot om naar te luisteren. Mr. Mister.

dikke Thomas. En sterker nu dan ooit. En ooit was 2011, van uit dat jaar stamt dit liedje. En hier is Anouk, onze eigen Anouk, met Are You Kidding Me? Ga maar los, Anouk.

0: En de Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
13: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
14: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
13: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
14: Al 100 jaar.
13: Van der Geest.
14: Dat is verhuizen en meer.
15: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Ook straks gaat Muziek aan Zee door. En ik heb Andrew Gold en Jason Mraz voor je onder andere. Maar eerst is hier het nieuws. Het is 3 uur, hier is André Kolen.
17: Een echtpaar uit Hazerswoude-Dorp is slachtoffer geworden van nepagenten. Dieven hebben sieraden meegenomen nadat ze het vertrouwen van de bewoners hadden gewonnen en hun huis binnen mochten komen. De bewoners werden telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als rechercheur. Gezinsmoordenaar Richard H. is vanaf nu weer een volledig vrij man en kan doen en laten wat hij wil. De rechtbank van Den Haag beëindigde rond het middaguur de TBS-behandeling van de man die in april 2005 zijn vrouw en 2 dochtertjes in hun huis in Zoetermeer vermoordde. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling laag en is er geen noodzaak meer om de TBS-behandeling te verlengen. De bibliotheek Bollestreek is teleurgesteld over het besluit van de gemeente Hillegom om het bibliotheekwerk niet over te dragen. Dat schrijft directeur-bestuurder Hans Sportenge in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Hillegom. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat 1 jaar later omhoog en er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
19: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland bij Delfshaven.
20: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
21: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
23: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
24: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
23: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

hebben zeeën van tijd. Er is niets aan de horizon. Jouw hand in de mijne.

Een mooi, betekenisvol liedje van Haname en Bluff. Je hoorde de stem van Pascal van Bluff daar natuurlijk bovenaan schallen. Zo herkenbaar als maar zijn kan. En hier is Whitney Houston over herkenbaar gesproken. I wanna dance with somebody.

Quit playing games with my heart. Hey jongens, niet met mijn hart door de straten slepen. Dat is ongeveer de platte Nederlandse vertaling van dat liedje. Hier is Andrew Gold. Een van de mooiste plaatjes ooit gemaakt, wat mij betreft. Ergens het eind van de...

Volgens mij heeft een hele generatie mannen zich hiermee een klein beetje vereenzelvigd toen ze bij de psychiater zaten. Want och, kent u dat liedje van Andrew Gold, dokter? Lonely Boy, nou, dat ben ik. Jason Mraz nu in Muziek aan Zee. Nee,

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: En hier is het regionale nieuws. Vandaag met André Kolen.
10: Goedemiddag. Een echtpaar uit Hazerswoude-Dorp is slachtoffer geworden van nepagenten. Dieven hebben sieraden meegenomen nadat ze het vertrouwen van de bewoners hadden gewonnen en hun huis binnen mochten komen. De bewoners werden telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als rechercheur. De zogenaamde agent vertelde dat er in de buurt was ingebroken en dat bij de aanhouding van verdachten een lijst met adressen was gevonden. Vervolgens kwam een man in burger bij het echtpaar langs. Hij zou de sieraden van de bewoners fotograferen en wegen om te voorkomen dat ze het slachtoffer zouden worden van een mogelijke inbraak. De man nam de sieraden mee, maar bracht deze niet meer terug. De gedupeerde bewoners hebben aangifte gedaan van diefstal. Steeds meer kinderen overleven kanker, blijkt uit nieuwe cijfers. Van de kinderen die begin deze eeuw kanker kregen, was 10 jaar later nog 77% in leven. Die overlevingskans is nu verder gestegen naar 83%. Deze kinderoncoloog vertelt hoe dat kan.
11: We doen ongelooflijk veel onderzoek naar kinderkanker. We kijken naar hoe kunnen we die diagnose beter stellen. En we doen heel veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, betere geneesmiddelen. Kunnen we de bijwerkingen verminderen? En dat allemaal opgeteld helpt dus om tot de steeds betere overleving te komen.
10: Elk jaar krijgen zo'n 550 Nederlandse kinderen kanker. Peer-instituut KNMI die heeft de nieuwe stormnamen bekendgemaakt. En één van de stormen die binnenkort voorbij raast krijgt de naam Jade Kops. Het is een eerbetoon aan de 19-jarige Westlandse die op sociale media openhartig heeft verteld over het verloop van haar ziekte. Influencer Jade overleed eind april aan een zeldzame vorm van kanker. De bibliotheek Bollestreek is teleurgesteld over het besluit van de gemeente Hillegom om het bibliotheekwerk niet over te dragen. Dat schrijft directeur-bestuurder Hans Porteng in een brief aan het college van BMW. De gemeente besloot op basis van een onderzoek van een adviesbureau dat er onvoldoende aanleiding is om de bibliotheektaken in Hillegom over te dragen van Bibliotheek Zuid-Kennemerland naar de Bibliotheek Bollestreek. Volgens de gemeente wegen de mogelijke voordelen niet op tegen de financiële, organisatorische en juridische risico's. Portengen zegt begrip te hebben voor het besluit, maar blijft van mening dat de Bibliotheek Bollestreek beter aansluit bij de uitdagingen en ambities van het bibliotheekwerk in Hillegom.
9: En voor het weerbericht vandaag gaan we naar Margot Ribbing.
12: Het is vanmiddag vriendelijk weer. Met zon, met stapelwolken, het blijft droog. En het waait ook niet zo hard, matig uit het westen. De temperaturen zijn ook lekker, 21 graden. En vanavond wordt het zelfs even helemaal helder als de stapelwolken oplossen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er kan misschien later een buitje aan zee vallen. En kouder dan 12 tot 16 graden wordt het niet. En morgen is er meer bewolking dan vandaag. Maar de zon laat ons niet helemaal in de steek. Lokaal kan er een buitje vallen, maar meestentijds is het droog. Het gaat wel weer harder waaien uit het zuidwesten, matig langs de kust vrij krachtig in de middag en avond. En het wordt 1, 22 graden. En dan wordt het een beetje herfst op donderdag en vrijdag met een stevige zuidwestelijke wind, zon, wolken en een paar buien. Koud is het niet met 2, 23 graden. In het weekend wordt het weer droger. En vooral zondag en maandag worden weer warm met 3, 24 graden.
10: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
13: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Zee. Dit is

0: Eros Ramazotti, Cosa della Vita.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.
0: Ja, jongens, dit is de Benedansplaat van vandaag. Het is best een ingewikkelde. Ook bewegingen te maken. Dus misschien

Weed Little Mystery. Een wet, wet, wet. Muziek aan Zee zit er weer bijna op voor vandaag. Morgen om 2:00 is er een nieuwe aflevering. Ik wens je heel erg veel plezier. En omdat het bijna het einde is, een beetje weemoed met Jim Croce.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
6: Zo,
7: Interpolis. Glashelder.
8: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: In West komt thuis dadelijk de uitspraak van de rechtbank over de stopzetting van de TBS van Richard H. Collega Martijn Hooyer schuift aan, hij weet er alles van, hij was daar natuurlijk bij. Nu is het 4 uur, dat betekent dat je de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt krijgt van André Kolen.
11: Een echtpaar uit Hazerswoude-dorp is slachtoffer geworden van nepagenten. Dieven hebben sieraden meegenomen nadat ze het vertrouwen van de bewoners hadden gewonnen en hun huis binnen mochten komen. De bewoners werden telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als rechercheur. Gezinsmoordenaar Richard H. is vanaf nu weer een volledig vrij man en kan doen en laten wat hij wil. De rechtbank van Den Haag beëindigde rond het middaguur de TBS-behandeling van de man die in april 2005 zijn vrouw en 2 dochtertjes in hun huis in Zoetermeer vermoordde. De verbindingsweg van de A13 naar de A20 is vannacht afgesloten vanwege werkzaamheden. Automobilisten kunnen tussen 11:30 en morgenochtend 5:00 niet vanuit de richting Delft, de A13, de A20 op in de richting van Gouda. Wie vanaf de A13 de A20 richting Gouda op wil, moet omrijden. Geadviseerd wordt om via de A4 te rijden. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want inwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
10: Files en vertragingen worden je verteld door Dennis Mooij van de ANWB.
13: Er staat al 50 kilometer file in de regio. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar is het oponthoud 10 minuten. En de N434, de route door de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude, doe je er 20 minuten langer over.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
18: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: ABBA op Radio West uit 1980. Super Trooper. Ja, blijft een heerlijk nummer. Martijn, wat vind jij ervan?
1: Een vrolijk plaatje.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja, toch?
0: Martijn Hooyer is dat. Je hoort hem zo meteen, want we gaan samen even babbelen over de stopzetting van de TBS van Richard H.
1: Precies,
0: die zijn gezin jaren geleden vermoorden in Zoetermeer. Nou, we gaan het dadelijk zo meteen uitgemaakt.
1: Dat is wel een momentje.
0: Ja, inderdaad. Ja, het is toch inderdaad heel bijzonder. Maar dat niet alleen in dit programma. Straks ook een blik op toen. We gaan eens kijken naar de Algera-brug. Die is dicht vanwege groot onderhoud. En dat heeft natuurlijk ontzettend veel implicaties voor het achterland. Met name de Krimpende Waard. Maar die Algera-brug, ja, hoe is die er gekomen? Waarom is die er? Wat is eigenlijk precies zijn functie? In blik op toen word je helemaal bijgepraat daarover. Voor zover je dat natuurlijk nog niet wist. In de Komstaarplaat die we vandaag hebben, zoeken we een plaatje dat begint met het woord live. Met een F van Ferdinand. Want gisteren was Night of My Life van Barbara Streisand die kopstaartplaat. Nou, ik heb weer een groot aantal suggesties van jullie binnengekregen.
1: Ik heb er ook al een, hoor.
0: Vertel.
1: Life is Life, Opus.
0: Ja, klopt. Die is niet één keer voorbij gekomen.
1: Nee, oh, bij deze.
0: Die werd wel door iemand genoemd. Maar dat ligt te veel voor de hand, ga ik niet doen. Maar mijn klanten weten ook van, ja, daar zitten we dus in een loop. Want dan zoeken we weer morgen een plaat die weer met live begint.
1: Nee, wel een punt.
0: Daarom. Maar dat is niet zo erg, want er gebeurt ook wel eens. En we komen er altijd wel uit. Maar je hebt het scherp in de gaten. Nou ja, goed, dat en nog veel meer. En natuurlijk dat leuke spelletje van Harry Potter. Twee kaarten weggeven. Ja, dadelijk komt dat ook voorbij. Dus nu nog niet bellen, heeft geen zin. Muziek van Paul McCartney. Oh, een prachtige, rustige plaat dit. Mama Gets By. Welkom bij West Komt Thuis. Tot 7 uur vanavond op Radio West. Mama Gets By.

0: Sir Paul McCartney, Mama Gets By, komt van een zeer super recent soloalbum, moet ik zeggen. Uitgebracht toen hij 83 was. Inmiddels is de man 84 dit jaar. Breekbaar zijn stem, Martijn.
1: Ja, behoorlijk, ja.
0: Echt heel breekbaar, maar toch ook wel weer heel mooi.
1: Ja, ik vind het ook wel een beetje treurig.
0: Ja, ja, ja, het is een beetje verstillend. Ja. Weet je, we begonnen ook gelijk te contempleren over de mening van het leven en aan het eind van de rit.
1: Man.
0: Hoe we dan terugkijken. Ja. Ja, waar welke kant moet dit uit, Martijn? Nou, dat toch op. Het is 4:15.
2: West komt thuis.
0: We gaan het hebben over jouw vakgebied.
1: Ja.
0: Namelijk alles wat er in en om de rechtszaal...
1: Dat is ook niet heel vrolijk.
0: Nee, in de regel is het ook niet heel vrolijk. Dat klopt helemaal. Richard H. Van vandaag, zoals verwacht, een einde gekomen aan de straf en de behandeling van hem, Richard H. Dat is de man die in 2005 in Zoetermeer zijn vrouw en zijn dochtertjes vermoordde om een weekend met zijn minnares door te kunnen brengen. En na de moorden begroef hij hun lichamen in een bos in Brabant en hij gaf ze als vermist op. Jij was bij de uitspraak vanmiddag. Het verbaast jou niet, hè, wat die uitspraak is geworden.
1: Nee, want eigenlijk stond natuurlijk van tevoren al vast wat de rechter ging zeggen. Want het Openbaar Ministerie had ook gezegd van ja, wat ons betreft hoeft de TBS-maatregel niet verlengd te worden. Ja, en dat is dan uiteindelijk ook wat de rechter besloten. Hè. Je moet weten, dat gaat dan... Die rechter die krijgt advies van allerlei mensen in zo'n behandeling. Dat duurt een aantal jaren en iedere keer wordt er opnieuw advies uitgebracht. Ja, en op een gegeven moment is dan iemand een soort van beter. Of hij vormt geen gevaar meer voor de samenleving. Nou, en de rechter verwoordde dat vanmiddag als volgt.
0: Ja, dan moet je even de tijd volpraten. Want
1: Moet ik de tijd volpraten?
0: Nou, ik heb dat, oh ja, hier, want ik had het wel gezien, maar kon het nu even niet zo snel vinden. Maar ik heb hem hier. De rechter over...
1: Ja, de motivatie waarom de TBS is opgeheven.

0: Toekering de Algerabrug en daar deed het Polygoonjournaal verslag van.
1: Ten oosten van Rotterdam, tussen Krimpen en Capelle, wordt gewerkt aan de bouw van de stormvloedkering in de Hollandse IJssel, die het lage achterland moet beschermen. Deze dam zal bestaan uit twee reusachtige stalen schuiven, die elk 80 meter lang en 12 meter hoog zijn en een gewicht hebben van 620.000 kilo. Aan het eind van de middag bereikte het transport Krimpen aan de IJssel, waar de twee heftorens en de daarachter gelegen brug reeds vrijwel voltooid zijn. Over een jaar, als ook de tweede schuif op zijn plaats is gebracht, krijgt een stormvloed menselijkerwijs gesproken hier geen kans meer. De schuiven zullen dan namelijk worden neergelaten in de rivier en zo een stalen dam vormen tegen het opgezweepte water. Met de plaatsing van de stormstuw is opnieuw een belangrijke stap gezet op de weg naar een afdoende beveiliging van ons laaggelegen kwetsbare land.
2: Ja, Rogier, die stormvloedkering die kwam dus gelijk met die Algerabrug. Dat zal toch enorme gevolgen hebben gehad voor het verkeer.
0: Ja, de Krimpende Waard werd ineens natuurlijk heel goed bereikbaar vanuit die richting. En dat was sowieso een streek die altijd een beetje geïsoleerd had gelegen. Want toch een soort van eilandje. Mm-hmm. En ineens was dat eigenlijk goed te bereiken. Dus forensen uit Rotterdam zullen ook die kant op zijn gegaan. Zullen daar zijn gaan wonen misschien. Woon-werkverkeer kwam allemaal op gang. En het was dus 1958. En op 22 oktober 1958 werd de brug geopend. Daar was dat pontje nog bij. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat wel de laatste keer is geweest dat hij gevaar heeft. Dat hij als een soort eretochtje nog mocht maken. Het was een enorme happening. Er waren schoolkinderen. Er reden gratis bussen die mensen daar naartoe brachten. Muziekkorpsen die marcheerden over die brug. Een bloemencorso hebben ze zelfs speciaal georganiseerd. Dit was echt een prestigeproject waar Nederland natuurlijk internationaal beroemd om werd.
1: Hoog boven het oude dorp Krimpen aan de IJssel steken de beide toren van de stormvloedkering. Een deel van een machtig waterstaatskarwei dat, nu het gereed is, de veerverbinding met het aan de overkant van de rivier gelegen Capelle overbodig heeft gemaakt. Parallel aan de waterkering werd een 82 meter lange brug geconstrueerd die genoemd werd naar oud-minister Algera en die door de minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, ingenieur Witte, voor het verkeer werd geopend. Terecht is Nederland trots op de bouwers van de stormvloedkering. Het eerste grote werk van het Deltaplan.
2: Ja, prachtig die muziek natuurlijk. Om het wat extra zwaarte mee te geven.
0: Ja, dat zagen mensen dan in de bioscoop. Ja. Want dat weet niet iedereen meer. Maar die polygoonjournaals werden gemaakt voor de bioscoop.
2: Ja, absoluut. Dat was de nieuwsvoorziening van toen. Dat kon je gerust zo zeggen.
0: Ja.
2: Daarna was er ook nog een mijlpaal te vermelden. Hè?
0: Ja, op 12 december 1958 was dat. Toen ging er voor het eerst een groot zeeschip door de sluis. En dus ook onder die brug door. Mm-hmm. En ook dat was een groot spektakel.
1: Het 12.000 ton metende motorschip North Marchioness is het eerste zeeschip geweest dat officieel door de onlangs gereedgekomen sluis van de stormvloedkering in de Hollandse IJssel werd gesleept. Het schip dat in Capelle aan de IJssel voor een Griekse reder gebouwd werd, kon op de rivier niet gedraaid worden en werd derhalve achteruit gesleept. Met zijn lengte van 135 meter was de North Marchioness langer dan de sluis, zodat de beide deuren geopend moesten worden. De hele manoeuvre duurde maar 10 minuten. Daarna trokken de sleepboten de North Marchioness de mist weer in, richting Rotterdam.
2: Ja, zoals het verteld wordt, moet het toch spectaculair ook zijn geweest. Prachtig.
0: Ja? Ja, we kunnen dat ook zien op de beelden trouwens straks in West Vandaag.
2: Ja, hartstikke goed. Rogier, dankjewel hè.

0: Muziek van The Cure, Close to Me. Leuk om weer een keer te horen. Een plaatje uit 1985 alweer. We gaan eruit met Sol Milieu. Ze nemen ons mee naar het nieuws van 5:30 hier op Radio West. Have a little faith.
1: When you spin around in circles, when you barely see the sun.

0: 2.
1: En dan werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
2: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
1: Ja.
3: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
4: Nou, ik maak me een stuk minder druk om die dingen. Ik me vroeger druk gemaakt. Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor die dingen.
2: Ja.
4: En voor wat andere mensen bewegen. Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
3: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
9: Hatsje.
8: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
8: Nee, Attents met ds.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: Het is 5:30 op Radio West. André Kool is in de studio met het nieuws. Dree, goedemiddag.
17: Goedemiddag, Bas. Een motorrijder heeft vanmiddag de macht over het stuur verloren op de Europaweg, de N206 in Leiden, en is gevallen. De bestuurder reed tegen de vangrail en raakte gewond. Andere weggebruikers verleenden eerste hulp, terwijl de komst van de ambulance werd afgewacht. En die heeft het slachtoffer later overgebracht naar het ziekenhuis. De lift in een seniorenflat in Voorburg heeft al ruim 2 jaar kuren. Soms doet hij het wel, maar vaak doet hij het ook niet. De monteur die komt geregeld langs, maar de reparaties bieden steeds maar een tijdelijke oplossing. De bewoners van de flat aan het Wassenaar Hofmanplein zijn er nu echt klaar mee.
18: In principe zijn ze een huis gekluisterd op dat moment.
19: Ja, nou, dan ga ik maar terug. En dan wacht ik maar of er iemand langskomt van ja, familie of wat dan ook.
16: Onuitstaanbaar dat ze dit niet fatsoenlijk kunnen oplossen. Ja, belachelijk.
17: Ja. Er is nu eindelijk besloten om 2 essentiële onderdelen te vervangen. Compressoren en het hydraulisch systeem. Nou ja, dat is zeg maar eigenlijk de hele lift. Want voor de rest is het gewoon een kooi.
16: Ja, dat zijn van die liften natuurlijk in die laagbouw. Hè. Die zie je dan inderdaad vaak met zo'n uitschuifcilinder. Dat gaat hydraulisch, want
17: dat moet natuurlijk besteld worden. Zit nog in de container. Het kan maanden duren, maar goed, er wordt aangewerkt.
16: Ja, het duurt al 2 jaar.
17: Ja, nu al. En dan komt er gewoon een jaar bij.
16: Goed.
17: Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken die moeten direct worden gerepareerd. Dan gaat het om de dijk langs de Korte en Rijnerwatering tussen Rijswijk en Den Haag. En om een dijk in Berkel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. En de gemeente Leidendorp die onderzoekt de aanschaf van een nieuwe pannakooi ter vervanging van de verdwenen pannakooi op het Statendaalderplein. Onze mediapartner Centraal Plus bericht daarover. De aanschaf en plaatsing die kosten naar verwachting 15.000 tot 20.000 euro. Locatie is er nog niet gevonden. Blijkt allemaal uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de VVD. Die vragen volgden op de onverwachte verwijdering van de pannenkooi eind juli. Gemeente Leiden, Leidendorp, dacht aanvankelijk dat de kooi mogelijk was gestolen. Oh. Maar later bleek dat de initiatiefnemer hem had geschonken aan een middelbare school in Eindhoven. Want dat terrein moest vrijkomen. Die dacht,
16: ik geef dat ding weg.
17: Ja.
16: Van die dingen. Nou ja, vreemde zaken. Of het in het weer ook vreemde zaken behelst, ga ik natuurlijk vragen aan Margot Ribberink. Margot Ribberink, goedemiddag. Het was natuurlijk heerlijk, hè?
0: Goedemiddag, Bas. Nou, vandaag lekker weer. De eerste dag van de meteorologische herfst doet een beetje nazomers aan. Droog, met zon, met stapelwolken en 21 graden bij niet te veel wind. Maar we krijgen ook af en toe wel een beetje herfst. Maar morgen nog niet. Hoewel morgen duidelijk een dag is met meer wolken dan vandaag. Het gaat in de middag ook wat harder waaien uit het zuidwesten. Vrij krachtig tot krachtig langs de kust. Maar koud wordt het niet met 21 of 22 graden. En dan donderdag en vrijdag krijgen we nog meer wind. Een herfstachtige wind aan zee, af en toe krachtig of hard uit de zuidwesthoek. Er komt overigens wel zachte lucht naar ons toe. Dat merken we vooral 's nachts met temperaturen niet onder de 16 tot 19 graden. En overdag dik in de 20. Maar uit de wolken vallen buien. Vanaf zaterdag wordt het weer rustiger en droger. Met meer zon. Zaterdag wordt het 21 graden. En zondag en maandag wordt het weer warmer met 24 graden.
16: Ik vind het helemaal niet verkeerd.
17: Ja, ik zeker niet.
16: Margot Ribberink was dat. De dienstdoende weerexpert, dienstdoende filelezer bij de ANWB. Dat is Dennis Mooi. Dennis, een goede middag.
9: Hele goede middag. In onze regio staat er 120 kilometer file. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam doe je er in totaal 20 minuten langer over, tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag, tussen Houten-Oost en Harmelen, een kwartier extra. En een stukje verderop tussen Blijswijk en het knooppunt Prins Klausplein ook een kwartier vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam, tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein, een uur vertraging door een auto met pech. Twee rijstroken zijn er afgesloten. En op de A20 naar Hoek van Holland, tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven, is het oponthoud 20 minuten.
16: Dankjewel Dennis en tot straks weer.
9: Tot zo.
17: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: West komt thuis.

0: Hadden we vorige week de week van de Amazing 80's. Ja, daar was deze plaat natuurlijk ook te horen. Hè? Bruce Springsteen met zijn Glory Days uit 1985.
1: Is er nog wat te doen?
0: Ik ben blij dat ik deze jingle weer een keer kan starten. Ja. Meer Wolfsbergen, goedemiddag.
2: Heidi Bas, wat heerlijk om hier weer te zijn.
0: Nou, ik ben ook heel blij dat jij er weer bent om elke dinsdag en als het zo uitkomt ook elke donderdag leuke uitgaanstips te geven. Morgen is het natuurlijk woensdag. Kinderen vrij van school, altijd een goede reden om iets met die koters te gaan doen, zeg maar. Opa's en oma's en papa's en mama's willen ook graag dan een beetje plezier daarvan hebben. Of zelfs een tippie voor hunzelf. Dat kan
2: precies,
0: natuurlijk ook.
2: Precies, mag ook. Of maar een combinatietippie, heb ik ook vandaag.
0: Daarom, maar we moesten jou missen de afgelopen 3 maanden. Omdat je aan het invallen was in West Word Wakker.
2: Ja, ik mocht de Jorinda zijn. Jorinda werd de cheered. En zo was het een balletje. Maar inmiddels is dat weer teruggedraaid. Onze cheered is weer terug op zijn vertrouwde plekje. Dus ik ga weer lekker mijn eigen werkzaamheden doen. Waaronder heel fijn wekelijks bij jou tips geven. Voor de. Ja, ik had er zelf ook naar echt behoefte aan toen ik een jonge moeder was. Dat ik dacht, oh, wat moet je nou weer woensdag doen? En van daaruit is toen het idee van deze rubriek geboren. Dat we dachten, nou, we gaan de mensen gewoon helpen. Leuke tips, wat kun je doen op de woensdag?
0: Absoluutjes. En morgen wordt het ook nog aardig weer. Dus
2: dat komt goed uit. Want er zijn 2 buitenactiviteiten. En de eerste, daar hebben ze uitgepakt met de naam. Het heet Kunst om de hoek en zomer op de stoep. 3 dagen plezier op het Heeswijkplein.
0: Klinkt
2: nou,
0: goed.
2: Mooi toch? Ja, in Den Haag is dat. En dat begint morgen om 1 uur. En dat is dus op het in Moerwijk, Heeswijkplein. En daar, dat plein dat verandert in een vrolijk festivalterrein. En er is muziek, er zijn workshops, er is van alles te doen. En bij die workshops denk aan afrodans, een djembe-workshop. Djembe, dat zijn van die mooie trommels, dat ken je wel. Een knutselkeuken. Dus daar ga je lekker aan de slag met knutselen en mooie dingen maken. Kleiatelier. Ik hou altijd erg van met je handen in de klei lekker rommelen en iets bouwen. En dan, als het mislukt, dat is het fijne van kleien. Huppatee, en dan begin je gewoon weer opnieuw. Nee, maar dat is echt het verschil tussen kleien en bijvoorbeeld beeldhouwen. Als je met beeldhouwen fout maakt en een scherfje verkeerd doet, dan is je hele kunstwerk veranderd. En met klei begin je gewoon opnieuw. Dus het is heel dankbaar altijd, vind ik. Een fijn materiaal. Dus leuk voor de kinderen. Er is ook nog een speurtocht en van alles te doen. En dat is dan morgen. En ook donderdag en vrijdag. Sorry, ik moet nog even mijn dagen weer goed op orde krijgen.
0: Ja, dat maakt niet uit.
2: Ook woensdag, donderdag,
0: is
2: dus morgen. En dan donderdag en vrijdag zijn er ook allerlei activiteiten. Het gaat goed met me. Ik moet nog even aan de dagdiensten wennen. En dan is er ook nog heel leuk, op avontuur in de Haagse Beek. Dat is een kinderexcursie. Die start morgen bij de Haagse Beek aan de Zegbroeklaan. Bij het plantsoen bij de kruising Zegbroeklaan-Varenheidstraat. Mm-hmm. En die wordt georganiseerd door het IVN Den Haag. En die gaan met de kinderen op stap. En die zeggen, op elk blaadje, onder iedere boom, daar valt wat te ontdekken. Langs de waterkant. Dus we gaan leuk met die kinderen daar lopen. En goed kijken en bestuderen wat er nou allemaal voor natuur is in ons mooie Den Haag. Het is een spannende natuurtocht voor jonge ontdekkingsreizigers van ongeveer 5 tot 10 jaar oud. En volwassenen zijn natuurlijk van harte welkom om mee te hobbelen.
0: Oké, goed.
2: En dan kunnen we nog naar Leiden gaan. Want daar is in buurthuis Vogelvlucht. Dat vind ik trouwens ook al een hele fijne naam. Mm-hmm. Daar is een buurtband. En dat is een muziekproject in de wijk. En dat is elke week op woensdag. Het is een groot orkest. Maar je hoeft helemaal geen muziekinstrument te kunnen spelen om er naartoe te kunnen gaan. Je kan er gewoon naartoe. En ze hebben er van allerlei soorten muziekinstrumenten. En denk dan aan, ze noemen het zelf laagdrempelige instrumenten. Zoals Badphones, dat zijn de grote gestremde PVC-buizen waarmee je dan geluid kan maken. Ik zie je denken, snap je een beetje wat ik
0: bedoel? Ja, ik probeer dat voor me te stellen. Ja.
2: Of schellebomen noemen ze het. Dat zijn bezemstelen met rinkelende limonadeflesdoppen. Oh, dus op die manier zijn er allerlei objecten waarmee je geluid kan maken. Maar met z'n allen, als je dat maakt, dan maak je muziek. Je mag ook je eigen instrument meenemen. Dus voor jong en oud, alle leeftijden, iedereen kan er komen. En je gaat er een middagje met elkaar aan de slag. En lekker spelen. Dat is van 1 tot 2:30 in buurthuis Vogelvlucht. En het heet de buurtband Leiden Zuidwest.
0: Nou, klinkt helemaal te gek. Leuk. Dankjewel, Meer. Mooie tips voor morgen. En donderdag en vrijdag hebben we net ook gezien.
2: Precies.
0: Sam en Dave op Radio West. Dit is Soul Man.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart voor Muziek.
0: West komt thuis.
3: Altijd dichterbij.
4: The Night of My Life van Barbara Streisand was gisteren de kopstaartplaat. En na deze plaat van de Cats ga ik je vertellen wat de nieuwe kopstaartplaat is geworden. Want die moet natuurlijk beginnen met het woord night. Of ik moet zeggen live.

0: The Cats, Let's Dance op Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: Night of My Life, Barbara Streisand, dat was gisteren de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje met het woord live. Als eerste plaat in, of eerste woord in de titel. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, vandaag is mijn suggestie Life is a Rollercoaster van Ronan Keating. Een nummer uit het jaar 2000. De 49-jarige zanger uit Boyzone en van Ierse afkomst is nog altijd actief in de muziekwereld. En hij treedt veel in Australië en Duitsland op. Met de groeten van Koos. Koos, dank. Kees Pronk, hij schrijft: voor de kopstaartplaat ga ik voor Live in the Fast Lane van de Eagles. Het komt van hun befaamde album Hotel California uit 1976. Is dus 50 jaar oud. Waar blijft de tijd? Nou, inderdaad, Kees, ik ben het met je eens, hoor. Jan Keizer uit Randburg, Zuid-Afrika. Hij schrijft: hoi beste Bas, voor de dinsdag ga ik voor The Q65, The Life I Live. Een mooi oud liedje van weer zo'n Haagse geweldenaarsgroep. Groeten uit een lenteachtig Randburg. Goed om te horen, Jan. Lente, fijn. Romeo, hij schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat: Life and Soul van The Vintage Explosion. Fijne uitzending en tot de volgende uitdaging. Romeo, dankjewel. Sam van der Meulen in de e-mail gekropen en hij schrijft: hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag zou ik graag Life is a Rollercoaster van Ronan Keaton willen aanvragen. Het nummer is gereleased in juli 2000. Mijn leven was toen op dat moment echt een rollercoaster. Ik ging over naar de examenklas MAVO, het jaar waarin het qua drukte echt een rollercoaster zou worden. Maar los daarvan hou ik ook erg van attractieparken en rollercoasters. Of op zijn Nederlands gezegd natuurlijk achtbanen. Ja, er zijn er wel meer, Sam, die dat echt een beetje zelfs als hobby hebben. En ook hun best doen om in het buitenland zoveel mogelijk achtbanen te bereiden. Ja, dan moet je natuurlijk ook naar de Verenigde Staten. Dus misschien is dat wel een goed idee een keer voor een vakantie. Dankjewel, Sam. Piet van der Poel, hij schrijft: hoi Bas, de titel van de volgende kopstaartplaat moet beginnen met Live. En dat bracht me meteen terug naar de Kinks. Een van mijn favoriete bandjes uit de jaren 60. In die tijd liep ik zelfs rond met dezelfde haardracht als Ray Davies, de oprichter en zanger-gitarist van de Kinks. In 1971 brachten ze het album Mushwell Hillbillies uit. En daarop staat onder meer mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat, namelijk het nummer Live on the Road. In dat nummer beschrijft Ray Davies het leven van een band die voortdurend onderweg is. Optreden na optreden, van stad naar stad. En je zou denken, ja, klassieke rock and roll bestaan. Maar Ray Davies die legt juist de vermoeidheid en de vervreemding bloot die achter dat rondreizende leven schuilgaan. Muzikaal is het een mooie mengeling van blues en country. En een leuke anekdote: ik was erbij toen de Kinks in mei 1966 optraden als afsluiting van het evenement Beat 25. 25 uur non-stop beatmuziek in het Casino van Scheveningen. Niet te verwarren met het huidige Holland Casino. Het publiek was toen al flink opgewonden geraakt, mede doordat Q65 vooraf de zaal had opgezweept. De ordendienst had toen moeite om de menigte in bedwang te houden en juist die spanning maakte het optreden van de Kinks extra bijzonder. Het was zo'n moment dat je nooit meer vergeet. Nou, Piet, daar kan ik me alles bij voorstellen. Dankjewel voor dit verhaal. Martin Mulder schrijft: hoi Bas, voor wat betreft Live schiet er één als eerste binnen. En dan niet die van Opus, maar natuurlijk die van Talk Talk. Live is what you make it. Volgens mij is die al eerder geweest. Maar dat mag wat mij betreft de pret niet drukken. En hij mag best weer voorbij komen. Groet van Martin. Tilly Vertuin, hallo lieve Bas. Punten natuurlijk weer extra. Dank voor Barbara van gisteren. Ja, graag gedaan natuurlijk. Blijven mooie nummers, zo schrijft Tilly. Maar voor de volgende kopstaartplaat ga ik naar de Italianen deze keer. Vivere non è facile van Vasco Rossi. Een leuk uurtje nog en de groetjes van Tilly. Tilly, dank je wel. En dan naar Ben Mol uit Katwijk. Die schrijft: Hadi Bas, mijn keuze voor de kopstaartplaat. Streentje van een band die mooie hits had in de jaren 80. Living in Another World, Such a Shame. Ach, we kennen ze allemaal. De kopstaartplaat luistert naar de titel Life's What You Make It van Talk Talk. Komt van het album The Color of Spring uit 1986. Een muzikale groet van Ben. Ben, dank. En tot slot Carla Slootweg, ze schrijft: hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Cool and the Gang met Night People. Dat was van gisteren. Nee, dat is niet waar. Jawel, dat is wel. Nee, dat is niet waar. Dat was van gisteren. Ja, dus dat hoort er niet bij. Neem me niet kwalijk. Luidjes, de kopstaartplaat van vandaag. Ja, goede plaat. Fijn om gewoon weer te draaien en te horen. Life's What You Make It van Talk Talk. Morgen moeten we dus een plaatje hebben dat begint met het woord it. En je mag dat ook vertalen naar een andere taal. Ja, het. Ben benieuwd. Een ideetje? Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. bas@omroepwest.nl. En in het volgende uur dan gaan we naar de 70s at 6. Een verzoekplaatje, hetzelfde mailadres. En dan zal ik eens even kijken in die platenbakken van ons of ik jouw plaatje kan draaien. Talk Talk dus.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Installatiebureau van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Zometeen in West komt thuis.
10: 70s at 6.
9: Plaatje aanvragen uit die tijd. Bas@omroepwest.nl. 1 minuut over 6. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. André Kolen.
11: Een motorrijder heeft vanmiddag op de Europaweg, de N206 in Leiden, de macht over het stuur verloren. De bestuurder reed tegen de vangrail aan en viel en raakte daarbij gewond. Andere weggebruikers verleenden eerste hulp, terwijl de komst van de ambulance werd afgewacht. En die heeft het slachtoffer later overgebracht naar het ziekenhuis. De gemeente Leiderdorp onderzoekt de aanschaf van een nieuwe pannakooi ter vervanging van de verdwenen pannakooi op het Statendaalderplein, meldt mediapartner Centraal Plus. De aanschaf en plaatsing kosten naar verwachting 15.000 tot 20.000 euro. De locatie is nog niet gevonden. De verbindingsweg van de A13 naar de A20 is vannacht afgesloten vanwege werkzaamheden. Automobilisten kunnen tussen 11:30 en morgenochtend 5:00 niet vanuit de richting Delft, de A13, de A20 op in de richting van Gouda. Wie vanaf de A13 de A20 richting Gouda op wil, moet omrijden. Geadviseerd wordt om via de A4 te rijden. Een nieuwsoverzicht, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen bij de ANWB zit Dennis Mooi.
12: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A12 naar Den Haag ook 30 minuten extra tussen Bunnik en Woerden. En de A16 Breda-Rotterdam doe je er een uur langer over tussen knooppunt Ridderkerk en Bergse Hoek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De weg is even afgesloten.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Wandel 1, 2, 3 of 4 dagen mee bij de 5e Duin en Bolle Vierdaagse in oktober. Kies voor 30, 20, 15, 10 of 5 kilometer en voel de beleving onderweg. Kijk op dbvierdaagse.nl.
17: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
18: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
19: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
18: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
19: Al 100 jaar.
18: Van der Geest.
19: Dat is verhuizen en meer.
16: Schrijf je in voor de Duin en Bolle Vierdaagse op dbvierdaagse.nl.
20: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Boudewijn de Groot aan het begin.
1: 70s at 6.
0: Van de 70s at 6. Op Radio West als de rook om je hoofd is verdwenen. In het hele uur alleen maar jaren 70 muziek. Jouw verzoekje is van harte welkom. Bas@omroepwest.nl. Straks het spelletje In zijn achteruit. Ik heb een bekende meezinger in zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij dan raadt welke plaat dat is. Natuurlijk een klein stukje laat ik dan horen. Moet een beetje spannend blijven. Volgens mij is het goed te doen, om het maar zo te zeggen. En in het rondje regio gaan we dadelijk eens eventjes bellen met Gouda. Dat zo meteen allemaal. Gelijk het eerste verzoekje van de avond even wegdraaien. Dat is een plaatje aangevraagd door de familie Groen. Door Karel en Carla Groen uit Leidschendam. Wilden een plaatje laten draaien voor hun zoon Olaf. Die ligt in het Westeinde ziekenhuis. Graag een plaatje van Sting. En dan het liefst het nummer Fragile. Maar ja, het probleem is dat dat uit de jaren 80 is. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik heb wel een plaatje van de Police voor je klaargezet. Natuurlijk, want ik denk, Olaf, dat je daar op zich ook wel van zal houden. Een hele bekende natuurlijk, uit de jaren 70. Walking on the Moon van de Police. Speciaal voor Carla en Karel en Olaf Groen. En beterschap natuurlijk.

0: Aangevraagd door zijn vader en moeder, Olaf Groen. Daar is deze plaat voor. Hij ligt in het Westeinde ziekenhuis. En we wensen hem natuurlijk heel veel beterschap.
1: Rondje regio.
0: Lisa, Manu en Teuntje zijn druk bezig met het organiseren van een benefietdiner voor de stichting Kansarme Kinderen op hun school, het Cornert Gymnasium in Gouda. Ze deden onderzoek naar hoe je mensen moet motiveren om iets te doen voor een goed doel. En aan de telefoon heb ik Teuntje Douma. Nou draaide ik de letters om. Dag Teuntje, goeie avond. Sorry.
2: Goedenavond.
0: Ja. Hey, jullie kregen de opdracht voor een onderzoek, maar jullie zijn nu een actie aan het organiseren. Hoe is dat zo gelopen?
2: Ja, toen wij begonnen aan ons onderzoek, toen kwamen wij erachter dat we het alle drie eigenlijk heel leuk vonden. Mm-hmm. Om naast ons onderzoek ook daadwerkelijk iets te gaan organiseren. Dus toen zijn we op het idee gekomen van een benefietdiner. Ja. En het leek ons heel leuk om dan naast het theoretisch gedeelte ook iets te organiseren en daarmee echt iets te betekenen.
0: Ja, ja. En dan breng je de theorie en de praktijk naar elkaar toe, hè?
2: Ja, nee, inderdaad. We proberen alles wat we in het theoretisch gedeelte hebben onderzocht, dat proberen we toe te passen op dit benefietdiner.
0: Ja. Hey, en dan jullie goede doel, om het maar zo te zeggen, de Stichting Kansarme Kinderen. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Nou, we hebben gekozen voor Stichting Kansarme Kinderen omdat zij zorgen. Hun doel van de stichting is eigenlijk dat zij gezinnen die het financieel iets moeilijker hebben, toch een fijne jeugd kunnen geven. Mm-hmm. Zo betalen zij bijvoorbeeld schoolspullen of de kosten van de sportvereniging. En we hebben dan voor deze stichting gekozen omdat we toch denken dat veel mensen zich in het doel van deze stichting kunnen vinden. Bijvoorbeeld door eigen ervaringen of verhalen die ze van anderen hebben gehoord. En daarom hebben we ervoor gekozen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Nou, er komt een benefietavond dus met een uitgebreid diner. En een band is daar ook allemaal bij. Wat komt er allemaal bij kijken, joh, als je dat moet organiseren?
2: Ja, we zijn er wel erg druk mee bezig. We hebben een draaiboek gemaakt. We zijn bezig met begrotingen geweest. Mm-hmm. Heel veel mailtjes gestuurd. Ja. Maar het is toch fijn dat we dan sinds de eerste al bevriend zijn en dat we daardoor een goede planning kunnen houden. Ja, het is natuurlijk wel heel veel werk, zo'n
0: absoluut
2: avond organiseren.
0: Ja, absoluut, ja, natuurlijk. Met veel verantwoordelijkheid, hè. Je gaat ook over de centjes natuurlijk.
2: Zeker. Ja,
0: ja. Wat, er komt ook een veiling, hè. Wat wordt er dan zoal geveild?
2: Nou, dat zijn echt

0: van verwachten?
1: Het is op 25 september. Het zal rond 6 uur zal de inloop zijn. Ik verwacht gewoon een hele gezellige avond waar mensen naast een drie gangen diner gewoon kunnen genieten van live muziek en gezellig met elkaar kunnen praten. Ja. Ik verwacht vooral gewoon een hele gezellige avond eigenlijk.
0: Nou, hartstikke goed. Ik hoop het ook voor jou. Dan hebben jullie ook daar plezier van. En natuurlijk ook nog een aardige opbrengst voor de benefiet. Dan is het helemaal mooi, hè?
1: Ja, precies.
0: Helemaal goed. Teuntje Douma, dankjewel. En heel veel succes daar op 25 september om 6 uur 's avonds. Ja, dat is plek van hoor dan 30 man. Hè? Dus als je nog niks te doen hebt op die avond, kun je vooral langs bij Teuntje, Lisa en Manu komen. Gymnasium, Cornert Gymnasium in Gouda is dat, hè?
1: Ja, inderdaad. En de tickets die kun je krijgen via www.benefietdinercag.com.
0: Benefietdinercag, zeg ik dat goed?
1: Ja, CHG.
0: Dus, .com. Oké. Okay. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hetzelfde. Teuntje Douma was dat. Dan het volgende verzoek is er eentje van Tilly Vertuin. Zullen we een mooie horen van de Bee Gees?
2: Tot 7 uur. West komt thuis. Dit is Radio
0: West. En dat is niet voor niks. Barry Gibb is vandaag 80 jaar geworden. En daarom een verzoekje om een liedje van hem en zijn broers te draaien. How Can You Mend a Broken Heart? Bee Gees.

Barry Kip, 80 jaar geworden. Het enige nog levende broertje van de broertjes BG's. Op verzoek van Tilly was dit How Can You Mend a Broken Heart? Verzoek binnengekregen van Kees de Jong en hij zadelde me weer op met een hoop werk. Het ging namelijk om, dacht hij, het lied Dirty Woman. Nou, dat bestaat helemaal niet, want we hebben het over Pink Floyd. Maar ja, ik heb AI weer gebruikt en ik ben erachter gekomen dat die strofe Dirty Woman, dat zit in het nummer Young Lust van Pink Floyd. Binnen het verhaal van de rockopera The Wall bevindt zich de hoofdpersoon, Pink. Die is in Amerika voor een tournee, voelt zich eenzaam en een beetje vervreemd van de wereld. En hij zoekt oppervlakkig hedonistisch plezier in de vorm van groupies. En dit nummer symboliseert zijn behoefte aan snelle afleiding en wilde seks om de leegte in zijn leven te vullen. Het nummer eindigt heel abrupt met een echt telefoongesprek. Pink belt namelijk naar huis in Engeland en hij krijgt een vreemde man aan de lijn, waardoor hij ontdekt dat zijn eigen vrouw vreemd gaat. Nou, dat is de druppel die ervoor zorgt dat hij zich definitief achter zijn muur, zijn wall, opsluit. Pink Floyd.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
5: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
9: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
13: Anderhalve minuut over 6:30 is het. Je luistert naar Radio West. Vorige dagoverzicht is hier André Kolen. Dree, een goede avond.
14: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Door de droogte van de afgelopen maanden hebben dijkinspecteurs in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland op 284 plekken scheuren in dijken ontdekt. 4 scheuren in 2 verschillende dijken moeten direct worden gerepareerd. Het gaat om de dijk langs de Korte en Rijnerwatering tussen Rijswijk en Den Haag en om een dijk in Berkel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nog steeds druk bezig met het inspecteren van alle dijken. Gezinsmoordenaar Richard H. is vanaf nu weer volledig vrij man en kan doen en laten wat hij wil. De rechtbank van Den Haag beëindigde de tbs-behandeling van de man die in april 2005 zijn vrouw en 2 dochtertjes in hun huis in Zoetermeer vermoordde. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling klein en is er geen noodzaak meer om de tbs-behandeling van de man te verlengen. Steeds meer Delftenaren lijken te verdwalen in de weerwar van regels rondom wetten en regelingen. Blijkt uit het jaarverslag van de Sociaal Raadslieden die advies geven over wetten en regels. Het schuurt met de behoeften die mensen hebben. Ze willen juist duidelijkheid op het gebied van uitkeringen, belasting en toeslagen. Volgens sociaal raadsvrouw in Delft, Fatima El Yousfi, weten mensen vaak niet of ze wel recht hebben op bepaalde regelingen. Maar dat is niet alles.
15: Maar ook veel ook angst. Hè? Veel mensen hebben angst dat ze denken van, nou ja, we weten nou niet. Kunnen we het aanvragen? Kunnen we het niet vragen? Hebben we er recht op? Nee, want straks dan moet ik het terugbetalen. Dan krijg ik het probleem. Twijfelen ze of ze het überhaupt gaan aanvragen vanwege de angst. Er is toch altijd wel een angst tussen burger, inwoner, even zo met de overheid.
14: Sociaal raadsvrouw in Delft, Fatima El Yousfi was dat. De gemeenteraad van Zoetermeer gaat tijdelijk vergaderen in Gouda. De techniek in de raads- en commissiezaal van het Zoetermeerse stadhuis wordt deze twee maanden vervangen. De huidige apparatuur in de raadzaal en de commissiezaal van het stadhuis is verouderd en moet dringend worden vervangen. De eerste commissievergaderingen in het gemeentehuis van Gouda zijn op 17 september. De gemeente geeft aan dat inspreken door Zoetermeerders ook tijdens de vergaderingen in Gouda nog gewoon mogelijk is. Stoppen met het bouwen van eengezinswoningen, want daarvan hebben we er genoeg. Dat zegt hoogleraar Tess Broekmans van de TU Delft. Het woningtekort is groot. Er moeten tienduizenden nieuwe woningen komen. Maar geen eengezinswoningen meer, is haar advies. Vooral woningen voor één of twee persoonshuishoudens.
16: De ruimte die we hebben in Nederland is natuurlijk beperkt. Dus we kunnen niet eindeloos door blijven bouwen met eengezinswoningen, met tuintjes en auto's voor de deur. Want die kosten gewoon veel meer ruimte dan wanneer je net iets dichter bij elkaar gaat wonen. Dat is natuurlijk ook de kunst om te bedenken, we gaan anders wonen, maar word ik daar dan blij van?
14: Ook voor ouderen moet meer en beter gebouwd worden, zegt Broekmans. Wanneer ouderen verhuizen naar een seniorenwoning, komt volgens haar een kettingreactie aan verhuizingen op gang. Aan de TU Delft is Tess Broekmans hoogleraar op het gebied van urban design. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
13: Bijna 5 minuten over 6:30. Dankjewel, André. Dan Margot Ribberink met het weer. Ja, Margot, het was een prima dagje vandaag, hè?
17: Nou, vandaag lekker weer. De eerste dag van de meteorologische herfst doet een beetje nazomers aan. Droog, met zon, met stapelwolken en 21 graden bij niet te veel wind. Maar we krijgen ook af en toe wel een beetje herfst. Maar morgen nog niet. Hoewel morgen duidelijk een dag is met meer wolken dan vandaag. Het gaat in de middag ook wat harder waaien uit het zuidwesten. Vrij krachtig tot krachtig langs de kust. Maar koud wordt het niet met 21 of 22 graden. En dan donderdag en vrijdag krijgen we nog meer wind. Een herfstachtige wind aan zee, af en toe krachtig of hard uit de zuidwesthoek. Er komt overigens wel zachte lucht naar ons toe. Dat merken we vooral 's nachts met temperaturen niet onder de 16 tot 19 graden. En overdag dik in de 20. Maar uit de wolken vallen buien. Vanaf zaterdag wordt het weer rustiger en droger. Met meer zon. Zaterdag wordt het 21 graden. En zondag en maandag wordt het weer warmer met 24 graden.
13: Dennis Mooij met verkeersinformatie.
18: Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd. En de N447 Leidschendam-Leiden, die is tussen Wassenaar en Leiden beide richtingen dicht door technische problemen.
13: Thuis. Een evergreen aangevraagd door Romeo Sadlu. En dat heeft hij goed gedaan, hoor. Wat een fijne plaat is dit toch. Tavares.

Fijne keuze hoor van Romeo Sadlu, deze aanvraag. Who done it? Tavares op Radio West, 7:10. Zometeen natuurlijk nog dat spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb echt een heel bekend plaatje uit de jaren 70 In Zijn Achteruit gezet. Iedereen kan het meezingen, als je maar weet wat het is natuurlijk. Dat komt zometeen. Eerst hier een verzoek binnengekregen van Kees Swets uit Boskoop. Die schrijft: hey Bas, ik las dat de Hollies in augustus jongleden gestopt zijn met optreden. Na 63 jaar. De ouderdom heeft ook bij hen toegeslagen. Een geweldig nummer van hen vind ik nog steeds, The Air That I Breathe, een liedje uit 1974, als een soort eerbetoon voor hun geweldige carrière. Aangevraagd dus door Kees Swets uit Boskoop. Nou Kees, inderdaad, afgelopen 20 augustus hebben ze naar buiten gebracht een officieel statement dat ze direct definitief met pensioen gaan en de redenen daarachter. Nou, de inmiddels 80-jarige gitarist Tony Hicks, die zit al sinds 1963 onafgebroken in de band. Die moest om gezondheidsredenen besluiten om te stoppen met toeren. En toen zei de 84-jarige drummer Bobby Elliott, eveneens founding father van de band The Hollies, direct mee met pensioen te gaan. Jongen, daar kun je ook alleen maar je pet voor afnemen. The Hollies, op verzoek van Kees. The Air That I Breathe.

0: De Hollies zijn er dus zeer, zeer, zeer recent mee gestopt. De gezondheid liet het niet meer toe. En toen zei de drummer, de gezondheid van de gitarist moet ik zeggen, liet het niet meer toe. En toen zei de drummer, dan stop ik er ook mee. Nou, die gitarist die was 80 en de drummer 84. Ongelooflijk, hè?
1: In zijn achteruit.
0: Het plaatje van de Hollies was aangevraagd door Kees Zwets uit Boskoop. Dan zijn we aanbeland bij het spelletje In zijn achteruit. Nou, ik heb toch een meediner in zijn achteruit gezet. Die herken je direct, hoor. Dus we hoeven er ook geen voorronde bij te doen. Nee, nee, nee. Je kunt gelijk gaan bellen. 070-390-5454. Welke plaat heb ik in zijn achteruit gezet? Luister goed, daar komt-ie. Voor een aardigheidje uit onze Radio West prijzenkast 070-390-5454. Wat is dit in zijn achteruit? Ja, twee cracks, twee vaste luisteraars die bellen direct, klommen gelijk in de telefoon aan de telefoon. Oh, kijk eens eventjes. Nou, het begint nu inderdaad telefoontjes te regenen. Hartstikke mooi natuurlijk. Eens even kijken, hoe ga ik dat aanpakken? Nou, dan begin ik bijvoorbeeld hier in Schravenzanden bij Cor Spruit. Dag Cor, een goede avond.
2: Goedenavond Bas, hoe is het?
0: Ja, good evening. Ja, met mij is het uitstekend. Prima, ja hoor. En jij?
2: Goed zo. Ja, ik zit met twee dames in de auto op weg naar Amsterdam. Naar Sting. Sting die heeft een theatervoorstelling, dus we zijn onderweg naar Carré.
0: Vet, heel vet. Ja, ja, ja. Dat moet je zeker wel heel snel bij zijn om die kaarten te bemachtigen.
2: Nou, het is een verjaardagscadeau wat mijn vrouw heeft gekregen van mijn beste vriendin. Dus hoe leuk is dat?
0: Ja, ontzettend leuk. Nou, Cor, dat
2: heel leuk.
0: Ja, helemaal enthousiast. Ja, ja. Hoe is het met het verkeer? Valt het, komen jullie op tijd, laat ik het zo zeggen?
2: Ja, we zijn ruim op tijd vertrokken, dus dat moet helemaal goed komen.
0: Klinkt helemaal goed, Cor. Nou, helemaal top. Blijf aan de telefoon. Je mag zo meteen natuurlijk als eerste de bal inkoppen, om het zo te zeggen. Schakel ik met Veronique uit het verre Limburg. Dag Veronique, goedenavond.
3: Goedenavond Bas, ja, hallo.
0: Hoor, je hebt het gehoord, hè. Cor die zit in de auto met allemaal hulplijnen. Die is nog voor jou. Ja, de kans dat je mag inkoppen is natuurlijk wel heel klein, hè.
3: Ik denk het ook, maar dat geeft niet.
0: Nee, daarom. Alles in orde verder, Veronique?
3: Zeker, zeker.
0: Oké,
3: okay, ja,
0: nou, goed om te horen.
3: Bij jou ook?
0: Ja, gelukkig wel. Ja, prima. Zeker wel.
3: Nou,
0: dan ga ik naar Danielle. Dag Danielle.
4: Hi, hallo. Goedenavond Bas.
0: Hey, good Hoi. Evening. Ja, ook bij jou alles hopelijk in orde?
4: Ja hoor, alles in orde. Ja,
0: helemaal
4: hoor.
0: Goed. Nou, je hebt gehoord, er zitten natuurlijk een aantal connoisseurs zit voor je.
4: Ja, ja.
0: Of,
4: de kans is heel klein.
0: Dat bedoel ik maar, ja, precies. Ja. En mocht jij het dan niet weten, dan hebben we ook nog een man hier. Nou, als die in je nek hijgt, dan word je ook zenuwachtig. Harry, goedenavond.
5: Hey Bas, goedenavond.
0: Good evening. Nou, je hebt het gehoord, hè. Er zitten er vier voor je.
5: Rijtje met connoisseurs zit er voor, hoor ik. Dus, ja.
0: Precies, zo is het maar net. Nou, blijf lekker hangen, Harry. Dan moet jij niet naar Sting, daar zo in Amsterdam?
5: Sting in Amsterdam. Ik had het nog niet gehoord. Gaat hij optreden?
0: Nou, je Cor Spruit legt het even uit.
2: Oh, nou, dat wil ik zeker doen. In Carré gaat Sting een theatervoorstelling spelen. En dat gaat over... Hij is geboren in een dorpje bij Newcastle. Daar werden allemaal boten gemaakt. En vanavond gaat het over de Last Ship. Dat is het laatste schip wat daar gebouwd werd voordat de fabrieken daar sloten. En... dat had grote consequenties voor alle inwoners daar, want die raakten werkloos. Nou ja, dus ben benieuwd hoe dat gaat. Zelf zie ik het niet, maar de dames die ik daar naartoe ga brengen, gaan er zeker van genieten.
0: Kijk, dat bedoel ik.
5: Oké, okay, nou prachtig. Ik had erover gelezen trouwens, maar ja, tijd terug al. Maar lijkt me mooi.
0: Ja, helemaal goed. Nou Harry, dan ben je ook weer op de hoogte. Cor, ja, daar ben ik bij jou. De jingle met het applaus staat voor je klaar. Je moet alleen nog even het goede antwoord geven natuurlijk, hè?
2: Ja, zelf wist ik het niet, maar de dames dachten Mexico, Mexico van de Les Humphrey Singers.
0: Ja hoor, het applaus valt jouw dames in de auto ten deel. Jij bent dan de boodschapper, ja, jij moet het dan even inkoppen voor hun. Maar dat heb je goed gedaan, Cor, het klopt natuurlijk helemaal. En nou, dan maak ik een rondje langs de velden. Dan ga ik eens even naar Veronique vragen of jij het ook wist. Veronique, goedenavond, wist jij het ook?
3: Jazeker, ik wist hem.
0: Ja, dacht ik wel. Nou, Danielle, hetzelfde geldt voor jou, denk ik. Hè?
4: Ja hoor, jazeker. Ja, ook hetzelfde.
0: Nou, Harry, ik hoef het niet te vragen.
5: Nee. Die had ik ook wel gelezen.
0: Helemaal goed, lieve mensen. Nou, Veronique, Danielle, Harry, hartstikke bedankt voor het bellen. Heel fijne avond en tot snel weer.
4: Graag gedaan.
0: Joep.
3: Fijne
0: avond. Nou, Cor, jij met je damesmobiel, om het maar zo uit te drukken.
6: Heerlijk.
0: Ja. Nou, ik zei het al, een prijsje uit de Omroep West prijzenkast. Ja, hou je vast, hè. Er vliegt niet de vangrail in. Je krijgt van mij een LED-sleutelhanger met een lampje eraan.
6: Nou. Oh, dat wordt ongevochten hier, geloof me.
0: Heel goed, heel goed. En het levert sowieso een mooie herinnering op. En dat is toch uiteindelijk het allerbelangrijkste.
6: Zo is het. Nou, dus we zijn er weer blij mee.
0: Ja, daarom. Cor, moet jij ze ook ophalen? Of gaan ze met de trein terug? Hoe moet ik dat zien?
6: Nou, we gaan ze zeker weer ophalen dadelijk, de dames. Ik heb familie vlakbij Amsterdam wonen.
0: Ja.
6: Dus daar ga ik straks even op visite. En dan haal ik de dames vanavond weer keurig op.
0: Nou, geweldig. Nou, Cor, hartstikke tof dat je dat wil doen. Daar zijn de dames onwijs blij mee. Dames in de auto, ja. Heel veel plezier daar zo.
7: Dank u wel.
0: Dag allemaal.
7: Tot naar...
6: Hoi.

0: Dat was hem natuurlijk, hè. Mexico, de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Les Humphrey Singers, want je moet de H dan natuurlijk niet uitspreken. Zo gaat dat. Dat was West Kom Thuis. Ja, en de luidjes die daar in de auto zitten op weg naar het theater, naar Sting, om daar te gaan kijken. Wat kun je dan beter draaien dan Tol Hansen, afsluitend van dit programma. Big City, tot morgen allemaal.
1: Waar?

0: course of Pretty.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
7: OG's. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Wat ga jij doen dit weekend?
10: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
9: Ik ga helpen op een festival.
10: Rondlopen met een bierpomp zeker?
9: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
10: Is dat niet eng?
9: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
10: Klinkt best wel stoer.
9: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
10: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
9: Precies. Iemand nog iets te drinken?
11: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt... na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
15: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
16: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
15: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
14: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen... en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander... Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
17: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
14: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
18: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
19: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
20: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
21: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
22: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
23: Installatiebureau van Ginderen.
24: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dat is wat de sorteerhoed doet.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Deze week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: Pap, ik vraag alleen of je een eindje van me vandaan wil staan, alsjeblieft.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Deze week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
2: Incendio!

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: of Bandstudio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
9: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Heel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
8: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
10: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spreekt ons gegenüber daarvan dat het geen geschossen zijn sollen.
8: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
16: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
10: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
9: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriends is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
11: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
9: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
13: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
14: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
15: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
16: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
17: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
18: Omroepwestadverteren.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
20: Tot 11 uur, romantiek op

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
9: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
8: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
10: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
8: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
13: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
14: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
15: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
16: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
17: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
19: Tot 11 uur, romantiek op

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Elf uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het tv-programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de Straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Iran zegt dat het nu Amerikaanse bases in de regio aanvalt. De landen uiten bedreigingen over en weer. Onlangs liep een bestand van 60 dagen af. In die tijd is het niet gelukt om een akkoord te sluiten. Het wrak van de gezonken veerboot bij Cyprus is waarschijnlijk gevonden. Op ruim 500 meter diepte is een object gevonden. De Turkse marine gaat ervan uit dat het om het schip gaat. Na het ongeluk zijn 8 mensen verdronken en er worden nog 20 passagiers vermist. Mogelijk worden er nog lichamen in het wrak gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan vooral in het binnenland mogelijk nog een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
15: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
18: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: De burgemeester van Overasselt noemde de aanslag van vannacht in zijn dorp on-Nederlands. Dat was dan meteen de meest Nederlandse opmerking van de dag. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een bende zwaar bewapende mannen die 's nachts om 4 uur over straat trok en een aanslag pleegde. Dat gebeurde in het Gelderse Overasselt. Een goed ingevoerde verslaggever uit de regio praat ons straks bij. Het begrotingsakkoord en het vroegtijdige lekken naar de pers. Ja, politiek verslaggever Wilma Borgman legde in Den Haag haar oor te luisteren. De BBC zette de Groene Bijenkorf in Eindhoven op plek nummer 4 in het lijstje van meest kleurrijke gebouwen ter wereld. En ruim de vaatwasser maar eens vlak voor het slapen gaan even in en je zult merken dat je je goed voelt. Een gesprek over zingeving in het leven en het gebruiken van psychedelica daarbij. Een gesprek met hoogleraar André van der Braak. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 1 september.
2: Rond 4 uur vannacht wordt het Gelderse dorpje Overasselt opgeschrikt door meerdere schoten.
3: Mijn dochter werd wakker van de schoten. Was pap, kom eventjes kijken, want dat gaat niet goed.
2: Een bende zwaar bewapende mannen trekt al schietend door het dorp richting een woning. Daarbij komt een beveiliger om het leven en moeten 2 agenten worden gered door collega's.
4: Die hebben ook daadwerkelijk, terwijl dat ze onder vuur lagen, hebben ze collega's moeten redden en in veiligheid moeten brengen.
2: Een klopjacht volgt en 34 mensen worden opgepakt. Dorpsbewoners weten niet wat ze meemaken.
5: Een man of 30 wat door de straat heen trok. 3 kwartier later staat het arrestatieteam achter je, door je tuin heen loopt.
6: Voor ons als klein dorp is dit wel eventjes heftig nieuws, ja.
2: Zegt ook de burgemeester.
7: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Dit is on-Nederlands.
2: Toch is niet iedereen verbaasd. Er zou een link zijn met Bolle Jos.
8: Het is al een paar keer eerder, of de ene keer geloof ik eerder, dat er op het huis geschoten is. Dus. Maar het is met drugs te maken. Dus.
2: Het OM wil dat niet bevestigen, maar volgens deze expert is het niet ondenkbaar.
9: Degene tegen wie de actie gericht was, zou ook mogelijk in het verleden banden hebben gehad met Leidekkers.
2: Met nog 2 weken tot Prinsjesdag is het alweer zover. De stukken zijn alvast gelekt.
10: Dit hoort niet zo.
11: Dat natuurlijk die stukken op straat liggen een dag zo'n beetje nadat ze zijn ingediend bij de Raad van State.
12: Wat een amateurisme hoe het gaat.
2: En de minister van Financiën, Eelco Heijnen, was gisteren nog zo vol vertrouwen.
13: Ja, ik denk dat hier een begroting ligt waar echt breed draagvlak voor is.
2: Maar de oppositie is niet blij, horen we bij 50PLUS en de ChristenUnie.
14: Ik ben niet gek. Ik wil het geheel zien. Ik wil de doorberekening zien.
15: Als het gaat om de vrijheidsbijdrage, als we investeren in defensie, wie betaalt die rekening? Ja, daar wordt nog wel veel voor uitgeschoven.
2: Ook PVV-leider Wilders liet van zich horen.
16: De honden lusten er geen brood van. Miljarden bezuinigen en de burger krijgt ongeveer niks en je doet niks aan asiel. En je zegt dan volgens 2 maanden later, weet je wat, laten we het iets minder doen. Dan blijft het bagger.
2: Dano, Gwendolien of Vesna, een paar namen die dit najaar misschien voorbij komen als het stormt.
17: Als je een storm een naam geeft, kunnen mensen dat veel beter onthouden. Oh, dat is die storm waar we het de hele tijd over horen. Die komt er echt aan.
2: Er wordt ook een storm vernoemd naar de influencer Jade Kops, die dit voorjaar op 90-jarige leeftijd overleed aan kanker.
18: Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade. Dus die konden we natuurlijk niet laten gaan.
2: Nou, voor deze herfst zijn de stormnamen al bepaald. Al zijn er suggesties voor volgend jaar?
19: Ik denk mijn broertjesnaam, dat is Reinier. Hij is redelijk druk, dus dat past ook goed bij.
20: Mijn vriendin hier naast me kan ook heel boos zijn. Af en toe is het misschien wel Guusje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Ik zie hier een storm ontstaan.
1: Ja. Hier komen we zo nog op terug.
2: We gaan kijken wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Uitgezocht door Dorald Megens.
10: Op de voorpagina van Trouw aandacht voor een betrekkelijk nieuw fenomeen. Goede doelen die donateurs met veel geld de mogelijkheid bieden om een fonds op naam op te richten. Daarbij schenken mensen een groot bedrag aan een bestaande organisatie, zoals natuurmonumenten of het cultuurfonds. Maar ze bepalen zelf waar het geld aan moet worden besteed.
2: De goede doelen zeggen dat het leidt tot meer betrokkenheid van de gullegevers, omdat die precies kunnen zien wat hun donatie oplevert. Critici waarschuwen wel voor de nadelen. Het kan lastiger worden om geld bijeen te krijgen voor minder populaire projecten die wel noodzakelijk zijn. Toch groeit het aantal fondsen op naam nog altijd sterk.
10: In het FD een voorbeeld van een samenwerking waarmee het probleem van netcongestie kan worden aangepakt, oftewel een overbelast stroomnet. In Roosendaal hebben ze een energieplatform opgericht waarin zo'n 50 boeren en bedrijven samenwerken. De boeren wekken met zonnepanelen of andere vormen van duurzame energie stroom op en delen die met andere bedrijven.
2: En zo kunnen die bedrijven in de buurt toch groeien, terwijl het elektriciteitsnet eigenlijk al vol zit. Projectleider hoopt dat ook netbeheerders gaan bellen, want het aantal batterijen groeit namelijk hard in de groep. En als een netbeheerder dan een piek verwacht, dan kunnen wij die met zonnepanelen en andere apparaten voorkomen, zegt hij.
10: NRC komt met een nieuwe aflevering uit De Leefbare Stad. Een serie over hoe oude en nieuwe steden de leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken en tegen welke problemen ze aanlopen. Morgen in de krant Lelystad, de jaren 60 ontworpen als moderne groeistad op nieuw drooggelegd land.
2: Oud-wethouder Kruis vond het altijd jammer dat Lelystad met de rug naar het water werd gebouwd. Nu wordt gelukkig een inhaalslag gemaakt, zegt hij, met jachthavens en een stadstrand. De lessen die getrokken kunnen worden van het inmiddels volwassen Lelystad: omarm het water, zorg voor gemixte wijken en investeer in beter openbaar vervoer. Al zeggen de bewoners zelf, geef ons nog maar wat meer parkeerplekken.
10: Opvallende CBS-cijfers in het AD. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt fors toe. Veel vaker dan vroeger gaan mensen na 40 of 50 jaar scheiden. In 2015 was het aandeel 60-plussers in het aantal echtscheidingen 8%. Vorig jaar was dat opgelopen tot ruim 13%.
2: Volgens relatietherapeuten komt dat onder meer doordat scheiden in de afgelopen decennia maatschappelijk meer geaccepteerd is geworden. Bovendien gaan veel stellen, zodra de kinderen de deur uit zijn of als de pensioenleeftijd in zicht komt, nadenken over een relatie. En dan blijkt soms dat ze weinig meer met elkaar delen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Our Day Will Come, gezongen door Amy Winehouse. Wild West taferelen in het Gelderse over Asselt. We hoorden het net al in het nieuwsoverzicht. Waar een bende zwaar bewapende mannen vannacht al schietend door de straten trok richting het huis van Jan G. En dat is niet voor het eerst dat het misging in het dorp en ook daar in de buurt. Contact heb ik met Daan Rieke, verslaggever van de Gelderland. Goedenavond, Daan.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik bedoel, dit huis is niet voor het eerst doelwit geweest. Hè? Wat is er al eerder misgegaan in die omgeving?
1: Ja, het begon eigenlijk 7 jaar geleden, 2019, bij een brand bij dat huis. Na die brand werd een drugslab opgerold op het terrein van dit huis. Daarna bleef het een aantal jaar stil. Er zijn verdachten aangehouden overigens, maar dat waren niet de mensen die in dat huis woonden. Die zeiden er ook niets van af te weten, ook Jan G. niet. En vervolgens kwam het in 2014 tot een schimmig incident in de nacht bij dit huis. Er liepen twee mensen met machinegeweren door de straat heen. Vertrokken onverrichte zaken weer. Maar het huis werd daarna door de burgemeester van Heumen wel enkele weken gesloten om de bewoners daar in veiligheid te brengen. De omwonenden althans. Een jaar later ging het eigenlijk nog vreselijker mis. Althans, toen werd het huis daadwerkelijk onder vuur genomen. 25 schoten op de toegangspoort. Er werd ook een foto gevonden van Jan G. verscheurd na die beschieting. Op zijn verjaardag, notabene. Er ontplofte een vuurwerkbom bij het huis. Dus dat het er niet pluis was, ja, dat hadden de mensen in en om overrasseld al wel in de gaten. Maar wat er precies speelde en dat het zo groot was, dat had men niet eerder gezien, gemerkt. Ja.
0: Nou goed, nu zijn we in 2026 beland met dit geval vannacht. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan. Het is niet zeker, maar goed. Zou een link zijn met Bolle Jos? Is dat voorstelbaar, denk je?
1: Goh, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Mijn collega's van het Parool hebben goed werk verricht. Hebben inderdaad gewezen op links met Bolle Jos. Er zou een kooktransport, zou oneenigheid over zijn ontstaan. Ze wijzen ook op het feit dat er in het verleden contact is geweest. Dat er zelfs veelvuldig contact zou zijn geweest tussen Jan G. en Bolle Jos. En ja, het zou nu mis kunnen zijn gegaan met dat transport. Maar wat mij meer opvalt is dat hier in Overasselt en omstreken, de familie van G. woont daar al jaren. G. is hier opgegroeid. Zijn ouders wonen ook nog op het terrein. Dat er iets niet pluis was, dat voelde iedereen aan zijn water. Dat heb je natuurlijk wel vaker in een dorp of een wijk. Misschien heb je het zelf ook wel in je buurt. Er is altijd wel iemand die in oud ijzer handelt of loesje tweedehands autootjes verkoopt, waarvan je zegt, oh ja, ja, het is niet helemaal zuivere koffie, maar het is er wel eentje van ons. Zo werd er in Overasselt eigenlijk ook naar deze familie gekeken.
0: Maar misschien zelfs wel. Dat kun je niet langer volhouden, zou je zeggen.
1: Nee, nu, zo kijken ze er nu zeker niet meer naar. En naarmate er meer incidenten plaatsvonden de afgelopen 2 jaar, zijn er steeds meer mensen ook wel gaan zeggen van ja, dit zijn echt landelijke criminelen die zich hier melden. En nou ja, nu is wel duidelijk dat het echt nog veel groter is. Want wat we hier vannacht gezien hebben, dat on-Nederlands noemde de burgemeester het. Volgens mij, als je dit in een Netflix-scenario voor een Breaking Bad-film stopt, dan zou je zeggen, dat is ongeloofwaardig.
0: Ja, Daan, nou ben jij een regionale verslaggever voor de Gelderlander. Jij gaat er, denk ik, regelmatig op uit. Dat betekent ook dat je regelmatig in dit dorp bent en ook wel eens in die straat komt en misschien nog wel dichterbij?
1: Sterker nog, 2 jaar geleden ben ik op het terrein geweest. Heb ik met Jan G. gesproken. Het was kort nadat die twee mensen met mitrailleurs daar door de straat hebben gelopen in de nacht. Ja. En de burgemeester besloot van, nou, G. en familie, jullie mogen hier een tijdje niet wonen. Het is vrij opvallend. Destijds vonden er ook meerdere drugsgerelateerde incidenten, steekincident plaats in dit normaal gezellige dorp. 3000 inwoners ongeveer, voetbalvereniging, 2 carnavalsverenigingen, gezellig dorpshuis, leuke kroeg, vlakbij Limburg. Nou, je kunt je een beetje voorstellen hoe de sfeer in zo'n dorp is. Mm-hmm. Dat is niet een dorp waarvan je denkt, nou, daar vinden Bolle Jos-achtige en Willem Holleder-achtige activiteiten plaats. Toch kwamen ineens allerlei vreemde berichten uit dat dorp onze kant op. En toen heb ik me met een collega een aantal dagen in het dorp verschansen en overal gaan praten. En we dachten, ja, we bellen ook gewoon aan bij dat huis van die, van die Jan, waar we die vreemde verhalen over horen. En ineens ging de poort open tot onze verbazing.
0: Ja, want even voor alle duidelijkheid. Hoe ging dat dan? Je had een poort waar je eerst aan moet bellen of zo? Je kon niet gelijk bij een deur?
1: Nee, het is een huis wat een beetje aan de rand van het dorp ligt. Vlak tegenover de voetbalvelden, waar Jan in het verleden ook gewoon een... misschien wel onverdienstelijk speler van een bierelftal was, overigens. er zat een beveiligde poort, zo'n automatische poort, naar een lange oprijlaan. Achter die oprijlaan daar staat het oude huis waar Jan denk ik is opgegroeid, de chalet, waar die woont met zijn vriendin en middels twee kinderen. En we belden aan en die tot onze verbazing schoof de poort open. En gebaarde een jonge man, ik denk dat hij destijds 26 was, dat wist ik nog niet, in blauwe overal met klompen aan van oh, kom verder. En met zijn handen losjes in zijn zakken begon hij toen te vertellen dat alle verhalen die over hem rondgingen niet klopten. Mm-hmm. Dat hij geen idee had waar mensen de verhalen vandaan haalden, dat hij zich in het criminele milieu begaf. En hij zei ook geen enkel idee te hebben waarom mensen met mitrailleurs daar rondom zijn huis zouden lopen.
0: Het is wel opvallend dat iemand dan toch gewoon de poort opent en mensen binnenlaat, pers binnenlaat, vind je niet?
1: Ja, dat vond ik ook zeer te prijzen. We hebben destijds zijn naam ook nog niet opgeschreven. Hij was op dat moment ook nog nergens voor veroordeeld. Ondanks het feit dat er op zijn terrein een drugslab in 2019 gevonden is, is hij daar niet

0: Merkte je dat daar veel over die plek en over Jan G. werd gesproken toen al?
1: Ja, er werd een beetje gesproken over hem op een manier zoals ik je net schetste. Jan G., we weten dat het daar niet deugt. Ze handelen misschien eens in auto's, wat niet klopt. Wellicht zit er eens een keer een wietplantage. Ik chargeer nu een beetje, maar ja. het is er een van ons. En het is die oud-ijzerhandelaar waarvan we allemaal weten dat hij een krasje heeft. Maar ja, het is wel de familie G. Ze waren destijds meer geschrokken van een steekincident in een pand met arbeidsmigranten.
0: Ja, daar, maar aan de andere kant.
1: Dat was het gesprek van de dag in het dorp toen.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je dan op een gegeven moment hoort wat jij net vertelde, dat er 25 schoten worden gelost en dat er een verscheurde foto wordt neergelegd op zijn verjaardag bij de poort, dan ga je toch misschien anders over die mensen en over die plek denken.
1: Ik denk ook dat er sindsdien wel een kentering is gekomen. Ik heb hem laten vertellen dat er minstens één huishouden is in de straat, daar bij het voetbalveld waar de familie G woont, die ook verhuisd zijn omdat ze zich niet veilig meer voelden. Om die reden heeft de burgemeester dus ook 2 maal, als ik me niet vergis, dat huis ook tijdelijk gesloten. Moesten G en zijn familie elders verblijven. Bijvoorbeeld ook na het schietincident, terwijl zijn vrouw hoogzwanger was. Dus ik denk dat het beeld toen wel gekanteld is. En ik denk dat de burgemeester ook al langer met deze situatie in zijn maag zat. Maar ja, zolang je niet weet dat er daadwerkelijk dingen gebeuren die niet kunnen, dan sta je vrij machteloos. Ik zou ook niet graag in de schoenen van de burgemeester staan, want die moet ergens dit hebben zien aankomen of voelen aankomen. En nu is, ja, wat er nu is gebeurd, dat moet zijn nachtmerrie zijn geweest.
0: Ja, en hij is natuurlijk ook niet gek. Hij kijkt ook in het rond, ziet hij ook dat in Brabant, dit is Gelders, dat er daar toch ook al een soort sprake is van ondermijning van gezag in die regio. En dat tegen zijn plek aan ligt, hè?
1: Ja, we zijn toen ook bij de burgemeester, meneer Minsters, aan tafel geweest. Die heeft ons erop gewezen allereerst dat Overasselt natuurlijk eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, een heel veilig dorp is. Maar hij zei ook, ja, ik ben ook niet blind. We zien wat er in Brabant is gebeurd met veel... Brabant is bijna uitgegroeid tot een soort drugshotspot. Ja. Daar ligt de nadruk ook op, de focus ook op, ook van de politie. Mensen lijken zich wel te verplaatsen. En Overasselt is een uitstekende plek om je te verbergen als je je wilt verbergen. Niet zozeer het dorp, maar ook het buitengebied is enorm groot met veel bossen. Het vennengebied, het ligt vlak bij de Duitse grens en vlak bij grote snelwegen, zoals de A73. Ja. Dus ja, de infrastructuur is perfect.
0: Is perfect.
1: Als je dingen wilt doen die niet mogen.
0: Ja. Overigens krijg ik net door dat advies om binnen te blijven is opgegeven voor Overasselt. Dus de mensen, als ze nog een rondje willen maken, kunnen ze dat nu met wat minder spanning doen.
1: Ga
0: jij hier...
1: Wat
0: zeg je?
1: Ik zie het ook binnenkomen,
0: ja. En nu duikt iedereen hierop. Dat betekent wel dat jij een beetje je eenmanspost kwijt bent daar.
1: Ja, die eenmanspost die hadden we al niet meer. Want vandaag liepen we zo'n beetje met de hele redactie rond in Overasselt en omstreken.
0: Okay.
1: En volgens mij hebben alle collega's vanavond wel ergens aangeschoven. Zelfs de hoofdredacteur is afgedaald tot Nieuwsuur om zijn licht over deze zaak te laten schijnen. Maar ik denk wel dat dit toont... kijk, wij liepen hier al rond in 2024... toen de rest van Nederland nog niet van Overasselt gehoord had. Dat het regiojournalistiek ook belangrijk blijft.
0: Goed, stoot aan. En dan is Daan Rieke ook nog live bij het oog te horen geweest.
1: Nou,
0: bijna 9 minuten lang. Dankjewel, Daan.
1: Een slechte aanleiding, Wilfried.
0: Ja, zeker. Dat is zeker zo. Nou, volgende keer misschien een andere en betere aanleiding. Ik dank je wel, Daan, en succes daar. Dan ga ik naar Den Haag denken, want nu alle schoolvakanties zijn afgelopen, kwam vandaag ook de Tweede Kamer terug van reces. En het begrotingsakkoord dat de coalitie gisteren na moeizame onderhandelingen bereikte, was ongetwijfeld daar het gesprek van de dag, denk ik. Wilma Borgman, ook terug van vakantie?
2: Zeker, al een tijdje hoor, Wilfried. Ik stond er al een paar keer voor de deur daar, ja.
0: Oké, ja. Zeg, dat heb je ook gezien, maar ik zag premier Jette en minister Heijnen van Financiën met een stralende glimlach naar buiten komen. Gisteravond was dat, hè. Ze hadden niet alleen een akkoord met hun clubjes, met z'n drieën, maar zelfs een akkoord voor 10 partijen, zei Heijnen.
2: Ja, klopt.
0: Ook de oppositie bediend en prompt had RTL Niels de stukken bemachtigd.
2: Mooi, ja.
0: Daar zijn ze weer, de lekken, zoals
2: daar
0: altijd.
2: Daar zijn ze weer, ja, maar deze keer was het toch wel anders dan anders. Ja, want normaal gesproken krijgen de Kamerleden uit Eerste en Tweede Kamer op vrijdag voor Prinsjesdag de USB-sticks met alle Prinsjesdagstukken daarop. En die staan dan op de een of andere wonderlijke, waarlijke wijze daarna ook binnen de kortste keer op allerlei sites en in de krant. Maar deze keer duurt Prinsjesdag echt nog 2 hele weken. Dus dit is echt ongelooflijk.

0: ongekend snel gelekt allemaal.
1: Dat is heel vroeg, ja. Ja. Wat viel er af te leiden uit dat lekken?
0: Nou, die eerste koppen van vanmiddag die gingen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid die in het coalitieakkoord van deze drie partijen stond. De latere pensioenleeftijd bijvoorbeeld, dat die van tafel is en dat ook andere bezuinigingen op de AOW en op de WIA, dat die worden uitgesteld. Ook de verhoging van het eigen risico wordt uitgesteld, want die zou eigenlijk al komend jaar ingaan, maar dat wordt dus nu later. Dus de eerste berichten die lieten wel wat zoet zien, maar vooral toch zoet voor links. Er kwam bijvoorbeeld ook dik 1 miljard bij voor ontwikkelingssamenwerking. En ik kwam in de gang vlak nadat dat lek was gepubliceerd een VVD-minister tegen. Nou, die was echt enorm chagrijnig van dit lek.
1: Oh ja, en schiet rechts er dan heel erg bij in?
0: Nou, raad eens wat er dan daarna gebeurde. Nog geen 30 minuten later kwam er een tweede lek. En daarin zaten wonderbaarlijk de cadeautjes voor rechts. Er was ook geld voor de brandstofaccijns, voor infrastructuur, een lagere vliegtax. 4 miljard ook om innovaties en investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren. En er zaten ook nog voor andere constructieve oppositiepartijen allerlei cadeautjes in. Zo wilde 50PLUS, Jan Struijs, die had gevraagd om een vergoeding voor een gordelroosvaccinatie. Nou, die zat erin. De SGP kreeg geld voor gezinnen. En dat is wat Heijnen bedoelde met dat akkoord voor meer dan die drie partijen.
1: Ja, dus zeggen iedereen blij. Dus was de glimlach bij de oppositie net zo breed als bij de premier?
0: Nou, nee, toch niet. Van links tot rechts was men ontevreden hier in de oppositie. Aan de rechterkant mopperden ze op de cadeautjes voor links. En daar, bij links, bij pro, daar vond Jesse Klaver het bij lange na nog niet genoeg. Want, zei hij, ja, de meeste bezuinigingen zijn misschien wel uitgesteld, maar ze gaan toch door, al is het later. En misschien krijgt hij dan met de ene hand een cadeautje, maar met de andere hand wordt dan weer iets afgepakt, zegt Klaver. En dan heeft hij het over de belasting die je moet betalen als je beleggingen hebt of spaargeld of een tweede huis in box 3. Die belasting die staat op de nominatie om grondig hervormd te worden. Maar totdat dat nieuwe systeem is ingevoerd, betalen mensen niet de volle MEP. Dat kost de schatkist 2 miljard. Nou, die hele hervorming is ook weer uitgesteld en dat is Klaver een doorn in het oog. En dat laat volgens hem zien dat de echte keuzes over met wie deze coalitie nou zaken wil doen, dat die nog steeds niet is gemaakt.
2: Er was een groot politiek probleem. De coalitie was het zelf niet eens. Ze hebben nu een politiek compromis bedacht, waardoor ze het weer een soort van eens zijn. Maar er is niet echt gekozen. Dus je gaat zien dat er nog steeds een probleem is om tot meerderheden te komen. En daarmee kiest het kabinet voor doormodderen. En wat de coalitie probeert te doen, nou, dat ze de weken een zooitje van hebben gemaakt, is proberen de beeldvorming te beïnvloeden, is plannen gedeeltelijk lekken, waardoor jullie hier nu allemaal staan en mij vragen, is het al genoeg voor u? Daar ben ik totaal niet van onder de indruk. Ik weet heel goed hoe dit werkt in Den Haag. Deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel, maar niet meer dan dat. En er gaat miljarden gaan er straks naar de allerrijkste. Dat is precies onze eis geweest, waarvan we zeiden, dat willen we echt niet dat dat gebeurt.
0: Ja, en die eis, dat die box 3 hervorming van tafel gaat, die is dus niet ingewilligd. En andere eisen dus volgens Klaver maar voor een heel klein deel.
1: Ja, Wilma, hoe gaat dat dan achter de schermen bij die gesprekken in de coalitie? Ik bedoel, gaat dat dan hart tegen hart? Ja. Is het handje klappen? Geeft iemand toe en zegt de ander, laat maar zitten? Hoe werkt dit?
0: Nou, dit is tot het allerlaatst echt hart tegen hart gegaan. En als je zo luistert naar wat ze bij de oppositie zeggen vandaag, dan heeft de minister van Financiën, Eelco Heijnen van de VVD, die heeft toch wel een heel opmerkelijke rol gespeeld. Die heeft op eigen houtje geopereerd, had zijn eigen onderhandelingsgesprekken. Die praten met de SGP, met Ja 21 op de rechtse partijen. En die twee partijen die verkeerden in de veronderstelling dat zij een afspraak aan het maken waren. En als je met de minister van Financiën praat, dan ga je ervan uit dat die namens het hele kabinet onderhandelt. En dat je dus afstevend op een deal met de coalitie. Maar afspraken om door te praten daarover, die werden ineens afgezegd, hoorde ik vandaag, van Ja 21. En toen bleek dat het helemaal niet namens de hele coalitie was. Dus Heijnen had geen mandaat, zei Eerdmans vandaag.
3: 3 weken lang hebben wij met elkaar gepraat. En ik denk ook zeker dat wij een paar goede koerswijzigingen met elkaar in beeld hadden voor het belastingplan. Maar daarna werd de minister teruggefloten. Hij zei het zelf ook, ik moest mijn linkerbeen bijtrekken. Tot op de dag van vandaag hebben we niks meer gehoord, niks meer vernomen. Kortom, het hele proces geeft aan dat er binnen de coalitie niemand goed en op tijd heeft doorgedacht hoe dit experiment dan moet gaan slagen. Ze zijn bewust in dat experiment gestapt. Maar ze hebben uiteindelijk niet willen kiezen en een echte politieke deal willen sluiten. En ik vind dat dus naïef en tegelijkertijd hooghartig.
0: Ja, naïef en hooghartig. En wij zijn totaal niet serieus genomen, voegde Eerdmans daar nog aan toe. Je hoort hem zeggen, er is in de coalitie niet nagedacht over hoe dit hele project nou een meerderheid moet krijgen. Wie zou dat moeten doen? Dat is toch bij uitstek de premier. Maar die heeft die twee trajecten van Heijnen en van zichzelf niet bij elkaar gebracht. En je kunt toch wel zeggen dat die twee trajecten naast elkaar, Heijnen met de zijne, Jetten met de zijne, dat die echt een groot deel onderdeel van het probleem geworden zijn. Jetten heeft dat niet voorkomen. Pas gistermiddag zijn die twee trajecten bij elkaar gekomen, toen het eigenlijk bijna te laat was. Toen heeft Heijnen de puzzel die jij had gelegd overhoop moeten gooien. En toen waren ze eruit.
1: Ja. Wat heeft deze gang van zaken nu te betekenen voor de coalitieverhoudingen?
0: Ja, diezelfde Eelco Heijnen die stond gisteren nog te verkondigen dat het team zoveel sterker is geworden. Maar vandaag, nog geen dag later, we hadden het net over die lekken. Ja, de coalitiepartijen proberen elkaar de loef af te steken in de beeldvorming. Want je weet één ding, de oppositie heeft die stukken niet. Dus die kan niet lekken. Die lekken komen uit de coalitiehoek. Kan een ministerie zijn, kan een kamerfractie zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Maar kennelijk moest de beeldvorming beïnvloed worden. En dat is natuurlijk geen teken van grote eensgezindheid. En wat we vandaag ook nog hoorden van Brekelmans van de VVD, ook van Bontebal trouwens, dat het ultieme argument om gisteren akkoord te gaan was, we kunnen het niet maken om de boel nu te laten klappen. Ze hebben er dichtbij gezeten, maar uiteindelijk hebben ze gedacht, een kabinetscrisis is echt niet uit te leggen. Dus we moeten het eens zien te worden.
1: Ja, en hoe liggen de verhoudingen met de oppositie?
0: Ja, daar hoorde je vandaag, nou, voor Prinsjesdag hoeven ze bij ons niet meer langs te komen, want wij gaan niet meer praten. En dat betekent, ja, er is gisteren wel een begroting naar de Raad van State gegaan, maar die heeft geen meerderheid. Niemand weet of die het gaat halen of niet. En dat is voor een missionair kabinet, een kabinet dat net van start is gegaan, heel uitzonderlijk. Dus na Prinsjesdag staan er spannende debatten op de rol.
1: Ja. Kabinet zit een half jaar, hè?
0: Ja.
1: Zou je dit kunnen zien als een soort blauwdruk van hoe het de komende maanden gaat?
0: Ja, ik denk dat je na die maanden en na de afgelopen dagen die conclusie wel kunt trekken. Bij de kabinetsformatie een half jaar geleden, hebben ze de gebruiksaanwijzing over hoe een minderheidskabinet een meerderheid vindt. Is dat over links of over rechts? Die gebruiksaanwijzing is toen bewust nog niet geschreven, omdat het gewoon te veel tijd had gekost. Maar die vraag komt telkens terug na Prinsjesdag met al die begrotingen die nog door beide kamers moeten. Want overal moet een meerderheid voorkomen. Dus ja, ik denk dat we hier maar aan moeten wennen, Wilfried.
1: Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Wichita Lineman, beroemd country nummer gezongen door Glen Campbell. Probeer ook nog eens een keer de versie uit van Flea, de bassist van Red Hot Chili Peppers, die dan trompet speelt met zanger Nick Cave. Is ook een hele goede versie van dit nummer. Vandaag kwam het boek Chromatic uit over kleur in architectuur. De schrijvers hebben heel veel lof voor de groene smaragd, zoals het gebouw van de Bijenkorf in Eindhoven wordt genoemd. En de BBC zette dat gebouw ook nog eens op nummer 4 in de lijst met de meest kleurrijke gebouwen van de wereld. René Erve is architectuurhistoricus en weet alles van de Eindhovense gebouwen. Dag René.
1: Hoi.
0: Waarom weet je eigenlijk alles van Eindhovense gebouwen?
1: Nou ja, en dan bedenken dat ik helemaal geen architect ben. Sterker nog, ik heb helemaal geen architectuur gestudeerd. Nee, oh. Waarom weet ik veel van Eindhoven? Ik heb een boek geschreven over de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven. En niet zozeer over die gebouwen die hier allemaal staan.
0: Nee.
1: Want die hebben heel wat discussie veroorzaakt. En mij ging het er in eerste instantie om te begrijpen hoe die discussies hebben plaatsgevonden. Vinden mensen die gebouwen nou lelijk, mooi? Of hoe zijn ze omarmd of net niet omarmd? En zeker zo'n stad als Eindhoven is natuurlijk door die snelle groei door Philips, net voor de oorlog en zeker ook in de jaren 60, kwamen hier hele grote gebouwen ineens. En je kunt je voorstellen dat dat nogal wat discussie opriep.
0: Ja, zoals dit gebouw, wat in 69 gebouwd werd.
1: Ja.
0: Beschrijf het gebouw eens, zoals het er nu bij staat.
1: Ja, eigenlijk is het is een gemeentelijk monument. Dus het is nog redelijk authentiek, zoals het eigenlijk in 1969 is opgeleverd. Zo ziet het er aan de buitenkant grotendeels nog uit. Alleen als je ervoor zou staan, zeg maar, aan de linkerkant, wat ooit het Piazza Centrum was. Het is een apart soort warenhuis.
0: Mm-hmm.
1: Dat is helemaal verbouwd. En er is ook een glazen gevel toegevoegd. Die rust een beetje op de Bijenkorf zelf.
0: Ja.
1: Er was toen wel wat discussie over of dat mocht of niet. Maar goed, het gebouw zelf, dus de doos, zoals het ook wel wordt genoemd, die staat er nog steeds zoals die is gemaakt in 1969.
0: Wat grappig dat jij het woord groen nog niet hebt gebruikt.
1: Grappig, hè? Ja.
0: Ik heb even foto's bekeken.
1: Een Nederlandse architectuurhistoricus, die praten nooit over kleur.
0: Nee. Nee.
1: Dat is een grappige anekdote. Toen de Bijenkorfdirectie in de jaren 60, toen de economische bomen tot in de hemel leken te groeien, zeg maar, op zoek gingen naar een architect, vond de Bijenkorfdirectie, zeg maar, die vond alle Nederlandse architecten te somber. Die maakten allemaal maar gebouwen van glas, staal en beton.
0: Ja.
1: Dus toen kwamen ze eigenlijk wel snel uit, als je een beetje de internationale architectuur- en designblaadjes las, bij zo'n Gio Ponti uit Italië.
0: Ja, dat was echt is het overleden, maar een grote naam als
1: zeker,
0: architect.
1: Ja,
0: die heeft wat groen gebruikt. Het is glas volgens mij, hè? Groen
1: nou
0: glas,
1: ja, het is
0: niet?
1: Een glazuur op een tegeltje.
0: Oké. Okay.
1: En daardoor heeft die tegel meerdere schakeringen groen. En doordat die tegels ook nog, zeg maar, twee vormen hebben. Dus je hebt tegeltjes met een soort spiegeling naar binnen en een soort uitstekend diamantvormpje, zeg maar.
0: Ja.
1: En die zijn ook nog eens verschillend aangebracht in de gevel, waardoor je een soort kleurschakering krijgt. Dus
0: ja.
1: Dat was ook het effect wat Gio beoogde. Hè? Dus dat hij bij zonlicht telkens een andere soort uitstraling had.
0: Ja.
1: Een soort andere kleureffect. Ja.
0: Maar het gebouw heeft eigenlijk niet een grote faam opgebouwd in Nederland. En misschien ook wel niet in Eindhoven zelf.
1: Nee, dat verbaast mij ook wel een beetje. In die zin, toen ik hier kwam studeren, was ik zelf meteen onder de indruk van het gebouw. Niet alleen, ik heb hier design gestudeerd, de Design Academy. En dus ik kwam er ook heel graag om naar spullen te kijken, om te inspireren. Maar toen ik in de BIEB, want toen ik studeerde was er nog geen internet. Toen ben ik in de BIEB gaan zoeken naar allerlei boeken over die mij konden inspireren. En toen vond ik inderdaad vrij snel een boek over Gio Ponti. En verhip, daar stond het Eindhovense warenhuis in. Dus dat steeg meteen in mijn achting. Ik heb het vanaf het begin ook heel erg in mijn hart gesloten als een bijzonder gebouw.
0: Ja.
1: Maar dat heeft de Eindhovense bevolking blijkbaar wat minder gedaan.
0: Nou, en ook eigenlijk misschien de mensen van nu, het hippe volk, zal ik maar zeggen. Ik zal niet zeggen dat ik daartoe behoor, maar ik ben al eens een paar keer zo in Eindhoven. Maar meestal word ik door mensen altijd naar Strijp getoond, omdat er al die fantastische gebouwen staan van Philips, zal ik maar zeggen, uit die tijd, die allemaal opgepoetst zijn en waar nieuwe bestemmingen voor zijn.
1: Ja, klopt. Nee, zeker. En dat is ook eigenlijk wel een hele belangrijke kantelpunt geweest in het in de ontwikkeling van Eindhoven. En zeker ook in het besef van een eigen identiteit. Hè. Daarvoor was Eindhoven een hele grijze stad toen ik hier studeerde. Ja, je bleef hier niet. Je ging weg hè, naar je studie. Je ging je heel ergens anders zoeken. Ja. En met name doordat die Philipsfabrieken hier op Strijp S zijn mee gaan doen in die nieuwe stad die Eindhoven is geworden. Het is meer een designstad waar creativiteit bruist. En met de Dutch Design Week en dat soort dingen. Is dat respect voor die oude gebouwen ook zeg maar omgeslagen? Of in ieder geval heeft wortel geschoten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar laten we eens even luisteren wat de mensen in de stad zelf van de Bijenkorf dan vinden.
2: Ik vind het leuk bedacht destijds dat de Bijenkorf er zo uit kwam te zien. Inmiddels vind ik het eigenlijk wel een beetje saai, maar goed.
3: Ik vind het er wel mooi uitzien eigenlijk.
4: Ja, ik vind de kleur wel mooi.
5: IBC heeft het dus uitgeroepen op nummer 4 van de meest kleurrijke gebouwen ter wereld.
6: Niet verwacht.
7: Die hadden we niet zien aankomen. Maar,
5: ja, dat begrijp ik wel. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, het zijn maar een paar mensen, hè. Volkspop
1: leuk,
0: heet
1: ja,
0: dat, hè.
1: Grappig,
0: maar wat maak je hieruit op?
1: Nou ja, kijk. Je kunt mensen die leven vaak in de stad en fietsen dagelijks langs iets zonder dat ze daar echt acht op slaan. En ineens wordt je aandacht daartoe zeg maar getrokken of je krijgt uitleg van iets of je gaat dingen anders zien. En ja, dan stijgt natuurlijk ook zo'n gebouw in je beleving. Hè? Dus daar krijg je meer gevoel bij. En ik denk dat ook voor de Bijenkorf geldt. Het staat al heel lang op die plek. Het is een plek die voortdurend aan het veranderen was. Hè. Er is een fietsenkelder aangelegd. De burengebouw is gesloopt en opnieuw gebouwd. En dus er is heel veel rondom dat gebouw veranderd. Waardoor je misschien die uniekheid, die bijzonderheid van het gebouw helemaal niet meer zo ervaart. En doordat wij het er nu over hebben. En ik ook een beetje uitleg hoe die Gioponti dacht. En dat het een hele andere soort architect was dan Nederlandse architecten. Die dus echt heel erg met verbeelding bezig was. En met inspiratie.
0: Heb jij het idee dat dit gebouw wat beter op de kaart komt te staan?
1: Precies,
0: nu?
1: En dat je en ook het idee dat kleur in architectuur een heel belangrijke rol speelt. Ja.
0: Nou moeten we onze rol ook niet overschatten, ook niet van deze uitzending. Want ik weet niet of er nou morgen rijen toeristen staan die daar allemaal fotograferend staan, die de groene gevel te fotograferen.
1: Ik hoop het wel eigenlijk. Ik denk zelf. ik denk wel dat dit soort gesprekken en dit soort aandacht voor gebouwen wel heel belangrijk is, hoor. Dat zag je ook gewoon toen die Philipsgebouwen werden hergebruikt. Ik leidde toen op een gegeven moment een oud medewerker rond en die zei: ja, ik had nooit gedacht toen wij hier werkten dat dit gebouw, uitgerekend dat gebouw waar ik iedere dag gewoon tegen aanschop en waar ik iedere dag ben, dat dat een rijksmonument zou worden. Dus het is wel heel belangrijk dat we in zo'n stad, zeker als Eindhoven, waar een hele sterke sloopmentaliteit heel lang heeft geheerst, dat het van belang is om die waarde van gebouwen toch bespreekbaar te maken en onder de aandacht van een breed publiek te krijgen.
0: Heel goed, René. Ik ken het als Rotterdammer ook, dat je een soort herwaardering krijgt voor gebouwen waar vroeger om gelachen werd. Dat je in de jaren 60 gebouwen wederopbouw opeens heel mooi kunt gaan vinden. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren met jullie groene gebouw, met de Bijenkorf in Eindhoven. Dankjewel, René Erve, architectuur historicus.

0: George Michael met Waiting. Psychedelica als MDMA of ayahuasca zijn heel gewild. Niet alleen omdat het recreatief interessant is, maar ook voor therapieën of retretes, rituelen. André van der Braak is hoogleraar filosofie en religiestudie en probeerde het zelf ook uit. En schreef zo het boek Een stem uit de diepte. En dat komt vrijdag uit. Het boek begint eigenlijk met iets over jouzelf. Dat je op een matje ligt in het bos. Ja. En je hebt net ayahuasca gedronken. En je raakt de controle een beetje kwijt.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was het plan?
1: Nou, het plan was natuurlijk om dat zelf ook van binnenuit te onderzoeken. En om niet alleen maar van buitenaf over te schrijven.
0: Ja.
1: Als een wetenschapper. Maar ook zelf een zoektocht naar zingeving aan te gaan.
0: Ja, heb ik gedaan. Kun je even uitleggen wat ayahuasca is?
1: Ayahuasca, dat is een geestverruimende thee uit de Amazonegebied.
0: Uit een struik las ik, hè?
1: Een struik deels. En een liaan. En die worden dan samengevoegd, samengekookt. Dus dat wordt een drank. En dat wordt eigenlijk al heel lang gebruikt in Zuid-Amerika door de shamanen.
0: Ja.
1: Die drinken dat, die krijgen visioenen, die krijgen informatie door, die geven advies dan op basis daarvan.
0: Ja.
1: Dus het wordt er heel lang gebruikt.
0: Ja. En jij nam een paar flinke slokken. En wat overkomt je vervolgens? Dat duurt even, maar dan?
1: Dat duurt even en dan, dan kom je echt bijna in een andere wereld terecht. Hè? Dus het is een beetje zoals het nemen van de rode pil in die film van The Matrix.
0: Ja, oké. Okay. Je komt in een andere wereld, zeg je. Wat was de wereld waarin jij verkeerde toen je het gebruikte?
1: Nou, je merkt gewoon dat je hele manier om je te oriënteren, dat valt eigenlijk weg.
0: Ja, dat zou beangstigend kunnen zijn. Maar dat is het dus niet, kennelijk, of wel?
1: Het kan soms ook wel een beetje beangstigend zijn. Daarom
0: maar
1: is het
0: in
1: ook
0: jouw geval?
1: Ik vond het ook wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het ook een hele goede ervaring en een hele mooie ervaring.
0: Ja, want wat deed je eruit?
1: Nou,
0: wat deed je dan op?
1: Je krijgt eigenlijk een soort andere kijk op jezelf. Hè? Het is alsof je kijkt in de spiegel en je ziet allerlei dingen over jezelf.
0: En zie je dan jezelf? Of zie je beelden? Zie je scènes?
1: Het kan van alles zijn. Je ziet beelden, je ziet scènes. Je hoort misschien een stem.
0: Ja.
1: Ik hoorde ook een stem uit de diepte.
0: Ja, dat komt veel in je boek terug.
1: Ja,
0: dat er meerdere stemmen in je hoofd kunnen leven. En daar zijn mensen die zijn daar heel bang voor. Maar jij omhelst die stemmen, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik denk dat het beter is om daar niet bang voor te zijn, maar om dat te omarmen en om ernaar te luisteren. En misschien ermee in dialoog te gaan.
0: Ja. En waarom ging je dit experiment aan?
1: Ja, ik ben eigenlijk al heel lang op zoek naar zingeving. Hè? En ik was zo'n heel religieus jongetje.
0: Katholiek.
1: Toen werd ik boeddhist. En later ging ik ook nog naar een guru in Amerika. Dus ik heb een hele zoektocht achter de rug van zingeving. En toen hoorde ik over ayahuasca en de ceremonies met ayahuasca. En toen ben ik dat zelf ook gaan doen. En ik was erg onder de indruk. En in mijn werk op de VU onderzoek ik nieuwe vormen van spiritualiteit en zingeving. Dus ik heb veel geschreven over boeddhisme, meditatie en yoga.
0: Maar nu ligt de nadruk toch ook wel echt op psychedelica.
1: Maar nu zijn psychedelica ook bij de jongere generatie. Dat is eigenlijk veel meer in. Want vroeger was het van je ging misschien backpacken naar Nepal en dan op zoek naar een guru
0: of de verlichting. De hippies, dat, 60's.
1: Ja. Maar nu gaan jongeren die willen naar Peru en een sjamaan ontmoeten en één worden met de natuur en ayahuasca drinken. Dus dat is echt een verschuiving.
0: Ja, terwijl volgens mij, als ik het goed begreep, psychedelica voor een groot deel is verboden, toch?
1: Psychedelica zijn verboden in Nederland.
0: Op twee na of zo?
1: Nee, ze zijn bijna allemaal verboden. Hè? Ja. Alleen ketamine, dat is dan wel legaal, omdat het al een geneesmiddel is dat wordt gebruikt. Ja, maar het staat allemaal.
0: Truffel ook, hè?
1: Truffels zijn ook nog legaal, dat klopt. Ja. Maar verder is het inderdaad niet toegestaan.
0: Ja.
1: Maar in Zuid-Amerika zijn ze wel legaal in Brazilië. En in delen van Amerika ook. En
0: zeg je nu met dit... Kijk, we kunnen nooit alles behandelen uit je boek. Want het is,
1: nee, natuurlijk niet.
0: Maar als je dit nu neemt... Hè, mensen zijn defensief als om die psychedelica. En jij zegt in jouw wereld waarin jij zit... we moeten hier verandering in brengen. We moeten ermee aan de haal. We moeten het gaan gebruiken op allerlei manieren.
1: Nou, ik denk dat er veel meer deskundigen, steeds meer mensen zijn, psychologen, psychiaters, die zeggen dat psychedelica ook enorme voordelen kunnen hebben, mits ze onder goede omstandigheden worden gebruikt.
0: En goede begeleiding.
1: Goede begeleiding. En dat is gewoon enorm belangrijk.
0: Ja.
1: En juist omdat het nu niet legaal is, zie je dat er een beetje een soort Wildwest-situatie komt, hè, waarin allerlei mensen dat zelf gaan aanbieden en zichzelf sjamaan gaan noemen.
0: Ja, en dat propageer je hier helemaal niet. Niet met de boeken.
1: Dat propageer ik helemaal niet. Nee,
0: want er zijn ook wel gevaren aan. Kun je jezelf verliezen?
1: Nou, ik denk dat het gevaar is. Mensen kunnen natuurlijk angstig worden, kunnen ook sterke emoties hebben. Alles kan worden uitvergroot. Ja. Dus je moet het wel doen onder goede begeleiding, dat je veilig voelt.
0: Maar het gaat je in feite om de zingeving. En nu hebben we het dan over dat psychedelica daar iets bij kan betekenen.
1: Ja, want mijn boek gaat over psychedelica en zingeving. Ja. En de zingeving, dat is het andere verhaal. Ja, er is gewoon een enorme zingevingscrisis. Vroeger hadden mensen een soort zin van hun leven en een groot verhaal om in te geloven. En er waren autoriteiten die je konden vertellen waar het leven over gaat.
0: Ja, van de kerk of school.
1: Van de kerk of school, of socialisme, of de vakbond. Maar tegenwoordig zijn die er eigenlijk niet meer.
0: Nou ja,
1: niemand weet het.
0: We kijken veel op onze telefoon. Daar vinden we misschien iets aan zingeving, of denk je van niet?
1: Heel weinig.
0: Ja?
1: Want ik denk zelf, en daar schrijf ik ook over, dat zingeving heeft te maken ook met het zoeken naar verbinding en resonantie. En in contact staan en je laten raken door dingen. En dat wordt voor ons eigenlijk steeds moeilijker. En sociale media waren ervoor bedoeld om meer verbinding te scheppen. Maar tegenwoordig zitten mensen meer in hun eigen bubbel. Dan zit je in de trein en dan zit iedereen op zijn eigen telefoontje, in zijn eigen bubbel.
0: Ja, maar
1: het wordt gewoon steeds moeilijker.
0: Hoe oud ben je als vraag mag?
1: 63.
0: Ja, ik ben nog iets ouder, maar is dat geen oude mannenpraat?
1: Want ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk. Maar misschien dat die telefoon... Het lijkt alsof je met jezelf bezig bent, maar je hebt ook veel contact met mensen, toch? Ja, als je filmpjes kijkt, is het één op één. Maar als je appt met mensen, gaat het ook misschien wel sneller dan vroeger.
1: Dat is waar. Maar ja, we zijn op de VU ook bezig met het lesgeven van mensen die geestelijk verzorger willen worden. En dan blijkt ook dat vooral onder jongeren is er enorm veel problemen met zingeving. Eenzaamheid, depressiviteit, zinloosheid. Dus er is echt een grote vraag naar, waar gaat het eigenlijk over? En dat is heel moeilijk, want tegenwoordig wordt je geacht het allemaal een beetje uit jezelf te kunnen halen. Hè? Je eigen zin te kunnen maken. Maar dat is gewoon heel moeilijk.
0: Ja. Dus kan het helemaal geen kwaad om het op allerlei manieren te zoeken. Je eigen zingeving. En misschien ook helemaal geen kwaad om het te vinden. Misschien in psychedelica met begeleiding van mensen.
1: Precies, ik wil niet zeggen dat iedereen aan de psychedelica moet. Maar het is een mogelijke poort naar zingeving die de moeite waard is om te onderzoeken.
0: Ja, ja. Nou, je hebt er een heel boek over gemaakt, 200 pagina's lang. Je krijgt er een feestje voor bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Je wordt echt serieus genomen, zal ik maar zeggen. Dat kan nooit kwaad.
1: Nou, dank je wel.
0: Ja. Ja. En vanavond nog een slokje ayahuasca, of niet? Of gelijk naar bed?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Oké. Okay. Veel succes. Dank je wel, André van der Baak, met het boek dus Een stem uit de diepte vanaf vrijdag te krijgen. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof vanaf het Lowlands Festival rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
2: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
0: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
3: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me erin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster.
5: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: NPO Radio 1.
11: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichter.
4: 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vanochtend vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West. Retail.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.